0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Just Dale, Sam Harper. Just a little.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Robin Schulz en Watermat.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Adela, Ain't in LA. Lucas en Steve, All I Know.
2: Yo, what's up? Wij zijn Lucas en Steve.
0: Je hoort ons nu op Slam.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een voormalig bendelid is schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. Doeen Kevin D. Davis is de enige persoon die ooit is aangeklaagd voor de moord. Volgens de jury heeft hij in een biografie indirect de moord bekend. Davis krijgt de straf op 13 oktober te horen. Op 5 plekken in Nederland moeten versneld 30.000 nieuwe huizen worden gebouwd, belooft minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Er komt geen extra geld, maar vergunningen worden wel versneld afgegeven. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964. Hij werd later minister van Financiën onder premier Chirac. En in 1993 werd hij zelf premier. 2 jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. En ruim 3/4 van de Nederlanders onderschat de kosten van een hond, meldt de Telegraaf. Behalve hondenvoer gaat er ook veel geld naar de dierenarts, de trimsalon en vaccinaties. Een hond kost tijdens zijn leven gemiddeld €20.000, maar dat hangt ook af van het formaat en het ras van de hond. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een jury in Las Vegas heeft een voormalig bendelid schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. Veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Er wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder privéritjes. Er is nog nooit zo weinig geïnvesteerd in de zorg als vorig jaar, meldt de Telegraaf op basis van adviesbureau EY. Die zeggen dat het geld om te investeren er wel is. Er gaat vooral minder geld naar vastgoed en digitalisering. En ook is EY bezorgd over het ziekteverzuim in de zorg, dat vorig jaar gestegen is. En in de Duitse stad Wilhelmshaven moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De bom van 250 kilo werd gevonden bij werkzaamheden. Meer dan 13.000 mensen in een straal van 1 kilometer worden geëvacueerd. Wilhelmshaven ligt op ongeveer 70 kilometer van de grens met Groningen. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: Friesland en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het gaat om de site Sky Hills, die gevestigd is in onder andere Costa Rica, Noord-Macedonië en Engeland. Volgens Nederlandse Loterij richt ze zich met reclame op social media op Nederlandse jongeren die op die sites onbegrensd kunnen gokken. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
1: Oliver Heldens en Kreider en de Young Punks.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Amerikaanse jury heeft iemand schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Duane Davis, een oud bendelid. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf, hij kan levenslang krijgen. In het Gelderse Overasselt zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Er zijn veel hulpdiensten op afgekomen en er is ook een traumahelikopter geland. Hoeveel mensen er precies gewond zijn en hoe ze eraan toe zijn, kon de politie niet zeggen. Ook is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. Bij een steekpartij op Times Square in New York zijn 2 doden gevallen. Een vrouw liep midden op het drukke plein met messen te zwaaien en stak daar een man en een vrouw neer. Ze werd door de politie neergeschoten, even later overleed ze. Ook de neergestoken vrouw is aan haar verwondingen overleden. De man is zwaar gewond. En veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder plezierritjes. Dan het weer van Weer Online. Op veel plekken schijnt de zon vandaag, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen en het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op het plein.
2: Dankjewel, Ronald. Een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmars. Er meldt 2 vertragingen. Eentje op de A20, hoek van Holland-Gouda, tussen Nieuwekerk aan den IJssel en Gouwen. Een minuut of 10 staat daar 4 kilometer file. En op de A50, Osse-Eindhoven, tussen Volkel en Veghel-Noord, daar staat een minuut of 10, 2 kilometer file.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
5: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
4: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
6: Ik hou het niet meer bij.
7: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
2: Marijn Oosterveen. Die heerlijke dinsdagochtend met de Mix Marathon Track of the Week van D.O.D. Careful, zometeen. Ook Offenbach, Ellen Anderson, Bruno Mars, Gigi D'Agostino naar de Bausa. Dit is Magnetic bij Slim.

0: Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, Liefde Elke Dag.
1: Marijn Oosterveen.
0: Dat is wat je krijgt van ons hier bij Slam. Een hele goede morgen, dinsdagochtend. Het is 1 september vandaag, 8 minuten over 6. Ik hoop dat je goed gaat. Een fijne werkdag gehad hebt gisteren. Misschien wel de eerste werkdag terug van vakantie. En vandaag de tweede. Ik hoop dat je goed gaat. Ik weet niet wat de nieuwe avondshow hier heeft gedaan bij Slam. We hebben een nieuwe avondshow sinds gisteren. We zijn gisteren begonnen vanaf 7 uur. Maar toen ik vanochtend de studio binnenkwam, waren alle lampen aan het knipperen. Het was één grote stroboscoop hier. En na lang proberen is het weer een beetje normaal hier. Ik zie wel een aantal lampen die nog knipperen, maar inmiddels is de situatie werkbaar. Kijk, in een complete stroboscoop kan ik niet werken. Ik heb geen epilepsie, maar je krijgt er spontaan epilepsie van. Zo heftig knipperde toen ik hier binnenkwam. Het is inmiddels weer normaal. Ik weet niet wat ze gedaan hebben. Ja, wat ik wel weet, we laseren deze en volgende week een tattoo weg. Van een luisteraar, een spijttattoo. Laseren we weg. Slam.nl voor alle ins en outs. Maar er is er gisteravond in ieder geval één bijgekomen. Jarno heeft een verrassing gekregen van zijn collega Jesper.
2: Een fucking tatoeage wordt er nu op mijn pols gezet.
3: Hoe voelt het?
2: Het prikt lekker.
3: Het is niet vervelend.
2: Nee, het is geen pijn.
3: Het is ook een hele subtiele tatoeage. Het is een playbutton met een beetje een waveform van muziek eromheen.
4: Het is een subtiele tatoeage op een subtiele plek.
0: Nou, zeg dan. Ja, ik heb hem gezien. Hij is mooi gezet. Maar echt een mooie tatoeage is het niet. Ja, en we lezen dus deze en volgende week een tattoo weg. En er is er nu ook in ieder geval één bijgekomen bij mijn collega Jarno van der Wielen. Dus we staan eigenlijk kiet nu, wat de tatoeages betreft. Affe. Vanavond zijn ze terug, de avonduren van Jarno en Jesper. Aflevering 2, waar Jarno dit keer een verrassing heeft voor Jesper. Wij zijn eens meemaken, dat is vanavond vanaf 7 uur. Het belooft een prima dag te worden. De zon gaat schijnen, een klein buitje mogelijk. En temperaturen tot 22 graden. Dat is in ieder geval een stuk beter dan gisteren. Geen regen, of in ieder geval minder regen dan gisteren. Dus het belooft een prima dag te worden wat het weer betreft. Elvenbach, Hell Anderson, en dit is Bruno Mars, On My Soul by Slam.

track die we veelvoudig draaiden toen ik begon bij Slam. Offenbach, Elenus en Hurricane. Denk 2021. Ik kijk naar mijn glazen bol. Voorzie deze ochtend toch zeker wel een drukke ochtendspits. Het wordt een drukke ochtendspits. Zoals normaal op dinsdag. Maar omdat het de eerste dinsdag is nadat alle vakanties zijn afgelopen, extra druk. En sowieso de laatste 4 maanden van het jaar is het altijd drukker op de weg. Na de zomervakantie, ik weet niet wat er dan gebeurt. Maar dan wordt het gewoon drukker op de weg. Ja, of die NS-kaartjes moeten aanslaan. Dat je met voordeel buiten de spits reist. Maar ik vraag het me af. Hé, goed nieuws. Maar echt goed nieuws. Maar echt heel goed nieuws. Gisteren, voordat ik ging slapen... Toen kwam het nieuws mij ten oren dat Lionel Messi stopt bij het nationale team van Argentinië. Ja. Nou, ja, na 207 interlands en 125 doelpunten vindt de 39-jarige Messi dat het mooi is geweest. Messi zegt dat hij altijd alles heeft gegeven voor Argentinië, maar dat er nu een nieuwe generatie klaarstaat. En opvallend, de beslissing komt natuurlijk kort na de verloren WK-finale tegen Spanje. Maar hij zegt zelf dat ook het over

verleider van zijn vader hem extra heeft doen nadenken over zijn toekomst. En zodoende heeft hij besloten te stoppen. Zijn absolute hoogtepunt was het WK van 2022... toen hij Argentinië wereldkampioen maakte, schrijft hij op Instagram. Op spectaculaire wijze maakte hij Argentinië in 2022 wereldkampioen. Door de FIFA en de scheids wat geld toe te schuiven. Ja, ik kan me die wedstrijd tegen Nederland nog goed herinneren. Argentinië-Nederland, met die handsbal van Messi. Die overduidelijke handsbal van Messi, waar hij geen kaart voor kreeg. En die bal die het team van Argentinië toen in de dugout van Nederland schoot. Gewoon om te provoceren. Daarnaast won Messi 2 keer de Copa America. En alle gekheid op een stokkie. Messi kon wel goed voetballen. Alleen het was niet een hele sportieve speler. Messi stopt dus als international. Maar hij blijft wel voetballen bij Inter Miami. En daarmee komt er een einde aan de interlandcarrière van meer dan 20 jaar die Messi gehad heeft. En ik hoop dat hij zich er dit keer aan houdt. 10 jaar terug, toen hij 2 keer de Copa America finales achter elkaar had verloren, besloot hij ook om te stoppen om vervolgens na 3 maanden weer een comeback te maken. Ik hoop het in dit geval niet. Messi stopte, je hoort het als allereerste bij Slam. Messi, de ballen en tot ziens.

0: Bij Slam, in de vroege ochtendshow, waar je zometeen gaat horen. Bejaarden zijn wereldkampioen in iets en wij, jonge mensen, zijn dat niet. En het is iets wat je niet verwacht dat bejaarden zijn en doen. Het is ongekend, maar het onderzoek is echt waar. Het ligt niet. Je hoort zometeen waar zij kampioenen zijn. En ook Jamaica, bam bam.
1: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
2: Nee, dat
1: waar je voor thuis...

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
14: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
15: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
16: De Theater-Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
17: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
19: Goedemorgen Slam, het is 1:30. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Op veel plekken zon vandaag, vooral in het westen van het land. In het binnenland kan er nog een bui vallen. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Dan de wegen af met flitsmars. Het begint al een beetje druk te worden op de Nederlandse wegen. 1,50 km aan files. Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten. Eentje op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. 20 minuten, 7 kilometer file. En op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. Een kwartier vertraging. Dan staat daar 2 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Gouw is een ongeluk gebeurd. Een half uur vertraging, 8 kilometer file. De linkerrijstrook is daar afgesloten. En op de A58 Bergen-op-Zoom-Breda tussen industrieterrein Vosdonk en Breda-West. Een half uur vertraging, 5 kilometer file door een auto met pech. Ook de linkerrijstrook is daar afgesloten. Controle van snelheid, dat zijn er een aantal. Je checkt ze zelf in de Flitsmeister-app. Het laatste nieuws krijgen wij van Ronald Remmelswaan. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
19: Hey.
7: In het Gelderse Overasselt is vannacht geschoten en daarmee zijn meerdere mensen gewond geraakt. Om hoeveel gewonden het precies gaat is nog onduidelijk. Over daders is nog niets bekend. Voormalig bendelid Dwayne Davis is schuldig bevonden aan de moord op de Amerikaanse hiphop-legende Tupac Shakur 30 jaar geleden. Hij krijgt over 6 weken zijn straf te horen. Dat kan levenslang worden. En veel automobilisten bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit, of ze besparen op boodschappen. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
19: Dankjewel en tot zometeen. Ja, zometeen gaat horen, ouderen, bejaardes, 65-plussers... Nou ja, je bent niet gelijk bejaard als je 65-plus bent, maar laten we zeggen 70-plussers. Die zijn kampioen in bewegen.
20: Marijn Oosterveen.
19: Blijkt uit onderzoek. Hoe dat zit, je hoort het zo meteen naar muziek van Jay-Z, Beyoncé, Bonnie en Clyde.

Hou ze de bouwstop van Jay-Z, Beyoncé, Bonnie en Clyde, hoorde je bij Slam tijdens de vroege ochtendshow. Bijzonder nieuws. Ouderen, bejaarden, 70-plussers zijn tegenwoordig kampioen bewegen. Jongeren zitten tegenwoordig blijkbaar veel meer stil dan ouderen. Dat blijkt uit nieuwe onderzoeken uit Singapore. Studenten zitten gemiddeld ruim 2 uur per dag langer dan 74-jarigen. Laat dat even op je inwerken. 74-jarigen die bewegen meer en die zitten minder stil dan dat wij jongeren doen. Onderzoekers volgden bijna 2000 mensen met een speciale ring en studenten zaten gemiddeld 10 uur en 34 minuten per dag. Terwijl ouderen gemiddeld 8 uur en 21 minuten per dag zaten. Dus ruim 2 uur langer zitten dan jongere mensen. Het wordt nog opvallender. Uit het onderzoek blijkt ook dat oudere mensen gemiddeld meer bewogen dan jongeren. En waarschijnlijk komt dat omdat jongeren misschien moeten studeren en dus urenlang achter hun laptop moeten zitten voor colleges en huiswerk, of gewoon aan het werk zijn en dan tussen 9 en 5 veelal op een stoel stilzitten en vaak daarna thuis nog op hun telefoon gaan zitten of op de bank gaan zitten tv kijken. En ouderen hebben dat niet zo. Volgens onderzoekers hangt minder zitten en meer bewegen samen met onder andere een gezond gewicht en betere vaatgezondheid. Dus ook veel belangrijker voor oudere mensen dan voor tenminste, het is voor iedereen belangrijk, maar zeker op die leeftijd. En zodoende is het dus beter voor ons om misschien iets meer te gaan bewegen. Want ja, je kan veel zeggen, maar het lijkt me niet de bedoeling dat 74-jarigen meer zouden moeten bewegen dan wij. Wij jonge, vitale mensen. Wij zouden toch zeker wel kampioen bewegen moeten zijn. Maar je hoort het allereerst bij Slam. Uit hoogstaand wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 74-jarigen meer bewegen en minder lang stilzitten dan de gemiddelde 20-plusser. Ik draai muziek van Ariana Grande, komt eraan. Ook Mark van Dalen met Waterverf zometeen. Naar deze hele leuke van Joel Corey. Whisper, nu bij Slam.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: Ari, Anna, Grande bij Slam. No tears left to cry. Zo meteen in de Slam ochtendshow maken wij een tweede finalist voor de Slam Spijtattoo bekend. In totaal zijn er 7 mensen die uiteindelijk kans maken op die laserbehandeling. Dat is nou eenmaal een dure ingreep. 1 iemand kan winnen. Je kan nu alvast de kandidaat van gisteren bekijken op slam.nl. Heb jij nou ook een tattoo ergens op je lichaam staan waar je achteraf spijt van hebt? Of ken jij iemand die spijt heeft van een tattoo? Slam.nl. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want op slam.nl kun je jezelf aanmelden voor de Slam Spijtattoo. En dan gaan we die misschien wel weglezen. Al in internet op onze website slam.nl. De nieuwste Armin van Buuren, Sasha Everlasting komt eraan. Ook Harry Styles met As It Was. Naar Mark van Dalen en Rico. We gaan lekker water verven.

0: Slam. Vroege ochtendshow zit erop. Belangrijkste nieuws deze ochtend. Messi stopt ermee. Heeft hij zelf bekendgemaakt. Luister maar naar Messi die bekend maakt dat hij ermee stopt.
1: Dus bij deze maak ik bekend dat ik per direct stop.
0: Klopt niet helemaal als Messi trouwens. De ochtendshow staat op het punt van beginnen. Spijt tattoo zometeen. Slam.nl, voor alle ins en outs heb jij een tattoo die weggelezen moet worden. Slam.nl. Wil je de inzendingen zien? Slam.nl. En je maakt nu al kans op exclusieve Slam goodies. Goedemorgen sturen in de app van Slam is kans maken op een exclusieve Slam prijs. En het leukste is, wij reageren op iedereen. Dus iedereen die nu goedemorgen stuurt, die krijgt een appje terug van Slam. Een inhoudelijke reactie met de hand getypt door Arnoel en Marijn van de Slam ochtendshow. Dus goedemorgen sturen is kans maken op prijzen. Slam. Coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Cosmetiek Totaal verwijdert niet alleen tattoos. Klaar met steeds weer scheren of waksen? Kies voor laserontharing door onze HBO-huidtherapeuten. Ook voor de gevoelige en donkere huid. Boek je gratis intake op cosmetiek-totaal.nl.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken. Zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht een schietpartij geweest in het Gelderse Overasselt. Daarbij zijn doden gevallen en zijn 2 agenten gewond geraakt, meldt de politie. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. Na 30 jaar is duidelijk wie schuldig is aan de moord op hiphoplegende Tupac Shakur. Volgens een Amerikaanse jury is het voormalig bendelid Dwayne Davis. Hij schoot niet zelf, maar heeft een moord bedacht en gepland, blijkt uit interviews die hij gaf. Davis kan levenslang krijgen en hoort zijn straf pas over 6 weken. Veel automobilisten bezuinigen vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB uitgezocht. Zo gaan mensen minder vaak uit eten of een dagje uit. Ook beknibbelen ze op de boodschappen of sparen ze minder. Verder hebben automobilisten hun gedrag aangepast. Ze rijden zuiniger of pakken vaker de fiets. En er wordt een storm vernoemd naar Jade Kops. Ze werd bekend doordat ze op social media vertelde over haar leven met kanker. Ze overleed dit jaar op haar 19e. Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor stormen op de Noordzee. De Britten kozen onder meer voor Storm Sean, vernoemd naar het animatieschaap. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Slam.
11: Ja, dan eens even naar die Nederlandse wegen kijken. Waar is het druk? A1 Stroe-en-Hoevelaken 10 minuten. En op de A1 Stroe-en-Voorthuizen 11 minuutjes. Op de A2 11 minuten ook bij Hintham en Empel. En op de A6 bij Sint-Nicolaasga en Lemmer 16 minuten. Dik 50 minuten file, 10 kilometer maar liefst, door een ongeluk tussen Beverwijk-Oost en Rottepolderplein momenteel. A9, die is dichtgeslipt. En de A15 Gorkum en Harningsveld-Giessendam 21 minuten. Dan nog even naar de A15 toe, Rozenburg Centrum en de Thomassen Tunnel. 12 minuten door een auto met pech. En op de A27 Gorkum Noorderloos een half uurtje, ook door een ongeval. De ene laatste file op de A58 Industrieterrein Vosdonk en Breda-West een half uur door een auto met pech. En de A59 Dussen en Hooipolder meldt 13 minuten.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal. De specialist in tattoo verwijderen.
11: Ja, dit is die ochtendshow die jouw leven verandert door die lelijke tattoo van je te verwijderen of door je gewoon lekker een fijn begin van de dag te geven. We hebben een leuk cadeautje voor je. WhatsApp even een goedemorgen.

0: Slam Ochtendshow.
1: Nu gaat mijn volume echt heel hard.
0: Mooi zo. Het is 7 over 7.
2: De Slam Ochtendshow.
0: Wat zijn we vroeg? I like it. Helemaal nieuw radioseizoen. Nieuwe ochtendshow.
3: Nieuw
0: us.
3: Nieuw season, nieuw us.
0: Mensen doen gekke dingen in het nieuwe seizoen, merk ik al. Heb jij dat ook al door?
3: Ja, zeker, ja.
0: Oh man, gisteren, Jarno en Jeppe, de grote eerste avondshow. Er is meteen een tattoo gezet in deze steriele omgeving. Start lachband. Wauw, heb je hier een tattoo laten zetten, Jarno? Het is echt gebeurd. Ja.
4: Een fucking tatoeage wordt er nu op mijn pols gezet.
5: Hoe voelt het?
4: Het prikt lekker. Het is niet vervelend.
5: Nee, het is geen pijn.
4: Het is ook een hele subtiele tatoeage. Het is een playbutton met een beetje een waveform van muziek eromheen.
5: Het is een subtiele tatoeage op een subtiele plek. Want je hebt hem namelijk gezet op je
4: pols.
0: Ja, op Jarno's pols schittert nu een Slam logo. Zou je kunnen zeggen. Een playbutton. Heb je hem gezien op zijn Instagram?
3: Ja, ik heb hem gezien. Kijk, hij is natuurlijk mooi gezet, want ze hebben hem zelf getekend. Maar ja...
0: Dit was snel gedaan. Het moest wel even in één talk op de radio, zeg maar.
3: Ja, en ik vind ook wel... Nee, maar ik vind niet dat Toeshop heeft goed gedaan. Nee,
0: niks te
3: nadenken. Hij heeft hem goed gezet, alleen het is gewoon...
0: Misschien is Jarno's pols gewoon een beetje scheef of zo.
3: Ik denk dat het is.
0: Heeft hij een beetje een gek scheef groei of zo?
3: Ja, en ja...
0: Toch van de commode gevallen vroeger, hè? Ja, moet je niet vergeten, ja.
3: Nee, zeker. Ja, dat merk je ook als je mooi... Maar ik vind het toch, het is toch bijzonder. Deze week halen we dus een tattoo weg, een spijtattoo. En er is er nu dus deze week ook eentje bijgekomen. Dus eigenlijk spelen we kiet wat tattoos betreft.
0: Ja, ik heb ook morgen het grote plan om een tattoo-artiest uit te nodigen bij ons.
3: Oh, ja.
0: En dan ook iemand met de laser.
3: Oh, gewoon even...
0: Om ze tegelijk een keer te hebben hier. Eigenlijk Yin en Yang samen in de studio. Ja, misschien moeten we ze ook zo noemen. Yin en Yang uitnodigen in de ochtendshow, ja. Nee, ik denk er nog niet aan om iets te laten weglezen, moet ik zeggen. Ik zie al die verhalen binnenkomen deze week. Al die horrorfoto's, zou je kunnen zeggen.
3: Ja.
0: Maar ik ben eigenlijk nog wel blij met mijn tattoos. Jij vroeg het van de week ook bij Slam op Instagram. Maken we regelmatig even filmpjes en zo. Maar ik ben helemaal gelukkig mee, joh.
3: Tattoos is natuurlijk hartstikke mooi. Alleen de reden dat ik gewoon... zelf niet zo van een tattoo spelen, omdat het gewoon, het staat permanent op je lichaam. En dan geef ik een tattoo-artiest te veel vertrouwen. Ik geloof echt dat ze het kunnen. Maar ik heb ook één keer bij de kapper gehad. Ja, dan schiet ze uit met die tondeuzen. Dan loop je gewoon voor lul. En bij de kapper maakt het niet zo veel uit, want met 2 weken is het weer gegroeid of je draagt een petje en niemand heeft het erover. Maar bij een tattoo moet je dus een complete laserbehandeling gaan doen die duizenden euro's kan kosten om iets weg te laten halen.
0: Het is zo, ja. Denk je dat de jongens gisteravond allebei een tattoo wilden? Of dat ze elkaar een beetje hebben lopen opnaaien?
3: Ik denk dat Jesper graag een gratis tattoo wou. En dat hij zodoende voor Jarno een tattoo-artist heeft geregeld om aan het einde van die eerste tattoo te zeggen van mag ik anders ook nog een...
0: Maar ik heb het idee dat Jarno spijt gaat krijgen. En dat vind ik zielig. Maar dan hebben wij nog wel ergens een cosmetiek totaal kortingsbon van.
3: Dat hoop ik.
0: Van een tientje of zo. Wij zijn er met de ochtendshow tot 10 uur. Anouk en Marijn bij je.
6: Ik luister Slam, want ik ben een kale poes.
0: Dat was de andere actie. En we hebben nu die spijt-tattoo deze week. Onze nieuwe blokjesbouwer, Rolf Sanchez. De zanger deelt een voor- en na-foto waarop hij zijn sixpack laat zien. Hij komt daarmee op de koffer van Men's Health. Dat was zijn grote droom. Wauw, Rolf, looking good. Hoe voel je je, man?
7: Ik ben een superster. Klaar. Iedereen kent mij. Als ik nu een optreden geef, komen er 3 mensen of zo.
0: Wauw. Toch al 3 mensen, Rolf.
8: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar.
0: Ja, ja.
8: Stel jezelf even voor.
9: Hoi, ik ben Joyce en ik werk in de thuiszorg en ik woon in Beneden-Leeuwen.
0: Hallo Joyce uit Beneden-Leeuwen.
9: Hoi, hoi.
0: Heb jij tattoos?
9: Ja.
0: Ja, wat heb jij staan?
9: Nou, echt van alles heb ik wel. Iets van mijn dochtertje en mandala's, van alles.
0: Oké. Maar is dat dan iets wat je dochtertje getekend heeft en heb je dat laten zetten? Of is het bijvoorbeeld de naam of haar gezicht?
9: Nee, het is een vrouw met een dochtertje, zeg maar, een symbool.
0: Dat is mooi. Ja, I like it. Je hebt ook wel eens mensen die dan de eerste kleurplaat laten zetten. Dan denk ik altijd, daar krijg je misschien nog wel spijt van.
3: Ah, wat leuk. Beneden-Leeuwen zei je, Joyce?
0: Gelderland, toch?
9: Ja.
3: Ja.
0: Aan de Waal.
3: Ja. Bij welke rijschool heb jij je rijbewijs gehaald?
9: Ja, ik kom zelf niet uit Beneden-Leeuwen. Okay. Mijn man die komt daar vandaan. Dus in Huissen bij Arnhem.
3: Oké, ik wil zeggen, want er zit een hele goede rijschool. Die hebben mij ooit cursus vaarbewijs gegeven. En ik heb er helemaal niks... Ik bedoel, ik heb geen boot of wat dan ook. Maar ik ben wel in 1 keer geslaagd voor mijn vaarbewijs. Ik dacht, misschien hebben wij van dezelfde rijschool genoten.
9: Oh.
3: Maar nee.
0: Ik vind het een specifiek gesprek.
3: Ja, Ze hebben gewoon een speciaal plekje in mijn hart. We hebben ooit vrachtwagen gereden, ook bij die rijschool. Dat hadden ze ons gewoon voor de lol uitgenodigd. Het zijn leuke mensen daar in Beneden-Leeuwen. Ja, je hebt hier niks aan deze info, hoor. Maar...
0: Wauw, Marijs' microfoon is ineens kapot gegaan, Joyce. Heel gek. Hey, vertel, wat staat er vandaag op de planning? Wat moet je gaan doen?

0: van verzorgen tot kousen aan, medicijnen geven, alles.
1: Nou, dan kan ik wel raden welk slam cadeau jij gaat kiezen. Want je mag kiezen uit de bucket hat, de fanny pack of de house in de pauze kousen. Ja, en dan kan je natuurlijk wel meteen die kousen even de stretch gaan testen, ja. Maar ja, als jij zegt, ik pak iets voor mezelf.
0: De fanny pack.
1: Ja, oh, oké, okay, ga je voor de fanny pack.
0: Ja.
2: Nou, bij die instructeur van die rijschool ook cadeau gedaan. Dat is echt een leuke energieweg 8 zitten ze in.
1: Oh, wauw, zo doe je dit. Ja, zo regel jij die dealtjes. Hey, Joyce, we sturen die fanny pack naar je op. Een mooie dinsdag vandaag.

0: getal onder de 1000.
1: Goedemorgen Nederland, mijn naam is Glenn. Ik ben 20 jaar en ik denk dat het getal onder de 1000 423 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op 96 euro.
1: Ah, helaas. Was mooi meegenomen. Ik denk dat ik mijn boete had afvertaald.
0: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
2: Afrojack en Gil Glaze.

0: Bojack, Garrix en David Guetta. Ja, het is druk in de studio hier. Our Time gedraaid in de ochtendshow met de meeste muziek. Anol en Marijn hier op je dikke dinsdag. We hebben zo dadelijk hier Drake, Axwell, ook Stardust is erbij. En ja, we gaan weer een spijttatoeage nomineren. En wat is vandaag de spijttatoe?
1: Het is een playbutton met een beetje een waveform van muziek eromheen. Ja. Het is een super...
0: Die arme Jarno. Die heeft nog geen 24 uur zijn eerste tattoo. En die wordt nu al geroast hier door alle collega's. Nou, wel stoer.
1: Ja. Ja,
0: wel stoer dat hij hem heeft laten zetten op de radio. In zijn eerste showtje.
1: Maar kijk, en het is natuurlijk ook wel gevaarlijk. Het is natuurlijk een show die de randjes op gaat zoeken. En ja. Dan dat zul je maar zo zien dat ze in de eerste week eroverheen gaan. En gelijk van zender worden gehaald.
0: Ja. En dan sta je daar met je...
1: vereeuwigd op je pols.
0: Ja, precies, ja. Risico van het vak, kan niet anders zeggen. We bellen zo dadelijk iemand met een spijttatoe. En die gaan we nomineren. Dus hou je van ramptoerisme. Blijf luisteren, het is leuk. En Jonas Blue, Edge of Desire, komt er ook aan, hoor.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
2: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Niet alleen voor spijttattoos kun je bij Cosmetiek Totaal terecht. Last van acne of pigmentvlekken? Ontdek wat jouw huid nodig heeft met onze premium skin-analyse. Nu gratis, ter waarde van €65. Boek op cosmetiek-totaal.nl.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
13: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
16: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
5: Coco.
6: Tululu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Oepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
9: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
10: I believe in justice.
9: Als het systeem corrupt is,
10: case after case unsolved,
9: moet je de regels overtreden.
11: I knock some fucking heads around and I crack the case.
9: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
8: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl. Oepsie! Goedemorgen, het is 7:30. Eerst kan er nog een bui vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon. Nou ja, zou het? Eerst zien dan geloven. Vooral aan zee wordt het lekker weer. Wauw, dit is echt de omgekeerde weerbericht van gisteren. Het wordt 19 tot 22 graden. Dan nog even de weg op Flitsmeister met de grootste files nu op de A2. Hintham-Zaltbommel, 23 minuten, 12 kilometer. A9, dat is Wijkertunnel bij Rottepolderplein. Die kant op 1 uur en 1 kwartier. En op de A15 Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht 1 kwartier. 15 minuten op de A15 bij brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en brug over de Linge. En 1/2 uur op de A15 Gorkum, Hardingsveld, Giessendam. A22 IJmuiden-Velzen 1 kwartier. En op de A27 Gorkum-Noorderloos 20 minuten. Dan nog eventjes naar de A50 Takietersbrug, Maasbrug 1 kwartier. En de laatste is best een flinke 9 kilometer, 40 minuten file op de A58 bij Sint-Willebroort en Breda-West. Dat komt door een auto met pech. Dan neem het laatste nieuws mee. ANP. Daar is Ronald in 1/2 minuutje.
12: Goedemorgen.
8: Morning.
12: In het Gelderse Overasselt is vannacht iemand doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Volgens regionale media kan een inbraak de aanleiding van het schieten zijn. De hoge benzineprijs leidt ertoe dat veel automobilisten bezuinigen op persoonlijke uitgaven. Zo maken mensen minder vaak uitstapjes of beknibbelen ze op de boodschappen, heeft de ANWB onderzocht. En na de overstroming afgelopen weekend in de Grand Canyon in Amerika wordt nog 1 iemand vermist. Eerst waren er nog 15 vermisten. Meer dan 80 mensen werden uit de kloof gered. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
8: Oké, geen grapje. Ik ga nu voor het eerst serieus de spijttattoo bekijken die we zo gaan bellen. Ik ga nu dubbelklikken op het JPEG-je. En nou heb je wel mijn eerlijke reactie. We spreken er zo. Het is Zoe. Zoe, blijf bij je telefoon.
13: Arnold en Marijn.
8: Als je durft op te nemen. Nou ja, mogelijk gaan we hem dus weglezen, hè. Blijf bij Slam met nu Jonas Blue. Goedemorgen.

0: ben er een keertje bij geweest bij het weglezen van een spijtattoo. En het klinkt op zich wel een beetje als dat geluid uit One Dance van Drake.
1: De Slam Spijtattoo.
0: En dan ben je er zo vanaf. Wat lekker zeg. Op onze kost, hè, voor de duidelijkheid. Het kan nogal een kostbare ingreep zijn, dus laat Slam maar betalen. Hi Zoe, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Even zien hoor, want ik heb hier een heel verhaal over jouw tattoo in beeld. Jij woonde destijds in Hilversum. Waar kom je nu vandaan?
2: Ik woon in Utrecht.
0: Aha, oké. Okay. En in Utrecht ben je opgezadeld met die spijtattoo. Hij komt er niet vanaf.
2: Ja. Nee, helaas niet.
0: Heb je wel eens iets geprobeerd? Een schuursponsje of zo? Aceton?
2: Nee. Ik lijd gewoon.
0: Wat heb jij hier staan, Zoe? En waar?
2: Leuke meid. Onder mijn knieën.
0: Leuke meid onder je knieën. Ja, dus op de, even kijken, de linkerknie voor jou staat meid en op de rechter leuke. En dat maakt dan voor onze spiegelbeeld leuke meid. En waarom heb je dat gezet?
2: Ja, goede vraag. Ik denk, ik ben nu 34. Ik heb tussen mijn 15e en mijn 27e denk ik mijn meeste tattoos gezet. En ik woonde destijds nog in Hilversum. Ik wist dat er in Utrecht een shop zat waar je gewoon meteen kon gaan zitten. Ja. En dan pakte ik af en toe zo een treintje. En dan zat ik in de trein na te denken, wat ga ik doen? En toen werd het leuke meid onder mijn knieën. Ja, en toen zat ik daar en toen werd hij ook meer lelijker. En ja, dat heb ik eigenlijk vanaf het begin niet geweldig gevonden.
3: Nee, want hij is eigenlijk ook niet best gezet. Als ik even inderdaad kijk naar de manier hoe die letters...
2: Het is erg lelijk.
0: Maar jij was 15 toen je je eerste tattoo zette. Hoe heb je dat geregeld dan?
2: Ja, dit is ook illegaal.
0: Kijk aan, joh. Gewoon nog helemaal zonder... Ja, nu moet je allemaal contractjes tekenen en zo vaak. Er ligt zo'n disclaimer.
2: Ja, moeten je ouders erbij zijn... Ja, niet.
0: Rock'n'roll, Zoe. En wat zou je op die plek willen? Moet het gewoon helemaal weg of ga je er uiteindelijk toch nog iets overheen plakken?
2: Nee, het liefst weg. Ja. Ik merk dat ik me nu gewoon heel erg geneer elke keer als het weer blote benen tijd is en ik zie iedereen naar mijn knieën kijken. En dat wordt denk ik alleen maar erger hoe ouder ik ga worden. Ik zou het denk ik gewoon weg willen hebben.
0: Alright. Wij zetten de foto van jou op slam.nl. En dan kan jij stemmen gaan charteren. Dan gaat volgende week gaan de stembussen open. Als we alle foto's verzameld hebben. En regel dat je genoeg stemmen krijgt. En wie weet win jij de Slam Spijtattoo. En dokken wij voor de hele ingreep.
2: Yeah.
0: Dus even alle vrienden in Utrecht optrommelen. Misschien je ouders ook. Je hebt ze wel verraden toen met die tattoo, maar boeien. Ik denk dat ze het beste met je voor hebben nog steeds. Dus slam.nl, daar kan je hem zien. En daar kan je vanaf woensdag 8 september om 10:00 ochtends tot de volgende ochtend stemmen. Bijvoorbeeld op Zoe's leuke meid onder haar knieën tattoo. Oké, Zoe, we zetten hem online als het mag.
2: Thanks.
0: Oké, later.
1: De Slam spijt tattoo.

Ik zeg elke ochtend goedemorgen, lieve jongen. En de dag is weer begonnen. Sta met heel veel liefde op en haal die twijfel uit je kop. Want liefde heb jij veel te geven. Vooral aan je gezin, zij zijn je leven. Denk ook aan je eigen hart, het allerbelangrijkste van deze start. Want jij bent een hele slimme baas. Je bent de arend en de haas. En houd ook goed die schildpad in je hoofd, want anders wordt dat licht gedoofd. Geef dat licht voldoende aandacht en wees kwetsbaar, want dat is maankracht. Kijk goed naar de dieren, de zon en de zee als jij verplaatst van A naar B. Wees dankbaar, blijf nederig en houd je rug recht. En luister naar je intuïtie wat betreft goed en slecht. En wees oprecht naar jezelf en naar anderen.

0: dochter van Dolly Parton. Dat zeg ik volgens mij correct. Miley Cyrus, End of the World. Het schijnt dat Miley vrijdag met haar grote comeback komt. Dan is de nieuwe hit klaar. En nou, als die vet is, dan hoor je hem vast op Slam terug, hoor. Dit is de ochtendshow. Het Weerinstituut KNMI maakt vandaag de stormnamen bekend voor het nieuwe seizoen. Het nieuwe stormseizoen begint officieel vandaag. De meteorologische herfst is ingegaan. De meest opvallende namen van dit jaar zijn Boeloe. Wacht even. Boelo. En Wende. Oké. Klinken wel als gevaarlijke stormen, ja.
1: Ja.
0: Boeloe. Wende.
1: En ook Gwendoline zat ertussen. We delen die stormen met een aantal andere landen.
0: Nou ja.
1: Frankrijk, Ierland.
0: Ja, om de zoveel tijd mogen dan andere landen weer namen kiezen. Wij zijn nu aan de beurt, geloof ik.
1: Nee, het wordt gemixt. We maken een alfabet.
0: Ah ja, ik zie welke is ingestuurd namens Nederland. Dat is wel de meest bijzondere. Jade, vernoemd naar Jade Kops, die op 19-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker. Haar vader, Renne Kops, die zegt er het volgende over.
1: Renne of René?
0: Ja, er staat geen streepje op, jongens. Dan denk ik rennen. Nee, dat zou wel René zijn, ja. Wat ontzettend mooi en ongelooflijk dat zoveel mensen onze Jade hebben aangedragen. Een prachtig eerbetoon aan onze lieve Kanje. Maar als die storm eraan komt, moet je rennen. Dat weet ik wel.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: En Ruud Gullit is vandaag jarig. De oud-winnaar van het EK en de gouden bal mag 64 kaarsjes uitblazen. Confronterend lijkt me dat, als je dan meer kaarsjes dan tanden hebt nog. Ja, dat komt er allemaal een keer aan voor ons als het goed is. Ja. En op deze dag in 2011 stopte muziekzender TMF met uitzenden. De Music Factory. Dat begon op 1 mei 1995 met het uitzenden van clips. Die had toen Bridget Maasland als presentatrice, Sylvana Simons. Zo, die is even wat anders gaan doen, hè. Ruud de Wild, Wessel van Diepen, Erik de Zwart waren er allemaal bij op die grote startdag. En nu, waar moet je naartoe voor clips tegenwoordig, joh?
1: Slam TV.
0: Slam TV, inderdaad, ja. Ik zat wel even in de oude doos te kijken, net even die oude TMF-filmpjes. Er is wel veel veranderd door de jaren heen, laat ik zeggen. Niet alleen met de presentatoren.
2: Winner of 14 TMF Awards. The undisputed king of the awards. Marco Borsato.
0: Wauw. Ja, gillen dat ze deden, hè? Toen al. Maar nu om een andere reden. Rennen!
3: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
4: Oliver Heldens en Kreider en de Young Punks.

Het is 8:03. Je hoorde George Baker bij Slam. Niet te verwarren met Marco Borsato. Ik wil dat gewoon nog een keer horen. Dit sloeg helemaal nergens op. Het is 8:00, zoals gezegd. Anouk op je bijrijderstoel. En nou, ik ben benieuwd of jij na het volgende nieuwtje nog wel normaal naar Spider-Man kan kijken. Ik heb een nieuwtje en dat verandert je beeld van Spider-Man voor altijd. Hou ons aan, ook voor

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal, de specialist in tattoo verwijderen.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Een spijttattoo, ongewenste haargroei of last van acne of pigmentvlekken? Bij Cosmetiek Totaal helpen onze hbo-huidtherapeuten je graag verder. Ontdek wat we voor jouw huid kunnen doen met een gratis premium skin-analyse. Kijk op cosmetiek-totaal.nl.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
6: FOMAR!
7: Nieuw bij Videoland, Basta.
8: Schitterend, Marco van Basten.
7: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden, maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je vanaf 4 september alleen bij Videoland.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
15: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
14: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt vannacht. Ook zijn twee agenten gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies de aanleiding voor het schieten was, is niet bekend. Regionale media hebben het over een inbraak. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. De politie doet op diverse plekken in Overasselt onderzoek. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook wordt nog gezocht naar 3 Nederlanders. Op Giro 6868 van het Rode Kruis is tot nu toe ruim 1,6 miljoen euro binnengekomen voor noodhulp in het rampgebied. In de Grand Canyon in Amerika wordt nog één iemand vermist na de zware overstromingen van afgelopen weekend, meldt de leider van de reddingsoperatie. Eerst waren er nog 15 vermisten. Door zware regenval stroomde de Colorado-rivier buiten zijn oevers. 2 mensen kwamen om en 82 konden er uit de kloof worden gered. Nu de benzineprijs door het dak gaat, bezuinigen veel automobilisten op andere zaken. Zo maken ze minder uitstapjes, beknibbelen ze op de boodschappen of pakken ze vaker de fiets, heeft de ANWB onderzocht. Het zijn vooral de lagere en middeninkomens die door de hoge brandstofprijzen worden geraakt. Dan het weer van Weer Online. Kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Slam.
6: Thank you. Bijna 8:04. We checken even hoe het is op de Nederlandse weg. A2 Hintamsel-Bommel meldt een half uurtje 13 kilometer. En op de A2 Geldermalsen-Waardenburg 21 minuten. A6 dan Sint-Nicolaasga en Oosterzee 21 minuten. De oprit is dicht. Naar verwachting rond de lunch pas weer open. En op de A9 Beverwijk-Oost en Velzen een half uur. A15 Gorkum-Hardingsveld-Giessendam 17 minuten. A27 Gorkum-Lexmond 18 minuten. A50 Takitusbrug-Maasbrug 20 minuutjes. En op de A58 bij Sint-Willebroort en Breda-West 40 minuten, 8 kilometer door een kapotte auto. A58 is ook meteen de laatste. De andere kant op bij de Baars en Moergestel, daar 21 minuten.
21: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
22: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
21: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal, de specialist in tattoo verwijderen.
6: Anu en Marijn. Nadat jij dit gehoord hebt, kan je nooit meer normaal naar Spider-Man kijken.
23: Nee, dat meen je niet.
6: Oh ja, toch wel. Blijf luisteren naar de ochtendshow. Maar nu Hugel, Moving to the Sun.

0: je denkt, moet hij er niet af? Slam.nl is de plek. Daar gaan we met even een rapido rondje nieuws. Wat is er allemaal gebeurd?
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: We brengen je weer helemaal up-to-date. Bonnie Blue is bevallen van haar eerste kindje. De 27-jarige pornoactrice kreeg haar baby via een keizersnede in een privéziekenhuis in Londen. Bonnie werd vorig jaar wereldberoemd nadat ze naar eigen zeggen in 12 uur met 1057 mannen seks had. En kon dat dus niet laten om bij de geboorte eventjes te schrijven. En dit is nummer 1058 die in me zat. Moeder en kind maken het goed, volgens haarzelf. Via een keizersnede verbaast me wel. Hè. Je zou toch zeggen dat die baby als een knakworstje uit de Koentunnel kon kruipen? Bonnie Blue is moeder geworden. Bij de gemeente probeerden ze de vader in te voeren, maar toen ontplofte de computer. Bonnie Blue is moeder geworden. Ah, lekker moederkoek met muisjes. Een oud interview met acteur Andrew Garfield gaat opnieuw viral. Toen hij in 2013 Spider-Man speelde, opperde hij dat Peter Parker misschien biseksueel moest worden en dat zijn bekende liefde, MJ, beter een man kon zijn. Garfield had zelfs al iemand in gedachten. MJ kon natuurlijk staan voor Michael B. Jordan. Uiteindelijk kwam de biseksuele Spider-Man er nog nooit van. Spider-Man.

0: Officieel, Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige speelde 207 interlands en scoorde 125 keer. Dat zijn allebei Argentijnse records. Zijn allerlaatste wedstrijd voor zijn land was daarmee de verloren WK-finale tegen Spanje van afgelopen zomer. Messi werd in 2022 wereldkampioen en won daarnaast 2 keer de Copa America. Hij blijft voorlopig wel gewoon voetballen voor Inter Miami. Messi speelde bijna 20 jaar voor Argentinië. Dat is langer dan de gemiddelde Nederlandse bondscoach überhaupt zijn wachtwoord heeft van de KNVB-mail. Ja, van mij echt persoonlijk geen slecht woord over Messi, als ik eerlijk ben.
1: Maar van mij wel.
0: Oh, daar gaat hij.
1: Tonto, idiota, estupidio.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
1: Puto, hier gaat die puto.
0: Ja, Marijn is echt geen... Je bent geen fan, dat is duidelijk.
1: Mierda.
0: Nou, hij heeft het gehoord. Je hebt voor het eerst in het Spaans gedaan ook nog. Wat een werk. Het is 8:15, de Slam Ochtendshow. Vandaag prima dagie. Er komt veel meer zon dan gisteren bij.

0: Ze had ons een cadeautje gestuurd, hè? Die Adela, omdat ze de Grand Slam had. Ain't in L.A., hoorde je. T-shirts hebben we gekregen. Knalroze t-shirts met daarop in graffiti gespoten... The baddest bitches work at Slam. Maar je had hem niet aan vorige week toen ik bij jou thuis kwam eten. Ik wilde dat jij de deur open zou doen in dat ding.
1: Nee.
0: Hij zit ook wel heel strak, ja. Zie je tepeltjes. Hey, dit is de ochtendshow met de meeste muziek. En, je gaat het horen. Kijk, we hebben het er vaker over gehad. Wordt je baan overgenomen door AI en dan gokken we een beetje, hè. Maar nu is er een tool. Er is gewoon een tool waarop we kunnen invullen wat jouw baan is... en dan hoor je gewoon hats, boempats... hoeveel procent de kans is dat het gebeurt, toch? Dat is hoe het werkt.
1: Dat is eigenlijk hoe het werkt.
0: We gaan hem testen zo. Heb je er nog zin in, jongen? Je moet nog 1,5 uur.
1: Nee, ik ben heel druk aan het... Jij stelt me aan moeilijke vragen.
0: Nee, je moet gewoon je werk doen.
1: De pre-productie van dit programma. Ik moet,
0: de pre-productie van dit programma.
1: Dingen met muziek moet ik doen.
0: Wat ben je aan het doen?
1: Jij wil graag een dikke mix zo meteen.
0: Ik heb allemaal leuke plannen.
1: Ja, maar kijk, dat moet allemaal voorbereid worden. Ja, daar kom je allemaal 10 voor 12 mee. En dat ben ik nu allemaal heel druk aan het... moeilijke vragen aan het stellen. Over Adela.
0: Dus ik ben je over je tepels te praten. Je hebt ook helemaal gelijk, joh. Laat je met rust. Ja. Ga jij lekker gewoon...
1: Je kent haar vast nog wel.
0: Adela. Ga lekker aan de preproductie, Marijn. Ik laat je met rust. Zometeen ook hier in de ochtendshow. Deze van Silva Pampa. On Tonight. Ja, en zorg dat je radio ook weer on staat tonight. Want we hebben een nieuwe avondshow hier.
2: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
3: Nee!
2: Waar je voor thuis bleef.
3: Net al is er een beetje mijn half gezicht afgelebberd.
2: Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar wat je toch wilde horen.
3: Wat zit je mij nou weer te fucken, jongen?
2: En nu is het terug.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Cosmetiek Totaal verwijdert niet alleen tattoos. Klaar met steeds weer scheren of waksen? Kies voor laserontharing door onze HBO-huidtherapeuten. Ook voor de gevoelige en donkere huid. Boek je gratis intake op cosmetiek-totaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee,
2: proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: Een stralende huid voor jouw beautybudget bij Trek Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
13: Hey, wat doe jij nou?
12: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
14: Mama!
15: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
14: Mama, een kleurplaat!
15: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
14: Mama!
17: Kijk nou, je zit naast papa.
15: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: 18 plus, speel bewust.
23: Ja? Echt serieus?
24: 7-7-7-7.
23: Wat een geld!
25: 50.000, godverdikke me.
22: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
26: Goedemorgen Slim, het is 8:30. Eerst nog regen, verder wordt het helemaal droog vandaag. Vanmiddag breekt zelfs de zon door, vooral aan de kust wordt het lekker. Ja, het is echt 180 graden anders dan gisteren, dit weerbericht. Gelukkig wordt het geen 180 graden, slechts 22 vandaag. Dus even kijken op de Nederlandse wegen dan. A2 Geldermalsen-Waardenburg, een half uurtje, 6 kilometer. En op de A6 een kwartier bij Sint-Nicolaasga in de Oosterzee. De oprit is dicht. A15 Gorkum-Hardingsveld-Giessendam, 21 minuten. En op de A29 Hellegatsplein-Numansdorp, 22 minuten. A50 Nistelrode-Veghel-Noord, 16. En op de A50 Takitesbrug-Maasbrug, daar 20 minuten, 10 kilometer. A58 Sint-Willebrod-Breda-West, 23 minuten. Een kwartiertje nog op de A58 bij Baars en Tilburg Centrum West. En de laatste ook op die A58 bij de Baars en Brug over het Wilhelmina-kanaal. 24 minuten en 5 kilometer file. Sterk dat je erin staat. En dan het nieuws. In een half minuutje up-to-date, dankzij Ronald.
0: Goedemorgen.
26: Goedemorgen.
0: Een dode en 2 gewonde agenten bij een schietpartij in Overasselt in Gelderland. Hoe het met de agenten gaat is niet duidelijk. Ook niet wat de aanleiding was voor het schieten. Er zijn meerdere verdachten opgepakt. Het officiële dodental van de overstroming in de Himalaya is opgelopen tot boven de 1000, met veruit de meeste slachtoffers in Nepal. Nog altijd worden veel toeristen vermist, onder wie 3 Nederlanders. En de 19-jarige influencer Jade Kops, die dit jaar aan kanker overleed, krijgt een storm naar haar vernoemd. Dat heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerbureaus. De 10e storm komend seizoen gaat Jade heten. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
26: Zometeen in de ochtendshow gaan we het voor eens en altijd zeker weten. Bestaat onze baan straks nog? Ja, niet alleen die van ons, ook die van jou. Er is een nieuwe tool en die wijst uit of AI definitief jouw baan gaat overnemen. Pam, pam, pam.
1: Manon en Marijn.
26: Dat zo in die Good Vibes Only ochtendshow. En ook LSDJ met een classic. Naar deze.

0: LSDJ. Nou, Talk to Me inderdaad. Dat staat eigenlijk in onze functieomschrijving. Dat gaan we weer doen. Anouk en Marijn hier tot 10 uur. Bijna 9:10. De Slam Ochtendshow. Ed Sheeran, Jax Jones en ook Ariana Grande in de line-up zo. Dan is die daar toch eindelijk de tool waarmee we zeker weten of AI onze baan gaat overnemen.
1: Dat is wel leuk. We houden natuurlijk van participatie, ook met de luisteraar. Gezellig samen dingen doen.
0: Ja man, dat kan.
1: Dus wil jij nou een bijdrage leveren aan dit verhaal? Dan bellen we jou zo meteen op en dan...
0: gaan we invullen.
1: Dus het enige wat je dan nu even hoeft te doen in de app van Slam is je beroep sturen. Nee, stuur maar gewoon AI. Dat zijn 2 letters. App maar gewoon even AI naar Slam.
0: Ja, dat is veiliger.
1: En dan nodigen we je zo meteen vanzelf uit in de supershow om... lekker met ons te babbelen. En dan gaan we die tool even testen. Want ja, er is een tool gemaakt waarmee je dus kunt zien hoeveel procent kans je loopt op compleet vervangen te worden door AI. En je kan je baan invullen, maar je kan ook je cv uploaden.
0: Oh, dat is helemaal concreet, man.
1: Dus, maar ik moet er wel bij zeggen, kijk, in tijden van AI... op cv staan persoonlijke gegevens. Ik weet niet of ik dat heel snel zou doen. Maar het is heel makkelijk om... je kan nog steeds AI hebben, want we bellen je op... en we halen je zo meteen de zender op. Hartstikke gezellig. Maar je kan dus gewoon een baan... je kan dus gewoon je werk intikken. En dan zie je dus... hoeveel procent kans loopt om overgenomen worden door AI.
0: Nou, ik durf het bijna niet te vragen, maar...
1: Jij wil weten radio-dj's.
0: Ja.
1: Ja, dat
0: doe
1: is
0: maar eens, doe maar eens, ja.
1: Ik typ in radio. Het is een Engelse tool. En we vallen onder de categorie broadcast announcers en radio disc jockeys. En dan druk ik op check mijn risico. En we hebben een laag risico om vervangen te worden door AI.
0: Hé, nou hoor je het van een ander. Hoppakee!
1: En dat had je niet verwacht.
0: Nee.
1: Mogelijk. En ik eigenlijk ook niet. Maar wat blijkt toch, en dat blijkt ook wel een beetje uit de strekking van allerhande onderzoeken. Radio heeft toch een soort menselijk en sociaal aspect. Bijvoorbeeld ook onderwijs, weet je. Je gaat ook geen AI-les laten geven aan kinderen. En het zou natuurlijk ook heel gek zijn om op de radio een of ander verhaal te horen... wat uiteindelijk gewoon compleet uit de duim gezogen is door een robot. Want ja, dat is natuurlijk ook wel radio, weet je. Die gekke verhalen, die gekke dingen die de radio-dj's altijd meemaken.
0: Juist.
1: Zo op die radio-dj's hebben altijd zo'n interessant leven. Dat kan AI nooit nadoen. Ondertussen ben ik aan het bellen. Ja, we bellen gewoon door.
0: Oké. Iemand die AI gestuurd had.
1: Iemand die AI gestuurd had.
0: Okay.
1: Jay, goedemorgen.
2: Hey.
0: Hey Jay.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, met Anouk en Marijn.
1: Slam.
2: Hi.
0: Wij gaan jouw baan intikken. Wat is jouw werk?
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Nou, ik denk dat hij wel goed zit hoor.
1: Oh ja, dan
2: ik
1: moet ik het
2: wel
1: eens
2: zeggen. Ik denk dat
0: Jay zit hoog en droog, letterlijk. En
1: heb ik het dan over een vrachtwagen? Of heb ik het over een vrachtwagen met 2 aanhangen?
0: Met oplegger? Is dat serieus?
1: Ja? Nee, serieus?
0: Zo specifiek?
1: Kijk, moet ik weten, heavy tractor?
2: Nee, bij mij is het speciaal transport. Ik krijg gewoon trekkeroplegger. Simpelweg trekkeroplegger, verder niks.
1: Oké. Okay. Nou, de kans dat jij vervangen gaat worden door een artificiële intelligentie is onder bij de 30%.
0: Zo, dat is nog best aanzienlijk.
2: Oh, dat is nog best flink eigenlijk.
1: Dat is best flink, ja. Maar ja, goed, weet je, je hebt natuurlijk al die zelfrijdende auto's van Elon Musk. Dus het kan niet lang meer duren voordat ze met de vrachtwagen komen die zelf rijdt natuurlijk.
0: Maar dan moet je gewoon bij de radio komen, joh. Er is hier echt baanzekerheid.
1: Radio is menselijk.
2: Ja, en als het hier niet lukt, dan hou ik dat in gedachten.
0: Maar Jay, heb je nog een alternatief? Heb je iets anders wat je echt leuk vindt?
1: Ja,
2: ik ben... momenteel ben ik met een garagebedrijf op starten bezig.
0: Kijk,
2: dus dat is mijn alternatief, zeg maar.
1: Dus jij wil weten, automonteur...
0: pak die ook maar even mee. Jay, die ziet zijn leven aan zich voorbij vliegen.
1: Mechanic.
0: Oké. Okay.
1: Dankjewel, mechanic. Even kijken. Automotive. Op het E. Check my risk. Daar gaan we 7%, dus het valt allemaal mee.
0: Dat moet je
2: aan kans. Ja, kijk, dan is dat de goede...
0: Dat is jouw richting.
1: Niemand is veilig.
0: Als jij straks bij een splitsing komt en je ziet vrachtwagenchauffeur bordje links en rechts garage, dan ga je naar rechts.
2: Precies.
0: Mooie dag.
1: Ja, mooie dag. We bellen nog even met Ilse.
2: Yes,
0: Hoi Jay. Oké, nog iemand. Gezellig.
1: Nog één iemand. Is dat toch van de participatie. Hi Ilse, goedemorgen met Anouk en Marijn Slam.
3: Hoi.
1: Wij zijn heel benieuwd. Hoe gaat het met je en wat doe je voor werk?
3: Ja, goed. Ik ben kapster van beroep.
1: Oh, kapster.
0: Dat is ook wel eentje die blijft bestaan. Je kan mij niet wijsmaken dat mensen
1: AI
0: bij...
1: mijn haar gaat knippen.
0: Nee, dat mensen bij een robot gaan zitten die dan met die schaar langs je hoofd scheert. Nee.
1: Ja, dat is 3%. Dat is niks.
0: Help, 3%. Je zit goed.
1: Het laatste risico wat ik gezien heb. Het enige wat je zou kunnen stellen... Kijk, AI kan me natuurlijk wel vragen, ga je nog op vakantie?
0: Ga je nog op vakantie?
1: Maar dat knippen, dat is natuurlijk... Ik vind dat magisch.
3: Ja, en je ziet het tegenwoordig heel veel met kleuren. Mensen zoeken het op, die doen een plaatje in de AI gooien met zijn eigen gezicht.
1: Echt waar?
3: En dan is hun verwachtingspatroon natuurlijk wel dat dat het gaat zijn. Dus de verwachting wordt wel steeds hoger gelegd, maar overnemen denk ik niet dat het dat gaat doen.
0: Ja, is dat zo? Dus mensen die komen echt met ge-AI de plaatjes van hun eigen haar aan van dit wil ik. Vroeger nam je gewoon van een actrice of van een acteur een foto mee.
3: Ja, nee, nu doen ze het echt van zichzelf.
0: Wat grappig zeg.
1: Ik neem altijd een foto van Tom Holland bij. Dan zeg ik, dit wil ik. En dan zeg maar kapper zegt nee.
0: Onmogelijk. Onmogelijk.
1: Laat hem niet worden.
0: Hey, dankjewel. Mooie dag. En ga lekker door met je werk. Want er is veel toekomst voor jou.
3: Jullie ook.
1: Goed om te weten, ook mocht je wel een hoge kans hebben. Iedereen die AI appt, nu naar Slam, die krijgt nu een linkje toegestuurd. Waarmee je dat dus zelf kan checken. Laten we dat afspreken. Iedereen die nu AI stuurt, krijgt het linkje. En mocht je wel hoog risico hebben, leer dan samenwerken met AI, zegt een expert.
0: Zo is dat. Zullen we dan afsluiten met een AI-liedje?
1: Oh, leuk.

0: Kamikaze Slam. Het is Ed Sheeran hier gedraaid. En het is bijna 9 uur. Zometeen ga je het horen. Ja, helaas. Nederlanders hebben massaal hun eigen vakantie verpest.
1: Nee!
0: Hoe dan? En hoe kunnen

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal, de specialist in tattoo verwijderen.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
5: Yes! Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
5: Yes!
7: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
16: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
15: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
18: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
19: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Bij Euro.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van
2: Aldi.
5: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
6: I believe in justice.
5: Als het systeem corrupt is,
6: case after case unsolved,
5: moet je de regels overtreden.
7: I knock some fucking heads around and I crack the case.
5: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een inbraak was de aanleiding voor de schietpartij in Overasselt vannacht, melden Gelderse media. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. Er zijn meerdere verdachten aangehouden. Volgens de Gelderlander is nog niet iedereen opgepakt. Er zouden zwaar bewapende verdachten zich in een maïsveld hebben verstopt. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Het staat nu op meer dan 1000, maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. Intussen zijn in rivieren in India 17 lichamen uit Nepal gevonden. De overleden influencer Jade Kops krijgt een storm naar haar vernoemd. Het heeft het KNMI afgesproken met Britse en Ierse weerinstanties. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en vertelde daarover op sociale media. De 10e storm dit seizoen gaat Jade heten en haar vader noemt het een prachtig eerbetoon. En vorige maand is een 1/5 van het aantal opiniestukken in kranten volledig door AI geschreven. Dat heeft techjournalist Alexander Klupping onderzocht. Het gaat om zeker 49 stukken. De Volkskrant en het Parool vinden dat niet goed en zeggen dat AI hooguit als spellingchecker mag worden gebruikt. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. En het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Slam.
12: Maakt het 1 minuut over 9. Hoe is het op de Nederlandse wegen? A2 Geldermalsen-Waardenburg meldt 17 minuten. En op de A12 Oud-Dijk en Duiven 10 minuten. De weg is daar afgesloten. A15 Sliedrecht-Oost, Sliedrecht-West 10 minuten. En op de A15 20 minuten tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. A50 Ewijk-Maasbrug 11 minuutjes en de weg is nog steeds dicht. Op de A58 bij Bavel en Tilburg-Reeshof. Dat kost je zo'n 20 minuten extra. A59 brug over het afwateringskanaal en Nieuwkuik 21 minuten door een ongeluk. En op de A59 staat ook nog een half uurtje bij Nieuwkuik en Drunen-West. Dat komt dan door een ongeluk. A348 als laatste Velp en Velpenbroek een kwartier. Binnen nu en een paar beats. Ja, terug bij de muziek op Slam. Heerlijk man. Justin Bieber en ook Another Talk to You. Staat klaar.
13: Dames en heren, de daluren beginnen.
14: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
15: Niet alleen voor spijttattoos kun je bij Cosmetiek Totaal terecht. Last van acne of pigmentvlekken? Ontdek wat jouw huid nodig heeft met onze premium skin-analyse. Nu gratis, ter waarde van €65. Boek op cosmetiek-totaal.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Een stralende huid voor jouw beauty budget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
18: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cosmetiek Totaal, de specialist in tattoo verwijderen.
12: Zonder dat we het beseffen, verpesten we massaal onze eigen vakanties, blijkt uit onderzoek. Hoe dat zit hoor je zo in die nummer 1 ochtendshow van Slam. Anouk en Marijn hier tot 10.

0: Hondorp in Groningen, waar Rudy twee lammetjes heeft opgehangen. Shit, sorry, opgevangen in zijn huis natuurlijk.
1: Gelukkig zeg.
0: Nee, het is een heel lief verhaaltje. Nou ja.
2: Meer muziek in de morgen.
3: Slam.
2: De Slam Ochtendshow.

0: stem van Justin, de beat van Skrillex en Diplo. Die laatste zit ook in Major Lazer, hè? Die je dan weer kan kennen van zwoele zomernacht op Lowlands. Het is 9:10. Dit is de ochtendshow met de meeste muziek. En die hoor je op Slam inderdaad. Laten we even een rondje rond de wereld doen. Wat heb je allemaal gemist toen je lekker lachte?
1: De Slam ochtendshow.
0: Update. Nou, nieuw onderzoek wijst uit dat de hand van je partner vasthouden ervoor kan zorgen dat pijnlijke herinneringen later minder heftig voelen. Proefpersonen moesten terugdenken aan nare gebeurtenissen terwijl ze of de hand van hun partner vasthielden of een knijpbal. Een week later zorgden de herinneringen waarbij ze de hand van hun partner hadden vastgehouden voor minder emotionele stress. Mogelijk slaat je brein zo'n nare herinnering opnieuw op, maar dan dus gekoppeld aan het veilige gevoel van je partner. De hand van je geliefde werkt beter dan een knijpbal. Ja, tenzij we een horrorfilm kijken, want dan is dat eigenlijk hetzelfde ding. Au, schat, au, au, au! Je partner knijpen helpt dus tegen pijnlijke herinneringen. Singles kregen tijdens het onderzoek 2 knijpballen. Piwi! Uit nieuw onderzoek onder ruim 10.000 vakantiegangers blijkt dat social media de verrassingen uit onze vakanties haalt. 68% die zegt wel eens ergens voor het eerst te zijn, maar toch het gevoel te hebben dat ze de plek al kennen door TikTok en Insta. 74% zoekt bestemmingen soms zo uitgebreid op dat er nauwelijks verrassingen overgebleven. En 57% vond een nieuwe ervaring daardoor ook minder spannend. Speciaal voor vakantiegangers die verrast willen worden, heb ik een nieuwe tool gebouwd waarmee je geen foto's meer ziet op booking.com. Dan boek je dus alleen op reviews. Ik heb nog geen downloads. Een 25-jarige vrouw in de Amerikaanse staat New York denkt dat ze Bigfoot heeft gezien tijdens een wandeling bij een meer. Eerst dacht ze dat er een naakte man door het water liep, maar toen het figuur zich omdraaide, vond ze hem zo vreemd en onmenselijk dat ze wegrende. Ze maakte wel 2 foto's. Bigfoot-onderzoekers zijn vervolgens zelf naar de plek gegaan, maar kunnen niet bevestigen dat het daadwerkelijk Bigfoot was. Oh joh. Sommigen denken dat het een harige oude opa was. Die arme man, die dacht even alleen te gaan skinny dippen, word je vervolgens internationaal onderzocht als nieuw diersoort. Ik heb de foto's gezien en ik moet zeggen, we hebben satellieten, hè, die een kentekenplaat vanuit de ruimte kunnen lezen, maar zodra je Bigfoot fotografeert, wordt iedere iPhone een Nokia 3310.
1: De Slam ochtendshow.
0: Update. En het is 9:13. Vandaag prima dagje. De zon komt erbij, weinig wind, temperaturen om en bij de 22 graden. De Slam ochtendshow met die geweldige ochtendtune van Mark Morrison. En nu, Bebe Rexha.
2: Oh my god, you guys, it's Bebe Rexha here and I never thought I'd be waking up to 2 Dutch guys. Good morning, Anul en Arai. Omar, Omar Arai.

0: Want je pakt al die nieuwtjes mee de hele ochtend. Maar als je nou ook nog eens weet wat er speelt in de clubs, overal. Nou, dan ben je helemaal het mannetje of het vrouwtje op weg, ik zeg. Zometeen de 5 populairste tracks in de viral top 5 in de ochtendshow. En ik zou zeker blijven luisteren als je groot fan bent van GTA.
1: Oh shit, here we go again.
2: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
3: Nee, dat fuck, ja.
2: Waar je voor thuis bleef.
3: Nee,
4: net al zo'n beetje mijn half gezicht afgelebberd.
2: Wat soms eigenlijk echt niet kon, maar wat je toch wilde horen.
3: Wat zit je mij nou weer te fucken, jongen?
2: En nu...

0: Elke maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
8: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
10: Koekoek.
11: De Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
0: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
16: Nog 309.000.
17: Oké, elektrisch en garantie?
18: 7 sturen.
17: Alcantara bekleding.
19: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
8: Nu halen,
9: dus niet straks.
11: Fans van Voordeel.
3: Aldi,
5: lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat,
10: steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
18: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krookie chips per zak maar 1,39.
11: Fans van Voodoo.
18: Aldi.
21: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
22: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
21: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
23: Het is bijna 9:30. Er kan nog een buitje vallen aan het begin van deze dag. Verder wordt het droog. De zon gaat ook doorbreken. Vooral aan de kust schijnt het best oké te worden. Temperaturen lopen vandaag uiteen van 19 tot 22 graden. Meld weer online. Dan naar de weg. Flitsmeister met de files op de A2 Geldermalsen-Waardenburg. 10 minuten nog. En op de A12 Nieuwebrug en Woerden ook 10 minuutjes. A15, 10 minuten, Gorkum, Hardingsveld, Giessendam. En op de A44 staat 11 minuten vast bij Oude Rijnbrug en de A44 afrit Wassenaar. A58 dan, 10 minuten, Bavel, Tilburg, Reeshof. En op de A59, 21 minuten bij Drunenwest en Nieuwkuik. A348 is de hekkensluiter Velp en Velperbroek. Een kwartiertje, dat komt door een auto met pech daar. Dan nog even het laatste nieuws doornemen. ANP. In een half minuutje, gewoon supersnel up-to-date, man. Met Ronald.
24: Goedemorgen.
23: Hallo daar.
24: De Gelderse politie is op zoek naar meer verdachten na de dodelijke schietpartij in Overasselt vannacht. Ook in Nijmegen wordt gezocht. Er zijn al een paar mensen aangehouden. Er viel een dode en twee agenten raakten gewond. De komende weken rijdt de inleverbus voor vuurwerk door Nederland, maar weinig mensen met zwaar vuurwerk in huis zijn van plan het in te leveren, meldt RTL Nieuws. Vanaf 1 augustus is al het zware vuurwerk verboden. En na de overstromingen in Nepal en Tibet zijn nu officieel meer dan 1000 doden geteld. Maar dat aantal zal nog flink oplopen, want nog altijd worden bijna 4500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
23: In de Slam Ochtendshow met zo dadelijk de 5 populairste tracks van dit moment in de Viral Top 5. En de nummer 1 is speciaal voor GTA-fans. Dus ik zou blijven luisteren.
25: Anul en Marijn.
23: Yes, en zij hebben net een tour aangekondigd rondom ADE. Ze komen naar Nederland toe. En nu al in de ochtendshow te horen, de Bauza. Slam!

0: Jezus, wat een gebeuk op de vroege morgen.
1: Hé, hey, daarvoor heb je slam aan, laten we eerlijk zijn. Dat was Nicki Minaj en Starships.
2: Van Gangnam Style. Viral top 5.
1: Oh, wat lekker, dat scheelt weer. Dan hoef jij niet urenlang brain rot te doomscrollen. Wij hebben alles voor je verzameld. Dit zijn de tracks die online populair zijn. En trouwens ook op de radio, in de clubs, gewoon alles bij elkaar geflikkerd. Je algoritme kent ze al, nu jij nog.
2: 5.
1: Ho! Dracula hebben we ook heel veel gedraaid. En deze begint terrein te winnen, omdat hij onder meer in die nieuwe Spider-Man film zit. Tame Impala komt ook naar Rotterdam Ahoy op 7, 8 en 9 juni volgend jaar. Loser op nummer 5 vandaag. We moeten door.
2: 4.
1: You can ring my...

0: Gayle, die heeft sowieso de zomer uitgespeeld. Hè? Met ook die Jamaican Bam Bam. De opvolger Move Into The Sun doet het ook lekker. Hij heeft een nieuwe plaat aangekondigd. Hij komt echt met een album nog. Hoeveel DJ's doen dat nog? Snoop Dogg komt erop te staan. Big Sean, David Guetta en French Montana. Nou, zo'n beetje de hele Slam playlist op het nieuwe album van Gayle.
1: 2. Het is de

0: naar Rotterdam Ahoy omdat ze niet vol krijgen. En Roxy die, och, een soort vakkenvuller. Ze vult alle vakken. En dan de allergrootste. In de enige echte.
1: Viral top 5. De nummer 1. De nummer 1.
0: Vorige week dook hij ineens op in die extended look van GTA 6. Helemaal aan het einde van die 26 minuten durende sneak peek hoor je ineens Elder Brook en Bob Moses samen. Inner Light. De nummer 1 wereldwijd. Iedereen zoekt deze track. En daar is hij, op Slam.

0: Het origineel gewoon weer te horen. Jamilia en Superstar bij Slam. Die is al zo vaak geremaked. We houden het niet meer bij. Het is 10 minuten voor 10. Een van de laatste momentjes die wij vandaag hebben hier in de Slam ochtendshow. Het is onze oude buurman, dus het leek me toch wel even sympathiek om te bellen. Ja, Jarno die is sinds gisteren de nieuwe presentator van de Slam avondshow. De avonduren met Jarno en Jeppe. Maar hij heeft een tattoo laten zetten in de show. En ik ben toch bang dat hij spijt heeft nu hij wakker wordt deze ochtend. Of ze hebben gisteren nog doorgefeest. Dan ligt hij echt nog te maffen, maar...
1: Ik denk eigenlijk...
0: Ik heb toch het idee dat Jarno een beetje is meegetrokken in die tattoo namelijk. En er staan wat beelden op zijn Instagram en zo.
1: Dat je dat niet onder druk gezet hebt.
0: Ja, dat hij zo van, oh ja, hier is een tattoo artist, ga maar zitten, weet je wel. Misschien zit hij al bij de laserbehandeling, weet je. Dat kan hij even niet opnemen. Die zal maar een verkeerde beweging maken.
2: Met Jarno.
0: Hey Jarno.
2: Ach. De voicemail.
0: Ja.
1: Moet ik nog een keer bellen?
0: Wat we kunnen nog een keertje proberen.
1: Ah, nou ja, twee keer scheepsrecht.
0: Ik heb gewoon het beste voor met die gast. En ik zou het toch zonde vinden. We mogen hem verrassen met een kortingscode voor een laserbehandeling namelijk.
2: Hallo.
1: Hey.
0: Jarno, goedemorgen.
2: Hey. Oh, goedemorgen.
0: Hallo, waarom klink je maar buiten adem, joh?
2: Ik ben uit hardloop.
0: Ja, maak dat de kat wijs.
2: Ja, echt waar.
0: Nice. Echt waar, jongen.
1: Ik zat op zoek mijn vrienden te kijken en er is weinig hardlopen aan, hoor. De snelheid die jij...
0: Hey Jarno, we wilden toch even checken of je nou met spijt bent wakker geworden... of dat het toch wel gewoon een coole aanwinst is, die tattoo.
2: Nou, eerlijk, ik vind hem eigenlijk wel vet.
0: Nice. Nou, daar ben ik heel blij om dat te horen.
2: Ja. Maar ik dacht dat hij scheef was, maar dat viel mee. Dat kan door dat folietje, denk ik.
0: Ah, ja, ja. Je hebt zo'n second skin eroverheen.
2: Ja, precies.
0: Nou, goed smeren in ieder geval dan. En nou, welkom bij de Tattoo Club, jongen. Wat wordt de volgende?
2: Ja, ik denk een poppetje die blokfluit speelt.
0: Hey, dat heb ik ook.
1: Of een bison, die kan ik ook nog aanraden. Een bison op je adem.
2: Oh, ook leuk, ja.
0: Hey, Jarno, we mogen jou verrassen met een...
1: Of het getal 13.
0: Een kortingscode bij Cosmetiek 20. Dan kan jij deze ochtend nog langs als je echt zou willen.
2: Wauw, ik hou het wel in mijn hoofd.
0: Oké. Hey, fijn dat je in ieder geval helemaal vrolijk bent opgestaan. En succes vanavond met de tweede avondshow.
2: Thanks boys, doei doei.
0: Wij bellen voortaan elke dag om je succes te wensen met weer een nieuwe avondshow. Oké, ciao ciao.
2: Nice. Nou, hoi.
0: Speciaal voor Jarno dan.

0: Slammer.
1: Marco Borsato.
0: Nee, het is gelukkig maar Patrick Wolda die terug is.
2: Patrick Wolda.
0: Patrick Wolda met de meeste hits onderweg naar die lunch toe. Ik ruik de paninis al, heerlijk man. En hij doet ook een nieuwe morning mashup terug van weg geweest. Gek, veel plezier met Patrick. En wij zijn er morgen weer vanaf 7 uur. Ciao, mooie werkdag.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lidl. Met onze nieuwe microtuintjes.

0: gemaakt door Cosmetiek Totaal, de specialist in tattoo verwijderen.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
3: Yes!
4: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
3: Yes!
6: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukenloods.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
9: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
10: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Vanwege de veiligheid mag niemand over Asselt meer in, melden Gelderse media. De politie is daar op zoek naar meer verdachten van de schietpartij vannacht. Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Ook in Nijmegen wordt gezocht, zijn al een paar mensen opgepakt. Zouden er nog verdachten in een maisveld zitten. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland stapt op. Op de eigen site staat dat de Omroep en Joost Niemöller hebben besloten de samenwerking te stoppen. Ongehoord Nederland kwam pas geleden in het nieuws door een fragment over Adolf Hitler, waarbij werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Ook vannacht is Oekraïne weer aangevallen door de Russen en vooral Kiev was doelwit. Vielen 12 doden en tientallen mensen raakten gewond, onder wie 3 kinderen. Het is al de 6e dag op rij dat Rusland Kiev aanvalt. In het weekend werd nog een munitiedepot vlakbij de hoofdstad aangevallen. Daarbij vielen 38 doden. En maar weinig mensen met vuurwerk in huis zijn van plan dat in te leveren, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Na het zware vuurwerk is intussen ook al het middelzwaar vuurwerk verboden. Je moet dan denken aan cakes en fonteinen. Komende weken rijdt de inleverbus voor vuurwerk door Nederland, maar er zou weinig animo voor zijn. Dan het weer van Weer Online. Er kan eerst nog een buitje vallen. Verder blijft het droog vandaag met vanmiddag ook zon, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Vanochtend was het erg druk op de weg. Op dit moment meldt Flitsmeister nog 3 vertragingen. Valt er best wel mee. De A8 richting Zaandam tussen Zaandam en de brug over de Zaan. Daar heb je 5 minuten vertraging. De A12 richting Oberhaus tussen Beek en Duitsland. Daar 6 minuutjes. En de A50 laatst in het overzicht richting Arnhem tussen Beekbergen en Loenen. Een ongeluk kost je daar 10 minuten.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

Jamaican Bam Bam, Hugel hoor je hier bij Slam. Hele goeiemorgen, Petje Present. Het is 10 uur geweest en het was een druk op de weg vanochtend. Hè? Als je dezelfde gedachten had, je bent niet de enige. Ik heb zojuist een nieuw woord geleerd. Blijkbaar is dit al jarenlang een ding. De Dido-economy, daar zitten wij in. We zitten in de Dido-economy. Heb je weer wat geleerd vanochtend als je het woord ook nog niet kende? Dat betekent dus dat we op dinsdag en donderdag met z'n allen naar kantoor willen gaan. Nou ja. Dus als je dat dacht, wat is druk op de weg, dat komt dus door die Dido-economy. Mocht je net uit de file gekomen zijn, een nieuwe mashup voor je zometeen om je weer even de juiste energie te geven op deze werkdag. Ook de Grandson van deze week komt eraan, Marshmallow, net als David Guetta. Eerst even een shotje espresso door je speakers. Sabrina is hier.

0: Slam, goedemorgen.
1: Ja, ja, ja, mensen, je weet hoe laat het is. Het is 10:20 Morning Mashup.
0: Oh, dat heb je heel erg goed, vriend.
2: De Slam Morning Mashup.
0: Vanaf nu is het weer terug, hè? De Slam Morning Mashup. Elke werkdag 10, 20, 2 Slam hits in de mix. Ja, de herfst is begonnen. Niet de echte herfst, maar de meteorologische herfst. Het is vandaag 1 september, ja. Welkom in september. Merken we direct aan het weer. Hele week regen en niet al te warm. Al houd ik toch hoop dat we een heerlijke nazomer gaan krijgen. Die hoop die is bij mij nog steeds. Dat noemen we ook wel petje positief. Dus misschien bekijken we het allemaal weer veel te positief, maar... Hey, we gaan in de mashup vandaag wel even lekker de herfstsfeer opzoeken. Leek me wel een leuke link voor vandaag. Ik moest gelijk denken aan Lost Frequencies, Black Friday. Hitje van vorig jaar.
3: Nou, hitje.

0: wereldhit. Het is een beetje mellow, het is een beetje herfstig. Ik heb daar een classic van Rihanna. Samen met Calvin Harris heeft zij ooit een hit gehad, We Found Love. Overheen gelegd en dat past eigenlijk best wel lekker, toch? Ben je er klaar voor, de Morning Mashup? Vandaag Lost Frequencies en Rihanna.
1: De Slam Morning Mashup.

0: ik hoop dat we nog een hoop zomerse dagen gaan krijgen. Maar het feit is wel dat de meteorologische herfst vandaag begonnen is op deze 1 september. En daarom vandaag een heftige mashup.
1: De Slam Morning Mashup.
0: Wel lekker toch? Lost Frequencies en Rihanna in de mix vandaag. En hier is Kygo voor je. I get

0: anthem voor iedereen die lekker met zijn pens op het strand lag afgelopen zomer. Costa del Sol, Take Me Back. Het was Kygo en Max McNown hier bij Slam. Goedemorgen, ik ben Patrick en zometeen eentje voor je. Ring My Bell komt eraan. Ook nieuwe muziek van Colder. En wat dacht je van een throwbackie van de Swedish House Mafia? Save the world, binnen nu en een paar tellen.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
4: Mama.
9: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Oepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon één factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
19: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf 663 euro netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Good morning, je luistert Slam en je weer update door Weer Online. Vooral in het binnenland kan er nog een buitje vallen vandaag. Verder blijft het op veel plaatsen droog met vanmiddag zon. En vooral aan de zee, 19 tot 22 graden vandaag. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. Het is niet meer zo druk als vanochtend. Het was een behoorlijke drukke dinsdagochtendspits. Er zijn nog een paar extra vertragingen. De A4 richting Den Haag tussen Benelux en Pernist. 6 minuutjes daar. A7 richting Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord. Door Voorwerp op de weg daar 10 minuutjes. A12 richting Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland ook 10 minuten daar. En de A28 richting Amersfoort. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Strand Nulde en Nijkerk. Kost je nu 20.
3: Patrick Wolda.
2: Ja, met de beats voor je werkdag. Zometeen Colder, een lekkere classic van de Swedish House Mafia.

Slam met de Swedish House Mafia. Who's gonna save the world? Nou, ik denk dat we de wereld helemaal niet in één keer hoeven te redden. Als iedereen gewoon een klein dingetje zou mogen veranderen in de wereld, zou deze wereld al een stukje beter worden, denk ik, toch? Misschien om te beginnen de kleine wasbakjes in wc's te verbieden. Zullen we daarmee beginnen? Daar word ik nog wel zo boos van. Och, waar ik ook boos van word, zijn namen waar ik als DJ niet van weet hoe ik ze moet uitspreken. Stefanie Germanotta. Stefanie, dat kan natuurlijk ook. Gelukkig heeft deze vrouw haar naam veranderd.

tijdens de verbouwing weer een horrorput gevonden die weer uitgejackerd moet worden. Helemaal kut. Maar dat jullie opeens mijn favoriete M&M-nummer draaien maakt een hoop goed. Kijk, zo hoor ik het graag natuurlijk. Hè. Een van de grootste rappers ooit, The Real Slim Shady, hoor je. Nou, speaking of, Tupac was natuurlijk ook een grote speler. Je hebt vanochtend ook wel voorbij horen komen in de Slam ochtendshow. Er is nieuws wat betreft Tupac en zijn moord 30 jaar later. Later na zijn moord, 30 jaar later, op de Amerikaanse rapper. Is er eindelijk een schuldige aangewezen in Las Vegas. En het was geen gokje, want ze gaan er echt vanuit. Dwayne Davis is veroordeeld voor de moord op Tupac. Bizar, hè, 30 jaar later. Nou, heel anders en dan ja, toch luchtig nieuws. Er komt een nieuw album van Clooney. En dat is mooi nieuws, toch? Are You Still You heet hij. 6 oktober gaat hij verschijnen. 16 nieuwe tunes van Clooney.

0: Bach hier bij Slam. En Overdrive, het is bijna 11 uur. Goedemorgen, Patrick present hier. Met de beste beat voor jouw werkdag. Zet hem op vandaag, deze dikke dinsdag van Slam. Misschien een klein dinsdagdippie, maar die proberen we te voorkomen, oké? Okay? Onderweg naar huis in de pauze vanaf 12. Over een uurtje is het alweer zover. Ik zeg altijd maar zo, 3 keer niezen en dan is het weer tijd voor de lunch. Dus blijf erbij, zometeen deze Jonas Blue voor je. En ook een lekkere Grand Slam Classic zometeen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
3: Nu houden, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
6: I believe in justice.
5: Als het systeem corrupt is,
6: case after case unsolved,
5: moet je de regels overtreden.
7: I knock some fucking heads around and I crack the case.
5: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
8: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
3: Yes!
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie.
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
3: Yes!
14: Nieuw bij Videoland, Basta.
15: Schitterend, Marco van Basten.
14: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden. Maar noodgedwongen moest stoppen, voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je vanaf 4 september, alleen bij Videoland.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
19: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
20: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
21: Krullenbollen naar Kruidvat! Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
24: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
25: Fomar, voordeelmarkt, Fomar, voordeelmarkt.
23: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
26: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan.
1: De Gelderse politie heeft een groot aantal mensen opgepakt in Overasselt, maar zegt niet hoeveel. In het dorp werd vannacht iemand doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. Delen van het dorp zijn afgezet en de politie zoekt nog altijd naar verdachten die zich in een maïsveld zouden hebben verstopt. De actie duurt al uren. Volgens de Telegraaf heeft de schietpartij te maken met een drugsconflict dat is gelinkt aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Verder is op beelden te zien dat vannacht een grote groep mannen met wapens en gezichtsbedekkende kleding door de straten van Overasselt loopt. Ook lijkt er te worden geschoten. Ook vannacht is de Oekraïense hoofdstad Kiev weer aangevallen door Rusland. Vielen 12 doden en tientallen gewonden. Het grootste probleem is dat Oekraïne geen luchtverdediging heeft. Om dat op te lossen zouden landen onderscheppingsraketten kunnen leveren van de levensduur binnenkort afloopt. Dat zei EU-buitenlandchef Kaya Kallas. En de hoofdredacteur van Ongehoord Nederland is opgestapt. Dat meldt de Omroep op de site. Aanleiding voor het vertrek van Joost Niemuller is de online uitzending over Adolf Hitler. Daarin werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen heel goed zei. Niemuller was hoofdredacteur sinds begin vorig jaar. Hij volgde toen Arnold Karskens op. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden. Vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets. En dan bewolkt met af en toe een bui. En dat was het nieuws op Slam.
0: 11 uur, blijf hier voor Mike Perry zometeen. En ook Jonas Blue komt eraan met Edge of Desire. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. Het is niet heel druk meer. Ik heb nog twee extra opvallende vertragingen voor je. De A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk in Duitsland een kwartier. En een flink op de A28 richting Amersfoort tussen Strand, Nulde en Nijkerk. Door een autobrand daar. 3 kwartier vertraging.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Patrick Wolda.
0: Good morning, strijders.
27: Met je maatje, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zometeen een Grand Slam Classic. Even lekker terug in de tijd. 2013 vandaag. Rihanna komt eraan naar Mike Perry, The Ocean.

0: wel bijzonder. Dit is een jaar geleden al uitgebracht, hè, dit liedje. Meer dan een jaar geleden. Jonas Blue and Malief, Edge of Desire. En afgelopen zomer kreeg hij in één keer een soort opleving. Blijft toch bijzonder. Natuurlijk hoor je voorbij komen hier bij Slam. Het is 11 uur geweest. Petje hier, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, hoeveel tattoos heb jij? Denk even bij jezelf na. Zeg maar, ik hoef niet heel lang na te denken. Ik heb een nul. Het zit helemaal niks op mijn goddelijke lichaam. Hoeveel heb jij er? Er is vast iemand die luistert die meer dan 10 tattoos heeft. Laat even van je horen via de Slam-app. Collega Jarno van der Wielen, die heeft er eentje. En dat is eigenlijk sinds gisteravond. Dat is vrij recent, hè? Ja, we hebben namelijk een nieuwe avondshow hier bij Slam. Vanavond vanaf 7 uur hoor je Jarno hier met Jeppe, met de avonturen van Jarno en Jeppe. En ze hebben gelijk op hun eerste avond een tattoo gezet gisteravond. Nou, vanavond hoor je het vervolg daarvan, denk ik maar zo. Mocht jij nou een tattoo hebben waar je spijt van hebt, heb ik heel goed nieuws voor je. De Slam Spijt Tattoo is terug. In de Slam Ochtendshow komen we in actie om jou misschien te helpen met die ene permanente tattoo die je kwijt wil. Laat even van je horen via slam.nl. Meld je daar aan. Misschien gaan we jouw tattoo binnenkort weglezen. Kijk, maar dit zijn die leuke prijzen. Dit win je toch nergens? Dit win je alleen hier bij Slam. Dus meld je aan via slam.nl als jij een tattoo hebt waar jij spijt van hebt. Zometeen David Guetta. En dit is geschreven door Chris Brown. Hij gaf hem aan Rihanna. Disturbia is hier.

Jongen, ja, ik vind het echt zo'n mainstage klapper, weet je wel. Het is een uurtje of 11 s'avonds, staat tussen een hoop mensen, het is donker. En je bent eigenlijk heel erg moe in je voetjes, maar dan hoor je deze voorbij komen, dan sta je zo, ja man, lekker. Human hier bij Slam, zometeen een Grand Slam Classic. We gaan terug naar 2013.

0: Grand Slams hebben liggen. En om de Grand Slam een beetje meer podium te geven, hoor je rond deze tijd een Grand Slam Classic. Want dat vind ik leuk. Vandaag terug naar het jaar van de Harlem Shake. Ken je dat nog? Het jaar dat Vine gelanceerd werd. Dat was een beetje de voorloper van TikTok. Kon je van die vierkante filmpjes uploaden, maximaal 6 seconden. Ook het jaar van Macklemore. Hij was al sinds zijn jeugd fan van kringloopwimpels. En dat was eigenlijk een beetje het uitgangspunt ook voor deze track die hij gemaakt heeft. Kijk, in rap wordt natuurlijk vaak stoer gedaan over geld uitgeven, dure merken, luxe. Maar Macklemore die ging opscheppen over hoe weinig hij had uitgegeven in de thrift shop, de kringloopwinkel. Ja, een rapper die opschept over hoe goedkoop zijn kleding was. Ik vind het bijzonder. Uitgegroeid tot een mega grote hit. En dat hebben we dan toch wel goed voorspeld hier bij Slam. Nummer 1 hit, Thrift Shop 2013. Macklemore en Ryan Lewis.
1: Grand Slam. Classic. Oh.

0: Classic.
1: We hebben bij Slam elke week een Grand Slam. Dat is een nieuwe tune waarvan we met z'n allen zeggen van dit is de beste nieuwe tune van dit moment. En dat doen we al jaren, sinds jaar en dag. Dat betekent dat we een hele bak

0: Macklemore en Thrift Shop. Grandstand Classic 2013. Bijna 11:30, Patrick hier, goedemorgen. Onderweg naar huis in de pauze vanaf 12. Hey, welk woord krijg jij je bek niet uit? Gewoon een Nederlands woord. Er zijn van die backbrekers, toch? Iets wat jij misschien niet... Ik bijvoorbeeld recalcitrant. Vind ik een moeilijk woord altijd. Het lukt me wel, maar een moeilijk woord. Zometeen een liedje die iedereen kan meezingen en kan uitspreken. Alleen maar klinkers namelijk. A-E-I-O-U. Ja, klinkt als een kinderliedje, maar dat is heel volwassen hoor. Een nieuwe van Oliver Heldens. Hoor je zometeen en deze Hugo komt er ook aan. Move it to the sun.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurlijk.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Werkzoeken.nl voor campagnes met een lage kost per hire.
3: Yes!
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!
11: Voor die 2...

0: 18+.
1: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie, ook op maatwerk.
4: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Op veel plaatsen is het droog. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan de zee is dat. Het is vandaag 19 tot 22 graden. Sleutel verkeer, Flitsmeister, 6 vertragingen. En dit zijn de langste: A1 richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderloo, 10 minuutjes daar. A12 richting Oberhaus, tussen Oud-Dijk en Duitsland, een kwartier. A28 dan richting Zwolle, tussen Zuidwolde en De Wijk, 5 minuutjes. De A28 richting Amersfoort, tussen Strand, Nulde en Nijkerk, een kwartiertje. En de A29 richting Bergop-Zoom, tussen Numansdorp en de Haringvlietbrug. Daar 10 minuutjes extra reistijd. Maak er een mooie reis van.
10: Patrick Wolda.
9: En zet je radio een tandje harder voor de beste beats. Pitbull komt eraan en dit is Hugel met Moving to the Sun.

0: Lekkere throwback hier bij Slam Pitbull, Hotel Room Service. James Hype komt eraan en ik ga de nieuwe van Oliver Helders draaien met een titel die iedereen kan uitspreken, want er zitten alleen maar klinkers in. Hey Ties, wat kan jij niet uitspreken?
1: Worcestershire saus.
0: Worcestershire saus bedoel jij?
1: Dat.
0: Worcestershire. Volgens mij is dit ook de nummer 1 bij iedereen, maar overal ter wereld. Niemand krijgt dit zijn bek uit.
1: Ja, behalve die Engelsen zelf.
0: Ja, ik heb het even uitgezocht. De woorden waar mensen het meeste moeite mee hebben is onder andere geëscaleerd. Lukt je dat?
1: Geëscaleerd, die lukt mij weer wel.
0: Oké, en even kijken of mij dit lukt. Parallelogram.
1: Parallelogram, ja, die is niet makkelijk.
0: Oh, dat ging ook wel makkelijk eigenlijk. Oké, nou. Deze moet ook wel lukken. E-I-I-O-U.
1: E-I-I-O-U.
0: Ja, lekker man, je kan het liedje meezingen.
1: Lekker.

Deze week luister je naar de Slam Ochtendshow. Als jij een spijttattoo hebt, dus heb jij ergens op je lichaam een tattoo waarvan je zegt van daar moet ik vanaf. Je weet zelf dat het duur is. Ga naar slam.nl. Misschien laten we jouw spijttattoo weglezen. Onderweg naar House in de Pauze, Shakira zometeen. En dit zijn Coldplay en Avicii.

Ze vlekt er gewoon weer, hè, Shakira. Die, die. Ik kijk heel even op die klok. Oh! Get ready for the lunch. Ja! Daar is het Slam. Get ready for the lunch alarm. Over 9 minuten is het tijd voor House in de Pauze. Gaan we weer 2 uur lang in de mix. House in de Pauze zometeen.

0: Thomas Gray uit je speakers hier bij Slam. Het was Rumours. En de geruchten gaan dat het bijna tijd is voor House in de Pauze. Met Hielke Boersma.
1: Ja! Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hielke is vanaf nu mijn vaste buurman. Vind ik toch gezellig.
1: Ja, gezellig buur.
0: Vind ik leuk. Ja. Vind ik leuk. Ja. En zometeen House in de Pauze met de stem trouwens. Want gisteren ging je stem niet helemaal...
1: Ja, het is steeds beter. Ik merk dat er iets meer dynamiek in komt. Ik ben alle koekers hier in het pand aan het leeg trekken. Ik zit de hele dag aan de thee met honing. En dan heeft het toch wel een beetje effect. Dus,
0: Eigenlijk mijn vaste buurman is je stem naar de tyfus.
1: Ja, mag ik eindelijk deze magische uren doen van House in de Pauze?
0: Klinkt als een grasmaaier die al 20 jaar oud is.
1: Ja, een soort schikkelzaag.
0: Oké, wat zit erin zo meteen?
1: Onder andere Milky zometeen. Tyo Cruise komt eraan. En ik heb natuurlijk weer een klein fragmentje. Dan kunnen we even raden. Wat de eerste track wordt zometeen.
0: Mogen we weer even een introotje raden? Ja, daar ben ik heel goed in altijd. Ja. Ja, ik ben ook niet te doen met hipster.
1: Nee.
0: Let op. Ach shit, die weet ik niet.
1: Ja, maar jij kent hem wel, toch?
0: Ach. Oeh. Oké, had je gisteren veel goede antwoorden binnen?
1: Er kwamen twee goede binnen. Dus als je denkt te weten, geef het gewoon even door. Dan krijg je gewoon een eeuwige roem zometeen in huis.
0: Twee baars, dat is ja.
1: Moet lukken.
0: Moet lukken, toch? Als jij denkt te weten wat het eerste liedje in House in de Pauze is, zometeen laat het weten via de app. En veel plezier met Hielke.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7.
7: Oh,
6: wat een geld.
7: 15.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
11: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
10: www.123gold.de.
9: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
17: Nu halen, dus niet straks.
18: Fans van Voodoo.
16: Aldi.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
18: Fans van Voodoo.
16: Aldi.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
19: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
19: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
19: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
19: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
19: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
20: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
21: Loco.
20: De Lulu.
21: Gek.
20: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
22: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
23: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De twee agenten die gewond raakten bij de schietpartij vannacht in het Gelderse Overasselt zijn buiten levensgevaar, zegt de politie. Er viel een dode, maar wie dat is niet bekendgemaakt. Er is nog altijd veel politie en het hele dorp is afgezet. De woning waar het zich afspeelde werd vorig jaar nog beschoten. In Amsterdam is een man van 41 opgepakt en volgens de Telegraaf is het kickbokser Badr Hari. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. Politie wil het niet bevestigen, maar ontkent ook niet dat het om Badr Hari gaat. Die is al vaker opgepakt, vorig jaar nog voor mishandeling van zijn ex. De VVD gaat spijt krijgen dat de partij bij de begroting de hand heeft uitgestoken naar linkse en rechtse oppositiepartijen. Dat zegt JA21-leider Joost Eertmans. Hij noemt het fout om naar iedereen te kijken, want dan houd je niemand tevreden. Volgens Eertmans is het kabinet langs een ravijn gegaan en was het bijna gevallen. En vanmiddag legt de nieuwe Noorse koning Hakon de eed af voor het Noorse parlement, maar zijn vrouw met de Marit kan daar niet bij zijn. Ze heeft last van complicaties door haar longtransplantatie. Die onderging ze in juni. Volgens haar longarts gebeurt dat wel vaker en is dat vrij normaal na zo'n zware operatie. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat was het nieuws op Slam.
1: Ronald, dankjewel. 2:12 Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister met 2 vertragingen. A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland. 13 minuten en de A28 richting Amersfoort tussen Strandnulden en Nijkerk. Daar 13 minuten.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

Wat is toch de eerste track in House in de pauze? Hilde, Dylan, Claim, Kirsten, Claudia, Leander, Nick en Max. Die hadden het allemaal goed. Het is inderdaad Wes en Alane. Dan gaan we met de nieuwe House in de pauze.

Slammits klinken in House in de Pauze. Altijd nog net wat lekkerder. Een exclusieve House in de Pauze mashup. Where Them Girls At met Hello en Move It. En erachteraan Milky and Just The Way You Are. Alle genres en mix. Calvin Harris zometeen naar Daft Punk. Around the World, best Slammits.

En het bewijs dat ze in Portugal bijna alles beter doen. Niet alleen de pastel da nata, heb je die wel eens geproefd? Mocht het niet zo zijn, gun jezelf een vlucht naar Lissabon en proef de pastel da nata. Maar ook de Portugese taal. Zometeen hier masquinada, dat betekent... Maar dat is niets. Ja, dat klinkt masquinada toch beter, hè? Je hoort de Black Eyed Peas.

0: Jack Jones zometeen met Where Did You Go? Een vraag die ik jou niet hoef te stellen, want je blijft gewoon bij House in de pauze voor ook Booty Love en Guru Just Project.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
15: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
19: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
19: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
21: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Hielke Boersma.
4: Half 1, goedemiddag. Slam weerbericht van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Hier en daar een klein buitje. Temperatuur tussen de 19 en 22 graden vandaag. Flitsmeister meldt 2 vertragingen. De A4 richting Dinteloord tussen de Nederlandse grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. Daar 19 minuten. En de A58 richting Bergen-op-Zoom. Tussen Markiezaad en Bergen-op-Zoom-Zuid. 14 minuten daar. Houden ze in de pauze. Alle genres en mix. Buddy Love naar Kuro Just en Infinity.

favoriete plek voor de lunch. Dit is House in de Pauze met alle genres in MX. En ik ben benieuwd waar jij naar House in de Pauze luistert. Misschien wel in de kantine. Ben je lekker buiten aan het lunchen? Ben je gewoon onderweg? Stuur even een foto van je uitzicht via een berichtje in de Slam app. Dus als je nu voor je kijkt, maak daar even een foto van. En stuur die foto door via een berichtje in de Slam app. Het tempo gaat omhoog in House in de Pauze met Technohead.

Thanks voor de uitzichtfoto's in de Slam app. Willem die is hard bezig met grasmaaien op de golfbaan. Dat ziet er weer strak uit. Martijn druk bezig met zijn karretje. Sander on tour in de vrachtwagen met House in de pauze. Jeroen hoog op het dak. En ik zie een blauwe lucht, dat is lekker. Wesley op een grote hoogte in de hijskraan. En Ties rijdt nu langs Muiden, langs de A1. De hele dag onderweg. En natuurlijk House in de pauze aan op de radio. En Astrubal is bezig met graven in de graafmachine. House in de pauze, alles Johannes en MX. Met de Flo Rider naar Katy Perry en I Kissed a Girl.

ATB met Slam en Till I Come. En we zijn nog lang niet uitgeluncht. Blijf erbij, House in de pauze met een exclusieve House in de pauze matchup. Mocho en Lady met Fadeless en Insomnia. Hoor je ze.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
9: Hit it!

0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik!
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
4: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
4: Hé, wat doe jij nou?
3: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Justitieminister Van Weel heeft op X gereageerd op de schietpartij in Overasselt. Dit geweld tolereren we niet, zegt hij. Er viel een dode en twee agenten raakten gewond. Ook de politiebonden zijn diep geschokt. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan. Op beelden is te zien dat vannacht een groep gewapende mannen door het dorp liep. Justitie heeft de strafeis bekendgemaakt tegen de Nederlander die aan het hoofd stond van het grootste drugslab ooit aangetroffen in Spanje. Het OM wil dat Randy R. 8 jaar de cel ingaat en 100.000 euro boete betaalt. Het XTC-lab werd in juni ontdekt aan de Spaanse Noordoostkust en R. werd een maand later aan Nederland uitgeleverd. De man uit Zoetermeer die in 2005 zijn gezin vermoordde is weer vrij. Zijn tbs-straf van 20 jaar zit erop. Richard H. had zijn vrouw en twee jonge kinderen omgebracht omdat hij thuis wilde afspreken met zijn Poolse internetvriendin. Volgens deskundigen heeft hij geen stoornis meer en is de kans op herhaling laag. En naar het boerenprotest morgenochtend in Leeuwarden komen zo'n 400 trekkers, zegt de organisatie. Verzamelpunt is het dorp Olterterp en van daaruit sluiten steeds meer trekkers aan. Dat kan voor extra verkeersdrukte zorgen, zegt de gemeente Leeuwarden. De boeren protesteren tegen het natuur- en stikstofbeleid van het kabinet. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat was het nieuws op Slam.
7: En dan Slam Verkeer van Flitsmeister met één korte vertraging. Die staat op de A4 richting Dinteloord tussen de Nederlandse grens en Hoogeheide, daar 13 minuten.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra

0: haar pet.
1: Haar achterwerk is een merk. Een soort achtermerk. Brengt ook af en toe vervelende situaties met zich mee. Ja, Nicki Minaj moet bijna altijd privé vliegen. Want ja, economy class, dat zit er sowieso niet in natuurlijk. Je hoort Anaconda, Nicki Minaj. Dit is House in de Pauze met alle genres en AMX. Goed dat je erbij bent. Ace of Base, Beyoncé, Naughty Girl en nu Stromae. Hier is Allo Rondance.

Beyoncé in house in de pauze op Slam. Met nu Cardi B voor je. Was ooit bijna veroordeeld. Ze was aangeklaagd door een vrouw voor mishandeling. De rechter gaf de vrouw geen gelijk en Cardi B ging gewoon vrij uit. Het scheelt er wel dat je Cardi B... Zo kun je natuurlijk ook als veroordeelde gewoon verder door het leven. Dat heeft Ali B toen ook gewoon slim gezien. Hè? Die was het ook gewoon voor. Je hoort Cardi B nu in

0: Pakito en Are You Ready bij Slam. Pauze in de pauze. En Are You Ready voor meer genres in de mix. Meer house in de pauze komt eraan. Onder andere Axwell, Sun Holo en ook Dua Lipa. En Break My Heart. Hoor je zo meteen.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even lunchen, even sparren.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Nu, bij Spar in de buurt, alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
19: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle...
20: oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
21: Hielke Boersma.
22: 2:02. Goedemiddag, Slam weerbericht van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken. Hier en daar ook perioden met zon. Het blijft droog op de meeste plekken. Temperaturen tussen de 19 en 22 graden. Flitwijster met de vertragingen zijn er twee op dit moment. A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland 13 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Kunnenberg en de grens met Duitsland daar 19 minuten. Hou eens in de pauze, alles Johannes Dynamics. Axwell, Sun Holo, nu Everything But The Girl. En Missing.

0: break my heart.
1: Ah, je was er zo zeker van in 2010. Oranje zou toch wel de finale gaan winnen. En je had de tattoo misschien al gezet. Ja, toen liep het toch anders. Heb jij een spijt-tattoo? Ga naar slam.nl. We fixen een laserverwijdering voor je. Slam.nl voor meer info. En check de Slam ochtendshow morgen weer.

Stella Project en Get Up, Stand Up. Ook een hele goede strategie als je moe bent van al die ellenlange meetings. Dit schijnen ze in Scandinavië heel veel te doen. Zoveel mogelijk staand vergaderen. Vergader je staand in plaats van zittend rondom een tafel, dan gaat de meeting vaak gemiddeld 34% sneller. Mensen komen sneller to the point. Deelnemers zijn alerter en de besluitvorming verloopt ook vlotter. Je hoorde Get Up, Stand Up, Stand Up Project. Nog een paar beats in house in de pauze voor deze dinsdagmiddag. Ricky Martin zometeen, She Banks en nu Robin Schulz. On repeat bij Slam.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: Wat een geld!
11: 18.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
13: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
12: www.123gold.de.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
17: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
19: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
20: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
21: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
20: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
21: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
20: En als je voor jezelf werkt?
21: Ook gewoon één factuur per maand.
20: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
19: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
22: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
23: Simyo.
24: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
25: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs.
1: knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A73 en A76 zijn eind van de ochtend verdachten opgepakt. Maar hoeveel, zegt de politie niet. Aanhoudingen hebben te maken met de dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij viel een dode en raakten twee agenten gewond. De dode is volgens Gelderse media een beveiliger van een huis waar vannacht zeker 20 keer is geschoten. Er is ook dit jaar gelekt uit de Prinsjesdagstukken. Volgens RTL Nieuws draait het kabinet de bezuiniging op uitkeringen flink terug. Ook trekt het kabinet 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie en gaat de belasting voor hogere inkomens omhoog. Tot vlak voor de deadline gisteren overlegt het kabinet nog over de begroting. De man die is opgepakt in Amsterdam is inderdaad kickbokser Badr Hari. Dat zegt een advocaat, melden diverse media. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. Meer details geven de advocaat en de politie niet. Het is niet voor het eerst dat Hari wordt aangehouden. Vorig jaar nog voor het mishandelen van zijn ex. En net als in ons land was het ook in België de warmste zomer ooit gemeten. Het was een gemiddeld 20,3 graden. Dat is 0,4 graad warmer dan het vorige record, 2018. Ook had België te maken met de grootste natuurbrand ooit in het land. Die woedde vorige maand op de Hoge Venen in de Ardennen. Dan het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het droog en vanmiddag zijn er zonnige perioden, vooral aan zee. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook zoiets en dan bewolkt met af en toe een bui. En dat was het nieuws op Slam.
10: Ronald, we zijn weer helemaal op de hoogte, dankjewel. Het is 2:03, Slam in verkeersupdate van Flitsmeister met 2 vertragingen. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijken en de grens met Duitsland. Daar 13 minuten en de A58 richting Tilburg tussen Batendorp en Best. Daar 11 minuten.
23: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
25: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
26: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
25: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
27: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
28: Voor wie zijn we ook alweer?
27: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Silva Bampa. On tonight hier bij Slam op je dinsdagmiddag. Goedemiddag, het is 11 minuten over 2. Hielke hier bij je. Wil die meldt zich in de Slam app.
1: Hey, goedemiddag Hielke. Je klinkt alweer wat beter, meneer Boersma.
0: Ja, dankjewel. Ik heb nog even naar de uitzending van gisteren zitten luisteren. Die klonk zo. Ik heb na de show nog even wat bomen omgezaagd in het bos. Maar het gaat weer de goede kant op. Een klein verkoudheidje op mijn stem. Maar we gaan de goede kant op. Hopelijk ga jij een beetje lekker vandaag. Maxime, die meldt zich ook in de Slam, hè?
2: Even snel tussendoor. Het stroomt over van de politie en de Belastingdienst op de A1 tussen Bunschoten en Amslag Hilversum.
0: De A1 staat genoteerd. Ik kan me ook voorstellen dat het gaspedaal snel wat verder ingedrukt wordt met de track die je zo meteen gaat horen. De Slam X Marathon Track of the Week. Hij is deze week van DOD. Je kent hem onder andere nog van deze track. Zijn nieuwe track is minstens net zo lekker. Deze week de Slam X Marathon Track of the Week. DOD en Careful hoor je zo meteen. Ook de koning van de mainstage, Martin Garrix, na Ed Sheeran. Hier is Shape of You bij Slam.

in de benzine. Nou, het komt door de spanningen op de oliemarkt en de hogere olieprijzen. Martin Garrix zal er weinig last van hebben. Hij heeft nog steeds geen rijbewijs, dan moet ik zeggen. De kerosine in zijn privéjet zou ook niet goedkoop zijn. Je hoort de Mad bij Slam. Nieuwe Alesso en One Republic. In Your Eyes zometeen. Na Nio. Hier is So Sick.

Dinsdag 1 september en we skippen de dinsdagdip hier bij Slam met Martin Garrix en Matt. En we zijn weer onderweg om records te verbreken in Nederland. En toch is dit een record dat we liever niet zouden verbreken. De benzineprijs die is onderweg om een nieuw recordniveau dit jaar te verbreken. Huidige record €2,65. Nu staat de benzineprijs op €2,64. Zou de bladgoud zitten.

0: maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
6: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukenloods.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Nu met de Gamma Voordeel.

0: de lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
7: Loco.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go.
3: Mediamarkt. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
9: 4:08. Goedemiddag, slim weerbericht van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken en hier en daar zelfs een klein zonnetje. De meeste plekken is het droog, hier en daar een klein buitje. Temperatuur vandaag tussen de 19 en 21 graden. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister. Het is rustig, op dit moment 2 vertragingen. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en de grens met Duitsland 13 minuten. En de A12 richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden, daar 16 minuten. Let's go met de meeste beats tijdens je werkdag. Zometeen Dua Lipa. Justin komt eraan met nieuwe muziek. En dit is Another.

Justin en Sam Harper hebben goed geluisterd naar de Bingo Players. Je kennen misschien Cry Just A Little nog. En dit is hun versie van de track. Net iets sneller. Just A Little. Nieuwe muziek hier bij Slam. Hey, ik was er altijd van overtuigd dat deze gasten uit Duitsland kwamen. Dat moest bijna wel. Weet je wel? Hun naam klinkt eigenlijk als een plek waar ook een goede kerstmarkt wordt gehouden. Weet je wel? Als je zegt, als je iemand vraagt van, ja, wat ga je met kerst doen? Ja, ik ga naar de kerstmarkt in Offenbach. Dan geloof je het zo. Maar Offenbach zijn toch echt twee Frans mannen. Frans duo. Wasted Love, Offenbach hoor je nu bij Slam.

0: The Wanted, and glad you came here bij Slam. Check ook morgen weer de Slam ochtendshow. Anul is op zoek naar de ergste spijt-tattoo van Nederland. Hij had vanochtend Zoe aan de telefoon. Dit is haar spijt-tattoo.
1: Leuke meid, onder mijn knieën.
2: Leuke meid onder je knie. Ja, dus op de, even kijken, de linkerknie voor jou staat meid en op de rechter leuke. En dat maakt dan voor ons een spiegelbeeld leuke meid. En waarom heb je dat gezet?
1: Ik denk, ik ben nu 34. Ik heb tussen mijn 15e en mijn 27e denk ik mijn meeste tattoos gezet. En ik pakte af en toe zo een treintje. En dan zat ik in de trein na te denken, wat ga ik doen, wat ga ik doen. En toen werd het leuke meid onder mijn knieën.
0: Heb jij ook een spijt-tattoo? Geef je op slam.nl en check morgen ook weer de Slam ochtendshow vanaf 7 uur hier bij Slam.

Eminem en Rihanna en The Monster hier bij Slam. Zometeen nemen we even een duik in de meest dansbare lijst ooit gemaakt. Slam. Dance 1000. We gaan terug naar het jaar waarin Oranje, het Nederlands elftal, misschien wel een van de beste wedstrijden ooit speelde. En Robin van Persie werd sindsdien de Flying Dutchman genoemd. Weet je dan al over welk jaar ik het heb? Zometeen terug naar het jaar en ook deze tracks komen eraan.

0: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
2: Nog 309.000.
4: Oké. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
10: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
12: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
11: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Nieuw bij Videoland, Basta.
15: Schitterend, Marco van Basten.
14: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden. Maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta. Stream je vanaf 4 september alleen bij Videoland.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
18: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
19: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
20: FOMAR, voor de markt. FOMAR, voor de markt.
21: De Theater-Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
22: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
23: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
22: Phew, we kunnen weer.
23: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
24: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
25: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek.
0: Het schrappen van de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid betekent niet dat er geen stakingen meer komen. Die gaan gewoon door, zeggen vakbonden FNV en CNV. Die vinden de plannen nog niet goed genoeg en gaan daarom gewoon door met de acties. We zien dat die zin hebben, zegt FNV-voorzitter Spekman. Er worden nog steeds mensen opgepakt in het Gelderse Overasselt na de dodelijke schietpartij vannacht. Volgens Omroep Gelderland zijn er net nog 2 mensen gearresteerd op een industrieterrein. En ook op de snelwegen A73 en A76 werden mensen aangehouden. Hoeveel er nu vastzitten is niet duidelijk. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben geprotesteerd in de Hofvijver in Den Haag, melden meerdere media. Zo'n 20 actievoerders stonden met spandoeken in het water. En op één daarvan stond geen cent naar Tata Steel. En ook werd symbolisch 2 miljard euro in het water gegooid. Dat is een subsidie om het bedrijf groener te maken. De Noorse koning Haakon heeft in het parlement de eed afgelegd en daarbij gezegd dat hij en zijn vrouw koningin Mette-Marit zich volledig voor het land zullen inzetten. De Nooren hadden een goede band met zijn overleden vader Harold en die hoopt Haakon voor te zetten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. En vanavond is het droog, morgen wisselend bewolkt. En dat was het nieuws op Slam.
2: We zijn weer helemaal droogte. Dankjewel Frans. Het is 2:02. Dit is Slam, je verkeersupdate van Flitsmeister. Het is rustig op deze dinsdagmiddag. 1 vertraging, die staat op de A16 richting Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. Daar 19 minuten.
4: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Mijn naam is Guus Valk, ik ben politiek redacteur van NRC in Den Haag. Als je de verhalen van NRC leest, als je de podcast van NRC beluistert, denk ik dat je een beeld van politiek krijgt dat je anders moeilijk zult krijgen. Dat je weet hoe de macht werkt in Nederland, hoe partijen functioneren, hoe de ministeries werken. Waar de luisteraar en de lezer denk ik vooral behoefte aan hebben is context, duiding, analyse. Die bieden wij. Als je het functioneren van de democratie en ook het controleren van de macht echt belangrijk vindt, dan raad ik je aan om toch eens te kijken op nrc.nl/abonnement.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: Het is het staartje van de zomer, kun je wel zeggen. De herfst is dichtbij en we verlengen de zomer nog een beetje met de Bauza. Je hoort Magnetic, maar slap.
1: Dance 1000 Throwback.
0: Hey, wat zou onze nieuwe bondscoach Xavi Hernandez op dit moment aan het doen zijn? Zit waarschijnlijk op zijn kantoortje in Zeist. Ik kan me goed voorstellen dat hij wel eens de beelden aan het terugkijken is van het Nederlands elftal. Dat met 5-1 Spanje versloeg. Met toen die waanzinnige kopbal van Robin van Persie, weet je het nog? De Flying Dutchman. Ja, naar dat jaar gaan we even terug. Weet je toch welk jaar? Het was ook het jaar van de Olympische Spelen, Winterspelen in Sochi in Rusland. Kun je nu bijna niet voorstellen, toch? Dat het in Rusland gehouden wordt. Het was het jaar van de Ice Bucket Challenge. En we speelden met z'n allen Flappy Bird. Dat was toen een van de meest populaire games in het jaar. Flappy Bird. Over welk jaar gaat het? Je kan even meeraden via een berichtje in de Slam App. Heb je het goed? Heb je het goede jaartal ingestuurd via de Slam App? Dan krijg je eeuwige roem hier bij Slam. Dus welk jaar is dit? Je hoort zometeen een track uit de Dance 1000 uit het jaar. Ook de nieuwe Grand Slam van...

0: Zweedse schone Sarah Larsson en Midnight Sun.
1: Dance 1000 Throwback.
0: Het jaar van de Olympische Winterspelen in Sochi. Het jaar van Flappy Bird, de Ice Bucket Challenge. En het jaar waarin Nederland Spanje versloeg met 5-1. Tim, welk jaar was het?
2: Het was 2014 natuurlijk.
0: 2014, het staat nog helemaal in jouw geheugen gegrift.
2: Zeker, ik als jongetje van 13 kan die goal van Persie nog goed herinneren.
0: Ja, het was een soort magische tijd ook, hè, voor het Nederlands elftal.
2: Toen kon alles nog.
0: Gouden generatie natuurlijk ook, met Sneijder nog en Van Persie en Robben en zo. Wat denk je dat Xavi Hernandez, onze nieuwe bondscoach,

0: nu moet doen om het weer een beetje op de rit te krijgen?
1: Ja, gewoon die jongens lekker laten ballen. En ik denk dat het dan wel vanzelf gaat. Een beetje zelfvertrouwen geven, toch?
0: Een beetje de vrijheid geven.
1: Ja. Ja, een beetje richting geven, vrijheid geven en gewoon lekker laten ballen, dan moet het nog.
0: Maar niet met de zweep erover, zoals Louis van Gaal dat altijd deed.
1: Nee, die had er iets meer striktere lijn in, hè, van Gaal.
0: Ja. Nou, oké, staat genoteerd. Ze luisteren mee in Zeist. Hey, we gaan even een track draaien uit de Slam Dance 1000 uit 2014. Het was ook het jaar van Lilywood en The Prick. We braken door met de track Prayer in C. Robbie Schulz maakte de remix en hij stond op plekje 85 in de Slam Dance 1000. Slam
2: Dance 1000. Throwback.

0: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
5: I believe in justice.
4: Als het systeem corrupt is.
5: Case after case unsolved.
4: Moet je de regels overtreden.
6: I knock some fucking heads around and I crack the case.
4: Met Mark Wahlberg. By Any Means. 3 september in de bioscoop.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: 18+. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwak begaafd zeepaardje? Oepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
8: Coco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Let's go! Mediamarkt.
10: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
11: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1+1 gratis. En Hak, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
15: Simyo.
16: Hey, goedemiddag, het is 3:30. Het slamweerbericht van Weer Online. Het is droog vandaag en op de meeste plekken schijnt de zon inmiddels. Temperatuur vandaag tussen de 19 en 21 graden. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A4 richting Den Haag. Tussen Rijshout en Hoogmade 21 minuten. En de A58 richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg-Reeshof. Je vertraging daar is 13 minuten.
17: Hielke Boersma.
16: Nieuwe muziek ontdek je bij Slam. En de nieuwe Lucas en Steve. All I Know hoor je zometeen. Dit is Hugel en Jamaica.

Vorige week waren ze nog in Slowakije. Dat is trouwens het land met de meeste kastelen en kasteelruïnes. Je hebt daar zo'n 180 kastelen en 425 ruïnes. Hoogste dichtheid aan kastelen en ruïnes per inwoner daar. Lux en Steve stonden trouwens niet in een kasteel. Zou wel een vetting setting zijn geweest. Maar ja, dat echoot aan alle kanten natuurlijk. Ze stonden daar gewoon in een club te draaien. En deden onder andere hun nieuwe track Oh I Know. Nieuwe muziek bij Slam. Lucas en Steve. Met de Chainsmokers zometeen naar Post Malone.

Haar favoriete kleur is roze. Ze zorgt altijd dat ze iets wat roze is aan heeft. Daarom klinkt ze ook zo lekker op Slam. Dit is de blauw-roze zender van Nederland. Bibi Rexha samen met Fadeless en New Religion. Onderweg naar een nieuwe Slam middagshow met Thomas vanaf 4 uur. En dit is Tate McRae.

0: Tim McRae, Just Keep Watching, hier bij Slam. Het is bijna 4 uur. Dat betekent dat Thomas zometeen weer door te horen is met een nieuwe Slam Middagshow. Iets beter bij stem dan ik vandaag.
1: Nou, zullen we applaudisseren dat het gelukt is, hè? 4 uur lang, Jokke.
0: Applausje voor mijn stem.
1: Ja.
0: Het wordt elke dag beter.
1: ik hoop het.
0: Het is lekker als je zeg maar, je nieuwe programma zonder stem begint. Dan kan het alleen maar beter worden. Dus,
1: dat is echt dat een hele lekkere baseline om vanaf die kant omhoog te gaan. Ja,
0: ja, ja. Lekker, hè?
1: Ja. Lekker.
0: Hey, nieuwe Middagshow zometeen. Wat gaan we doen, Sam?
1: Ja, onder andere natuurlijk een nieuwe zin in je werk. Oftewel, we gaan weer beroepen raden. Helemaal leuk als je nu zit te luisteren. Op je werk en denkt, ja, god, dit zeg ik dus echt heel vaak op mijn werk. Echt iets wat ik bijvoorbeeld, wat we een keer hebben gehad. Ja, je mag, als de linker niet werkt, werkt de rechter misschien wel. Een liftmonteur bijvoorbeeld.
0: Oh ja,
1: zulke zinnen in je werk, misschien heb je zelf eentje. Laat het weten in de WhatsApp van Slam. Laat even weten, mijn zin in mijn werk is dubbele punten. Dan gooi je hem erachter.
0: Ja.
1: En wie weet gaan we jouw beroep wel proberen te raden.
0: En nog niet zeggen welk beroep, hè? Dus alleen de zin die je zegt.
1: Nee, ik vind het echt leuk om niet te weten.
0: Ja, zeker. Dat, okay. Ja. Veel plezier zometeen. Thomas en de Slammiddag.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: 7,7.
4: Wat een geld.
6: 18.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches on the look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Nog 309.000.
14: Oké, elektrisch en garantie?
15: 7 sturen.
14: Alcantara bekleding.
16: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats... in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
16: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
19: Een spijttattoo, ongewenste haargroei of last van acne of pigmentvlekken? Bij Cosmetiek Totaal helpen onze HBO-huidtherapeuten je graag verder. Ontdek wat we voor jouw huid kunnen doen met een gratis premium skin-analyse. Kijk op cosmetiek-totaal.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Pro-leider Jesse Klaver is niet onder de indruk van de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Het kabinet heeft veel bezuinigingen doorgeschoven, maar er blijven nog steeds miljarden bezuinigingen staan, zegt Klaver. Bovendien krijgen de allerrijksten volgens hem nog meer geld en daar neemt hij geen genoegen mee. De politie heeft een inval gedaan in een huis in Neder-Asselt. Dat is vlakbij Over-Asselt, waar vannacht een dodelijke schietpartij was. Er is niemand opgepakt. Al de hele dag is er veel politie op de been in Over-Asselt, nadat vannacht tientallen mannen in het dorp waren opgedoken. Bij de schietpartij vielen doden en raakten 2 agenten gewond. Ook in hoger beroep eist het OM levenslang voor de dubbele moord in de Drentse Wijteveen. 2,5 jaar geleden doodde Richard K. een echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. De vrouw filmde haar eigen dood met haar telefoon. Richard K. kreeg levenslang, maar ging in hoger beroep. Het lijkt erop dat er een aanslag is gepleegd op een transformatorstation in het oosten van Duitsland. Stroomkabels zijn beschadigd en er zijn explosieven gevonden. Die zijn onschadelijk gemaakt. Volgens een plaatselijke krant leken het zelfgemaakte raketten. Er was een tijdje geen stroom in het gebied. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westenwind. Vanavond is het droog en morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En dat was het nieuws op Slam.
5: Hey, dankjewel. Middagshow nummer 2 gaat beginnen. Nieuwe stijl. Eerst even kijken naar de wegen. De top 3 vertragingen krijg je van me. Is wat drukker geworden. En het is dinsdag, psychologisch dus ook. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Burgerveen. Daar 20 minuten extra, ook 20 minuten op de A16. Dat is richting Rotterdam vanaf Breda voor Dordrecht Centrum. En de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en de Veemarkt. Daar 17 minuten.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting. Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
9: Coco.
10: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor 659 euro. Mediamarkt.

0: Oh, wat een 90s klapper. Robert Miles en Children in de Slam Middagshow. Welkom, welkom. Nummer 2. Logisch, want het is dinsdag, maandag begonnen met de nieuwe middagshow Thomas en Plunger. Een kleine rectificatie over gisteren. Ik heb gezegd dat Tineke de Nooi dood was. Dat is niet het geval.
1: Mocht je dat nog herinneren dan bij deze.
0: Ja, Tineke de Nooi is niet dood. Hey, we gaan het vandaag niet over hebben. Dat is onder andere een overheidscampagne die, daar wordt gezegd, nogal zonde van het geld is. Zoals zoveel ook waarschijnlijk. Maar er gaat dus een inleverbus nu rijden door Nederland. Die gaat 34 locaties aandoen in 6 weken tijd. Wat wordt er gevraagd om in te leveren? En misschien heb je de radiospot ook al gehoord. Je kan namelijk je vuurwerk inleveren. Want vuurwerk is vanaf nu officieel verboden. Ze hebben het onderzocht. Niemand gaat dit doen. Niemand gaat
1: natuurlijk niet
0: vuurwerk
1: inleveren. Ik kan het liever even af nog.
0: Waar gaan we het ook niet over hebben? Dat is Piet van 67 uit Heerenveen. Die heeft namelijk zijn doel bereikt. Denk je, wat is zijn doel? Hij heeft er 16,5 jaar over gedaan. Hij is namelijk in al die jaren 525, komt-ie. Het is niet vet. Nee, het is best wel boring. Musea afgegaan. Hij is alle musea afgegaan waar je gratis heen kan gaan met je museumjaarkaart.
1: Ik ben blij dat we het daar niet over gaan hebben.
0: Nee, fijn. Wel een beetje geen girl mad, maar Piet mad dit. Hij heeft namelijk uitgerekend dat hij daarmee 12.000 euro aan entreegeld heeft verdiend.
1: Ja,
0: aan de museumjaarkaart.
1: Echt fijn dat we het niet over gaan hebben.
0: Hey, we gaan het wel over hebben. Er komt een nieuwe game uit. Een nieuwe versie van een oude game uit mijn jeugd. Ik heb daar serieus meer dan duizenden uren in gespeeld. Het is geen GTA. Ziek melden in je vakantie. Dat kan. Alle ins en outs daarover zo. En met terugwerkende kracht misschien ook wel. En we gaan het hebben over woorden die we met z'n allen vaak verkeerd uitspreken.
2: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: You stay in Sam Harper. Just a little.
2: Nieuw.
3: Warmer music. Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.

0: toch een beetje zomer op je radio. Lekker. Voor morgen trouwens warmer. Lekker. Criss-cross Amsterdam. My oh my. Hier bij Slam.
1: De Slammiddagshow met Thomas.
0: Ja, treurig verhaal. Ik heb vorige week een gehoortest gedaan. Ik heb het gehoor van een oude vent. Echt van een vent van 57 jaar. Gaat niet goed, maar radiomaken is wel leuk. Koptelefoon iets vaker afzetten. Dat zorgt er ook voor dat ik soms ook woorden niet goed hoor. Of ooit fonetisch heb geleerd. Half. Waar kwamen we weer achter, Pleun?
2: Ja, wij waren een drankje aan het doen.
0: Ja.
2: En toen viel er een mier in mijn drankje.
0: Ja.
2: En toen vroeg je mij, Pleun, is het eigenlijk nierzoet of mierzoet?
0: Je hoeft die klemtoon niet zo heftig.
2: Jawel, ja.
0: Je werd als een mogoltje neergezet hier. Maar goed, ik dacht dat het nierzoet was mijn hele leven. Maar het is dus blijkbaar mierzoet.
2: Ja.
0: Toen zaten we te denken, hoe zit het nou eigenlijk met filosoferen? Is het nou tandarts of tandarts?
2: Ja, hoe zeg je dat goed?
0: Nou, we gaan wachten komen.
3: Welkom bij Tandartspraktijk Bartoklaan.
0: Echt tandartsmuziek ook dit, hè?
3: Goedemiddag, Tandartspraktijk Bartoklaan.
0: Ja, hi, goeiedag met Thomas. Hi.
3: Hi.
0: Ik had een vraag. We zaten hier op werk met elkaar te discussiëren. En de vraag was eigenlijk, is het nou tandarts of is het tandarts? Wat is het?
3: We werken bij de radio, of niet?
0: Ja, klopt.
3: Je hebt echt een radiostem. Jij denkt daar op je werk over na. Dat doe je niet bij de koffietafel.
0: Nee, ik heb ook Pleun. Die zit bij jullie trouwens, bij jullie tandarts.
2: Ja, hi. Hi. Ja.
3: Oh, hi, ja. Hallo.
0: Maar toch, de vraag. Is het nou tandarts? Wat zeggen jullie?
3: Ik zeg, hallo, goedemiddag. Tandartspraktijk, ja, Bartoklaan.
0: Nee. Ja. Nee, dat snap ik. Ja, oké, maar de tandarts. Wat is het? Tandarts.
3: Ja, ik denk dat het verschilt per persoon, joh.
0: Maar wat zeg jij?
3: Niet goed of fout. Tandarts. Ik weet het niet. Nu ben ik helemaal niet waar.
0: Okay, ja. Ik ook. Oké, laat maar. Ja. Hey, dankjewel. Doeg.
3: Doeg.
0: Nieuwe editie van De Zin in je Werk komt eraan bij Slam. Eerst even.

0: catch my breath. Haven bij Slam en I Run. Here we go.
1: Zin in je werk.
0: Ja, we gaan weer lekker beroepen raden. Oftewel, gaat het ons lukken om aan de hand van één zin, de zin in je werk, te raden wat voor werk iemand doet? We hebben aan de lijn Dennis, 41, uit Heesden. Dat ligt bij Maastricht, begreep ik.
2: Heesden.
0: Wat zei je?
2: Heesden.
0: Heesden. Dus ik ben niet de enige die doof is, dat je heisde. Prima. Hey, wat is jouw zin in je werk, Dennis?
2: Mijn zin is one way or two way.
0: Oh, dat kan ook bijna dubbelzinnig zijn. Maar Dennis, oké, one way or two way. Verkoop jij vliegtuigtickets? In het Engels.
2: Nee,
0: een vliegtuigticket. Ja, dat is niet waar. Oké. One way, two way. Let me know, please. En I book a ticket for you. Oké, dat is niet goed. Dennis, wat is de hint die je ons kan geven om jouw beroep te kunnen raden?
2: Ik zit stil, maar niet stil.
0: Je zit stil, maar niet stil. Oké. Nog één keer, de zin in je werk is...
2: One way or two way.
0: Raad mee in de Slam WhatsApp. Ik ben benieuwd, wat doet Dennis? We komen er zo achter.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Cosmetiek Totaal verwijdert niet alleen tattoos. Klaar met steeds weer scheren of waksen? Kies voor laserontharing door onze HBO-huidtherapeuten. Ook voor de gevoelige en donkere huid. Boek je gratis intake op cosmetiek-totaal.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Schat?
8: Hm?
7: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
8: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
7: Mafkees.
9: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
17: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
18: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
19: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
18: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
20: Ik hou het niet meer bij.
21: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
25: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
26: Hé, wat doe jij nou?
25: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
27: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
28: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
0: Ik snap er geen reet van die reclame over AI, maar het is wel de toekomst ergens. Maar ik weet niet of dit... Nevermind. Weer online weerbericht voor je. Stapelwolken met af en toe wat zon. Temperatuur tussen de 19 en 22 graden. Nu nog, maar langzaamaan wordt het frisser. Vanavond droog trouwens, ook lekker. Morgen wisselen bewolkte af en toe een bui en het wordt wat warmer morgen. Mooi. Dan even kijken naar de wegen. Middagspits is begonnen, meer dan 200 kilometer. Dit zijn de langste drie. Eerst op de A15, Gorkum-Ridderkerk. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West, ongeluk gebeurt. Een uur extra op de A15 dan de A32. Weerdum richting Meppel voor Ter Itzart. Een ongeluk gebeurt, een half uur extra. En de A50 Eindhoven-Os voor Sint-Oederode. Ongeluk gebeurt, een half uur extra. Maakt het 1 over half 5. Laatste headlines van het ANP krijg je van Frans van der Beek.
29: Goedemiddag. De politie roept iedereen in Overasselt en omgeving op om binnen te blijven. Vannacht was er een schietpartij waarbij een dode viel. En een politiemacht is nog steeds bezig met een klopjacht op de daders. Het schrappen van de bezuiniging op de sociale zekerheid valt niet overal goed. Het is niet genoeg, zeggen pro-leider Klaver en vakbonden CNV en FNV. Die gaan dan ook gewoon door met staken. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist tegen de man die in het Drentse Wijteveen twee mensen vermoordde. Richard K. doodde dik 2 jaar geleden een echtpaar na een lange ruzie over een huis. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Thomas van Empelen. Oké, de zin in je werk is one way or two way. Wat doet Dennis, 41, uit Maastricht? Raad mee.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Fisher en Florence Armen. What a life.
0: Nieuw.
1: Music. Adela, Ain't in LA.

0: Ajax zit te luisteren van de Eemshaven tot Limburg. Zeeland zitten we ook gewoon op DAB+. Jorda Adella en Eend in L.A. bij Slam.
1: Zin in je werk.
2: Ja, Dennis.
0: Ja, Dennis. 41, uit de omgeving van Maastricht, IJsden. Het meest zuidelijke puntje van Nederland, zei je?
2: Ja, het valt goed als wel, ja.
0: Maar dat is niet het drielandenpunt. Ik dacht dat het meest zuidelijk is.
2: Nee.
0: Dat klopt dus niet.
2: Ah, oké. Okay. Dat klopt niet, nee.
0: Nee, weer wat geleerd. Hey, Dennis, 41, we gaan jouw beroep proberen te raden. De zin in jouw werk was of is...
2: One way or two way.
0: One way or two way. Oké, okay, de gokjes die zijn binnengekomen. Werk je bij de ANWB? Dat zei Gijsje.
2: Nee.
0: Nee. Teun, die ging voor advocaatscheidingen. One way or two way?
2: Nee.
0: Dat je dan meerdere wegen hebt die je kan gaan in je relatie of zo met scheiden? Nee. Teun, je doet geen scheidingen, oh, begrijp ik. Oké, fijn. Wesley, die zegt treinconducteur of machinist?
2: Nee, ook niet.
0: One way or two way. En de hint was, ik zit stil, maar ik zit niet stil. Ja. Roxanne, die dacht daarom vanwege die hint ook dat of je bij de NS werkt.
2: Nee, helemaal niet bij de NS.
0: Die hoe zit er wel dichterbij, begrijp ik?
2: Ja.
0: Oh, one way or two way. Ad, die ging voor buschauffeur.
2: Ja, dat is mijn beroep.
0: Yeah! Maar even, Dennis, hoeveel internationale mensen heb jij daar in IJsden in de bus dan? Dat je one way or two way moet zeggen.
2: En sowieso in Maastricht heb je heel veel studenten. En dat zijn meestal vanuit het buitenland.
0: Oh ja. Oh, en die checken dan niet in met hun OV-pas?
2: Niet iedereen, nee.
0: Nee, oh, dat is helemaal geen ding daar in Maastricht.
2: Jawel, maar we hebben ook heel veel toeristen. Hè, en wat er hier komen dan?
0: Oh, die kopen zo'n dagkaart en die... ik snap het.
2: Ja.
0: Ja, precies. Wat is het allerleukste? Ik bedoel, Fred Teven heeft het ook gedaan. Waarom is buschauffeur zijn zo leuk?
2: Ja, je komt op heel veel plaatsen en je bent in contact met heel veel mensen.
0: Hey Dennis, 41. De zin in je werk was dus one way or two way. En jij bent...
2: buschauffeur.
0: Nou, wat leuk. Dankjewel voor het meedoen.
1: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in met de Slam app.

0: blijven bijzonder vinden. Die Kim Petras die je hoorde, dat is gewoon een vrouw geboren als man zijn. Zo hoog in de stem. Mooi. Kim Petras, Guetta en When We Were Young, The Logical Song hier. Ja, dan, ik had het al gezegd, er komt iets terug uit mijn jeugd. Oh man, ik heb dit veel gespeeld. Namelijk meer dan GTA, Rollercoaster Tycoon. Toch een beetje het gevoel dat je als 12-jarige of 10-jarige, wat was het? Het gevoel dat je echt een pretpark kan hebben. Ijskraampje neerzetten, wc's verhogen en dan net een beetje de sweet spot vinden, weet je wel. Van ja, 30 cent, 20 cent voor een wc, kan dat nog net? Goed nieuws, er komt namelijk een nieuwe versie uit van Rollercoaster Tycoon, die we met z'n allen gewoon lekker op ons 30ste, 20ste lekker kunnen gaan spelen. Of 40ste, 50ste. Ik zat te denken, Pleun, ik wilde bij jou even een kleine checklist doen over dingen die we misschien of wel niet hebben gedaan. Zeker als vrouw zijnde, of mannen de lijpen zijn, of vrouwen dan ook. Heb jij wel eens water geplaatst bij de uitgang van attracties, ja, in Rollercoaster Tycoon, zodat mensen verdronken?
1: Ja, dat heb, ja, ik gedaan.
0: Dan een andere vraag, een achtbaan. Niet afgemaakt, maar wel de proefrit laten doen.
1: Hoppa,
0: zodat iedereen dood
1: mensen
0: ging.
1: Mensen zo het karretje, ja, hoes. Zeker. Ja.
0: En heb je ook wel eens van die borden geplaatst dat mensen pretpark niet uit mochten? Zodat er wel heel veel mensen in je pretpark bleven. Maar die,
1: ja, dat mensen
0: allemaal
1: niet meer weg konden.
0: Ja, die konden niet meer weg.
1: Ja, 100%
0: gedaan. Ja, ook gedaan.
1: Ja.
0: Een sadist eigenlijk.
1: Ja.
0: Dit is toch een beetje een samenleving kneden op je 12e in het klein. Goed nieuws, er komt een nieuwe versie van Rollercoaster Tycoon uit. En het is, want op een gegeven moment hebben ze allemaal 3D dingen geprobeerd. Allemaal veel te ingewikkeld. En het is gewoon terug naar het 2D concept van, die vier hoeken die je kan hebben. Alles lekker duidelijk. Het heet Rollercoaster Tycoon Wonderworks. En het duurt nog een paar maanden, dan komt hij uit. En het is gewoon te spelen op een PC. Als je die nog hebt trouwens. Ik weet niet of mensen dat nog hebben. Ik weet niet of je op je iPhone of Android telefoon te spelen is trouwens. Leuke attracties kunnen instorten trouwens bij slecht onderhoud.
1: Ga ik proberen.
0: Net een Poolse rollercoaster. Mooi. Deadmau5, Cascade hier bij Slam.

0: Deadmau5. Oh, en Cascade, I Remember. Wat een plaat, hij zegt. Richting huis met de beste beats. Dit is je vriendje Slam. Slam Middagshow nummer 2. Met zometeen het antwoord op de vraag. Hoe kan je je ziek melden tijdens je vakantie? Want dat het mag, dat is ja. Maar waar ligt de grens? Bijvoorbeeld als je bij een of andere ranzig straattentje in India gaat eten. En je wordt ziek. Mag je jezelf dan nog steeds ziek melden? Dan krijg je dan vakantiedagen terug. Het antwoord. Zometeen bij Slam. Slam. Coming up. En muziek van YouGel komt eraan, ook DJ Snake. Oeh, en het throwback van Blackstreet. Zo meteen hier. Slam.
1: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Niet alleen voor spijttattoos kun je bij Cosmetiek Totaal terecht. Last van acne of pigmentvlekken? Ontdek wat jouw huid nodig heeft met onze premium skin analyse. Nu gratis, ter waarde van €65. Boek op cosmetiek-totaal.nl.
5: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint. Boost yourself.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
13: I believe in justice.
12: Als het systeem corrupt is,
13: case after case unsolved,
12: moet je de regels overtreden.
14: I knock some fucking heads around and I crack the case.
12: Met Mark Wahlberg, By Any Means, 3 september in de bioscoop.
15: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: Nu?
18: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
18: Nu naar Aldi voor... voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
18: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
20: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
19: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt kan het nog steeds gevaarlijk zijn, denkt de politie. En daarom wordt iedereen die er woont opgeroepen niet naar buiten te gaan. Bij Overasselt en Nederasselt is de politie nog steeds bezig met een klopjacht. Vannacht werd bij een huis iemand doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. Die aanslag heeft mogelijk te maken met een hele grote partij cocaïne die afgelopen weekend werd onderschept bij de Frans-Spaanse grens, schrijft het Parool. Een groep mannen ging vannacht verhaal halen bij iemand die actief zou zijn in de drugswereld en trok gewapend over Asselt in. Na het schietincident zijn ze gevlucht. Oppositiepartijen zijn niet blij met de uitgelekte plannen voor Prinsjesdag. Daar staan minder bezuinigingen in dan verwacht, maar pro-leider Klaver vindt het allemaal niet ver genoeg gaan. Ook Joost Eertmans van Ja 21 wordt er niet blij van. Hij ziet weinig terug van de ideeën die hij met het kabinet besproken heeft. De honderden boeren die morgen naar het provinciehuis in Leeuwarden gaan krijgen koffie en koeken, zegt de commissaris van de Koning. Die zegt er meteen bij dat hij de boeren niet hun zin kan geven. Boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet, maar de provincie kan die plannen niet zomaar negeren, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. En morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En dat was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel, zometeen. Hij moet nog een beetje komen, de Indian Summer. Maar mocht hij eraan komen, dan hebben wij YouGel zometeen Moving to the Sun op de playlist staan van Slam. Je hoort hem zometeen. En ook DJ Snake, Justin Bieber. Eerst even kijken naar de wegen. Top 3 vertragingen van Flitsmeister. Het langste beginnen we mee. Dat is de A15 Gorkum-Ridderkerk voor Sliedrecht-West. Ongeluk gebeurt 1:02. A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum 50. En de A50 Eindhoven richting Oost tussen Eckersweijer en Sint-Oederode aansluit in 38 minuten.
25: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
26: Deze week is het de week tegen kanker.
27: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
28: Jij waarschijnlijk ook.
29: Iemand die je dierbaar is.
30: Of was.
29: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
30: en de beste zorg.
29: Voor wie geef jij?
31: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
32: KWF. Tegen kanker voor het leven.
33: Een spijttattoo, ongewenste haargroei of last van acne of pigmentvlekken? Bij Cosmetiek Totaal helpen onze HBO-huidtherapeuten je graag verder. Ontdek wat we voor jouw huid kunnen doen met een gratis premium skin-analyse. Kijk op cosmetiek-totaal.nl.
29: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
31: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
32: KWF. Tegen kanker voor het leven.
34: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
35: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Je ziet melden na een heerlijke vakantie of toch een hangover naar Lowlands. Kan dat? Het antwoord zometeen. Ook DJ Snake, Justin Bieber en ook de nieuwste...

0: betoverend mooi. De nieuwe Mix Marathon Track of the Week. D.O.D. Isubisu en Careful by Slam. Daniel Maats, arbeidsrechtadvocaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het scenario. Bijvoorbeeld, je gaat op vakantie en je denkt... die inentingen bij het GGD, ik ben te laat. Kost me allemaal veel te veel geld. Ik heb daar geen zin in. En je gaat op vakantie naar bijvoorbeeld Bali. Je wordt daar helemaal ziek. Hepatitis A, B, C, D, E. Je pakt alles. In principe mag je ziek melden als je ziek wordt tijdens vakantie. Als je vrij hebt genomen. Alleen... Ja, zou dat dan ook in dit geval kunnen?
1: Ja, als je die hele waslijst aan ziektes achter je naam krijgt... dan is het eigenlijk heel simpel. Ja, ja. Als je ziek bent als werknemer, ben je ziek. Dus dan moet je ook ziek melden. Dus mijn tip is dan zeker om dat op tijd te melden bij je werkgever. Ja. Want de regeling is dan dat je die dagen niet als vakantiedagen opneemt... maar dat je ziek bent. Maar er kunnen ook wel consequenties en verplichtingen aan vastzitten. Dus dat is goed om je te realiseren. Het enige waar je als werkgever een beroep op zou kunnen doen... is als iemand bewust ziek wordt. Maar wanneer word je nou bewust ziek? Hè? Dit is gewoon een risico nemen en dat risico komt uit.
0: Nou ja, als ik een verjaardag heb waar ik geen zin in heb. Dan word ik heel bewust ziek.
2: Hele moeilijke vergadering.
0: Ja, zo. Ja. Dan moet je eens even opletten hoeveel er uit mijn lichaam komt zitten. Ja. Ja.
1: Nou, er zijn wel voorbeelden van mensen die cosmetische ingrepen laten doen aan hun lichaam. Die symptomen oplopen of die ziek worden daardoor. Omdat er consequenties zijn die niet verwacht zijn, maar wel mogelijk. Ja. Ja, zelfs daarvan zegt de rechter, dan ben je niet bewust ziek. Dus die uitzondering die geldt gewoon bijna nooit.
0: Ja, dus die kontvergroting in Turkije kan ik nog steeds gewoon doen. Die Brazilian ass.
1: Ja, ja, ik heb even op de website gekeken. Kan ik ook aanbevelen.
0: Je hebt de persfoto's ontvangen, wat leuk. Hey, nog even tips en tricks voor mensen. Het ziek melden, wat is nou netjes om te doen? En hoe kunnen we... Ik bedoel, jij staat vaak aan de kant van de werkgever. Stel voor, zet je neer op de plek van de werknemer.
1: Ja, het belangrijkste tip is dat je op tijd communiceert. Dus let misschien van tevoren even op wat wordt van mij verwacht als ik ziek ben. Ja. Moet ik dat dan melden op een bepaalde manier? Moet ik bellen? Moet ik een mailtje sturen? En nou, dan kan ook gevraagd worden dat je een bewijs hebt dat je ziek was.
2: Dus, dit is mijn diarree. Is nou echt...
0: Hier een foto. Log. Ja, dat zou ik wel opzetten.
1: Dat is het begin van het bewijs in ieder geval. Ja.
0: Oké, Daniel. Daniel Maas, arbeidsrechtadvocaat. Dankjewel voor dit heldere onderzoek. Je kan je dus gewoon ziek melden als je ziek bent tijdens je vakantie. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Fijne middag.
0: Hey, dan zometeen, hè. Als iemand altijd over zichzelf begint in een gesprek. Is diegene nou zielig of egoïstisch?

0: richting huis met de beste beats op je radio. Daar zijn ze weer, Axwell en Whatever Turns You On, hierbij Slim. Ja, en dan, je kent dit vast wel van je ouders of je opa en oma, weet je wel. Je bent in een gesprek en dan beginnen ze weer over een tante of een neef of een nicht. Dat je denkt, nee, ik was wat aan het vertellen.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Ah, dat noemen ze blijkbaar in de psychologie gespreksnarcisten. Mensen die net iets te graag over zichzelf praten. Maar is dat nou zielig of niet? Het antwoord is, ja, het is met hoe je het ziet eigenlijk. Het komt erop neer dat je brein dus blijkbaar dopamine nodig heeft. Namelijk het beloningssysteem. Wordt dus geactiveerd in je brein. Als je dus over je eigen verhalen gaat vertellen. Wat ervoor zorgt dat het een soort van dopamine opboksen is tegen elkaar. Als je er niet tussen komt. In dit onderzoek, waar, ja, het is een vreemd onderzoek, maar ook wel weer interessant. Staan een paar zinnen, ik weet niet wie dit heeft geschreven. Om de beurt, alsof je in beurt met elkaar praat, terug te pakken. Pleun even bij jou checken of dit echt de manieren zijn om dan weer ownership van het gesprek te krijgen. Oké? Okay? Here we go. Vind je het goed dat ik mijn verhaal even afmaak?
2: Oh ja, een beetje passief-agressief, maar ik snap hem wel. Ja.
0: Ik wil je zo antwoorden, maar luister eerst 2 minuten naar mij, staat hier.
2: 2 minuten specifiek. Ja. Weet ik wel in ieder geval hoe lang het verhaal nog gaat duren voordat ik weer mag beginnen met praten.
0: Kun je timertje zetten, hé Siri. Ik dacht dat je ook wilde weten hoe het met mij gaat.
2: Oei.
0: Die staat ook nog hier aan het einde even van deze 3 tips.
2: Oei, ja nee, die is wel pijnlijk hoor.
0: Ja.
2: Dat zou ik niet zeggen.
0: Ik zeg heel vaak, als het, vooral als ik weet dat ik te veel aan het...
2: Mag ik nu even mijn beurt pakken? Ik wil namelijk graag even wat zeggen. Gisteren heb jij met iemand gepraat. En daar moeten we nog de excuses voor maken.
0: Ja, ga je dat echt doen, excuses maken?
2: Ja, we gaan Maurice even terugbellen.
0: Maar dat ging over beflapjes, kinderen op de achterbank en zo. Precies. Was boos. In ieder geval geïrriteerd in ieder geval.
2: Ja, die moeten we even echt excuus maken.
0: Echt?
2: Echt.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
3: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
4: Deze week in de bonus, Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: 7, 7, 7, 7, 7.
8: Oh, wat een geld.
10: 50.000. Godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom eraan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
16: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Oepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijt tattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam Spijtattoo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
20: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
19: www.123gold.de.
21: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
22: De energietransitie is onmogelijk.
23: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
24: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
25: Voor wie zijn we ook alweer?
24: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
26: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Het is 6:30. Weer online weerbericht voor je. Eens even kijken. Nou ja, morgen wordt het wisselend bewolkt met af en toe wat regen. Maar het wordt wel wat warmer. Namelijk zo'n 22 graden op de meeste plekken. Mooi. Dan even kijken naar de wegen. Verkeerde flitsmeister. Je krijgt de top 3 van me. Het is ouderwets weer lekker gezellig druk op de dinsdag. 330 kilometer. Dit zijn de drie langste, dus zei ik al. A15 Gorkum, Ridderkerk, Verhardingsveld, Giessendam. Daar 3 kwartier extra. De A16 Ridderkerk, Terbrechtseplein. Over de Hoofdrijbaan daar 1/2 uur extra, 6 kilometer. En de A16 richting Rotterdam vanuit Breda voor Dordrecht Centrum. Daar 42 minuten. Maakt er bijna 3:30. Laatste headlights van het ANP krijg je van Frans van der Beek.
27: Goedemiddag. Sinds het dodelijke schietincident vannacht in Overasselt heeft de politie 34 mensen opgepakt. En dat gebeurde niet alleen in Overasselt, maar ook op 2 snelwegen en bij het station in Nijmegen. De mensen die nu vastzitten zijn niet alleen Nederlanders, er zitten ook Fransen en Belgen bij. Het was een internationale groep, zegt het OM. Waarom een groep gewapende mannen vannacht naar Overasselt ging, kan het OM niet zeggen. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia gaan volgende week woensdag naar de uitvaart van koning Harald van Noorwegen. Oranjes hebben nauwe banden met de Noorse koninklijke familie. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Thank you.
28: Thomas van Empelen.
0: Excuses komen eraan dus zometeen.
2: Ja, aan Maurice.
0: Echt excuses.

0: Josh Baker en Poppy Baskamp. My Place. Nieuwe muziek hier bij Slam.
1: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, de afgelopen maanden op Slam was er een reclame over beflapjes van condoom.nl. Die ging dus zo.
2: Big or small. Ja. Condooms, toys en beflapjes.
0: Condoom.nl. Nou, blijf lekker hangen. Op zich zijn we bij Slam zeker pro-voorlichting. Maurice met de kinderen achterin de auto, die was minder blij.
3: Ik rijd zojuist in de auto en ik met mijn kinderen. En er is reclame over condooms.nl met beflapjes en zo. Dus nu is het een hot topic bij ons.
0: En geklaag, maar. Ik had een heel gek gesprek gisteren met hem op de radio. Lekker schuren.
4: Ja, ging niet helemaal goed, hè, dat gesprek.
0: Ja, als in, ik vond het leuk, maar Maurice vond het niet leuk.
4: Nee, dus daarom dachten wij, we gaan Maurice nog een keer bellen. Alleen dan om echt excuses te maken, of toch niet?
3: Met Maurice.
4: Hi, Maurice, met Jet van Marketing van Slam.
3: Yes.
4: Ik begreep gisteren dat jij in de auto zat en de reclame over beflapjes, ja, dat het bij de kids niet helemaal goed geland was.
3: Nou, het was een beetje een rare gebeurtenis ineens. Inderdaad, dus ik dacht van wat ik doe, ik stuur jullie even een berichtje van, weten jullie dat dit er is? En misschien, is het onbewust.
4: Ja, ik begreep ook dat mijn collega daar niet helemaal
3: oké
4: mee omging.
3: Moet je eerlijk zeggen dat ik het niet helemaal snapte. Ik denk, ik laat het zitten. Ja. Maar ik vond het niet oké. Ik dacht, zit ik in een uitzending of zo?
4: Nee, daar wil ik graag even mijn excuses ook voor aanbieden namens Slam. Dus bij deze. Ja. Maar wij zijn wel oplossingsgericht, Maurice. Dus we hebben contact gehad met het desbetreffende bedrijf. En we zaten te denken aan een oplossing. En ik wilde graag twee opties met je doornemen. Optie A en B. En welke jij dan het beste vindt. Dus we zaten te denken om de beflapjes dan te vervangen door een zweep. En dat is misschien dan iets beter uit te leggen voor kids. Voor met ridders en paarden of zo.
3: Ja.
4: En optie B is dan het beflapje dan vervangen voor de 3 L'en. Dus lekker likkenlapje. Misschien is dat iets kinderlijker. Dat beter past.
3: Ja, dat denk ik.
4: Ja, dan ga je voor optie B?
3: Ja. Ik weet niet precies wat hier gebeurt, maar ik...
4: We willen je wel ook nog iets opsturen. En dat is een
3: cadeaupakket.
4: Welke maat mag ik noteren voor je? Is dat de S, M of L?
3: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dit op dit moment niet echt waardeer. Okay. Eigenlijk op deze manier.
0: Ah, Maurice.
3: Ik is oprecht. Ik snap dat het grappig is.
0: Dat is toch grappig, Maurice.
3: Ik snap dat het grappig is.
0: Ja.
3: Maar ga er dan niet op door, toch? Hey.
0: Ach, wij vonden het wel leuk in ieder geval. Ja.
3: Er is in ieder geval iemand die naar die reclame heeft geluisterd. Dus dat is mooi, toch?
0: Ja. We gaan het doorgeven.
4: Heel goed.
3: Yes.

Ed Sheeran bij Slam in de Slammiddagshow nummer 2. Bad Habits. Over oude vrouwen rijden, vrouwen aanrijden. Een bank overvallen, een vliegtuig hijacken. Ik haper ervan, zo heftig is het allemaal. Iemand zijn auto jatten, iemand uit zijn auto trekken. Het gebeurt allemaal in GTA en zeker ook in de 6-versie. En er is zelfs een GTA 6 countdown. Die staat, voordat de game uitkomt, digitaal op 78 dagen, 13 uur en 6 minuten. En op dit moment op 13 seconden. Ik heb er zin in. Wat wel een ding is, iemand die er minder blij mee is, is GTA. GTA, dat is de filmindustrie. Namelijk, er is een probleem. Ze verwachten dat half Nederland wereld achter de console zit om GTA te spelen. Dat ze echt verwachten, dit is geen grap, dat de bioscoopzalen half leeg zullen zijn. My god, ben benieuwd. Ik ga wel een device nog even kopen, denk ik, hiervoor. Deze track zou ontzettend lekker zijn in GTA, om lekker over de stoep heen te rijden. Jonge Corrie, dit is Whisper by Slam.

0: trouwens. Joe McCormick Whisper bij Slam. Zometeen nieuwe editie van...
1: Kill Your Darlings. Kill Your Darlings.
0: Ah, kiezen tussen de beste platen van één artiest. Pleun, wie doen we vandaag?
2: Galantis.
0: Galantis?
2: Yes.
0: Die gasten van Runaway en zo.
3: Ja,
0: precies. We gaan op zoek naar de leukste track. Jij hebt 5 tracks uitgekozen van Galantis dus. En ik mag gaan kiezen.
2: Jij mag gaan kiezen.
0: Oeh, leuk. Succes. En het laatste nieuws van het ANP komt eraan.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl. Vodafone.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuur.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Nieuw bij Videoland, Basta.
9: Schitterend, Marco van Basten.
8: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden, maar noodgedwongen moest stoppen voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je vanaf 4 september alleen bij Videoland.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Cosmetiek Totaal verwijdert niet alleen tattoos. Klaar met steeds weer scheren of waksen? Kies voor laserontharing door onze HBO-huidtherapeuten. Ook voor de gevoelige en donkere huid. Boek je gratis intake op cosmetiek-totaal.nl.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: ik ben Frans van der Beek. De politie maakt al de hele dag jacht op de mannen die vannacht gewapend over Asselt introkken. En tot nu toe zijn er 34 opgepakt. Dat gebeurde niet alleen in Over Asselt, maar ook op twee snelwegen en bij station van Nijmegen. Dat maakte het OM net bekend. Ook zijn meerdere wapens en auto's in beslag genomen. De mannen die over Asselt introkken hoorden bij een internationale groep. Want naast Nederlanders zaten er ook Fransen, Belgen en Algerijnen tussen. Mensen in Over Asselt en omgeving worden opgeroepen binnen te blijven. Dat heeft volgens de politie te maken met wapens die nog her en der kunnen rondzwerven. De publieke omroepen willen dat de minister de vergunning van Ongehoord Nederland intrekt. Staat in een brief die ze vorige week hebben gestuurd. Er is volgens hen een grens bereikt na een fragment waarin positief werd gepraat over Hitler. Daarmee zet de omroep zich volgens de anderen buiten het publieke bestel. Het koningspaar gaat volgende week woensdag naar de uitvaart van de Noorse koning Harald. Ze nemen prinses Beatrix en prinses Amalia mee. De Oranjes hebben al jaren goede banden met het Noorse koningshuis. Harald ligt nu opgebaard in het paleis in Oslo, waar Nooren afscheid van hem kunnen nemen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En dat was het nieuws op Slam.
1: Ja, dankjewel. Ik meldde net dat het heel druk wordt met GTA kopen. En vooral heel rustig in de bioscopen. Johan die laat weten wanneer komt GTA 6 uit. Dan ga ik lekker naar de bioscoop. Hey, dan even kijken naar de wegen. Verkeerde Flitsmeister. Top 3 vertragingen. Eerst op de A8 Amsterdam richting Zaandam. Voor Zaandam vanaf het Koenplein een half uur extra. Dan de A16 Ridderkerk te Brechtseplein. Over de hoofdrijbaan ongeluk gebeurt een half uur extra. En de A59 Os-Zonzeel. Tussen Maden en Zonzeel ongeluk dus 25 minuten. Dat was het.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie en zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: Liberty vuurwerken, .nl.
1: Thomas van Empelen.
2: Zometeen nieuwe editie van Kill Your Darlings. We gaan op zoek naar de beste plaat van...
3: Galente is, sorry.
2: Ja, maar ja, Galente.

0: Nieuwste van Marshmello, het is de Grand Slam hier bij Slam. Met Hollow, een mooie track die erover gaat dat hij erachter kwam dat zijn relatie eigenlijk uit niets meer bestond dan lichamelijk contact en niet echt geestelijke verbinding.
1: Oh.
0: Nee, is niet waar. Maar
1: lekker poeien.
0: Geen idee waar die over gaat. Your darlings. Kill your darlings. Toch een bewijs dat we eigenlijk met z'n allen niet luisteren naar de tekst. Geen idee wat er gezongen is net, maar wat een lekker nummer is, zeg. Kill Your Darlings, we gaan op zoek naar de allergrootste track, de allerbeste track, naar onze liking in ieder geval. Vandaag die van mij, van één artiest. En vandaag is die artiest...
1: Galantis.
0: Je hebt 5 fragmenten uitgekozen van tracks van Galantis. En ik mag vandaag gaan kiezen welke de beste is.
1: Ja, ik ben benieuwd waar je mee eindigt, want ik heb het moeilijk gemaakt voor hem.
0: Ik relationeel in mijn leven ook, maar ook muzikaal gezien ben ik heel benieuwd waarmee ik eindig. Beginnen met trackje nummer 1.
1: Track nummer 1 is Runaway.
0: Oeh. Maar echt heel goed dit.
1: Ja, maar dan heb je track 2 nog niet gehoord.
0: Want dat is...
1: In het Butter Jelly.
0: Flinke toeter erin.
2: Spread it back.
1: Hoi.
0: Peanut Butter Jelly, ja.
1: Dus welke kies je? Runaway of Peanut Butter Jelly?
0: Nee, ga ik toch voor Runaway, denk ik. Ja.
1: Oké, okay, Runaway.
0: Runaway, ja.
1: Kies je Runaway of kies je Lighter?
0: Nee, geen Lighter.
1: Nee, blijf bij Runaway?
0: Ja, blijf bij Runaway. Ik vind dit niet zo...
1: Oké, okay, Runaway of No Money.
0: Sucker Talk. No Money.
1: Ja.
0: En dan ga ik toch voor No Money, denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ook een beetje mijn portemonnee.
1: Komt het aan op de laatste? Wordt het No Money of wordt het Heartbreak Anthem?
0: Is dit erg op... Het is fucking cheesy, deze plaat eigenlijk.
1: Ik mag het niet bemoeien, maar...
0: Het is geen No Money qua klassieker. Het is geen Runaway, maar ik vind hem eigenlijk wel de beste van deze 5, denk ik.
1: Dus we gaan voor Heartbreak Anthem.
0: Gaan voor Heartbreak Anthem. Lekker. Dit was hem, Kill Your Darlings. Galantis, Heartbreak Anthem. Och, even lekker genieten.

0: Slam It Off Show. Lil Nas X en Star Walking. Zometeen in de show Sven van der Meulen. Over dat bizarre geweld in Overasselt. Met 34 mensen die zijn gearresteerd. Verdachten komen uit Frankrijk, België, Algerije, Nederland. Het lijkt fucking wel GTA. Met mensen die met mitrailleurs over straat lopen. Hele groepen. Het is fucking lijp. We moeten even de diepte in zometeen met Sven van der Meulen. Want er is van alles aan de hand. Maar eerst even het kleine leed trouwens.
1: Thomas van Empelen.
0: Ja, leuk gaan. Ik bedoel, dit is allemaal verschrikkelijk. Maar wat heb jij meegemaakt in de trein? Vind ik ook. Ik hoorde dit net.
2: Verschrikkelijk.
0: Je was net met Jarno aan het praten. Die zo meteen hoort met de avondshow. Maar wat heb jij nou meegemaakt in de trein?
2: Ik ben opgegaan.

0: ligt door een zwerver in de trein.
1: Ja,
0: die houdt die voor mogelijk. Wat er gebeurt, die man komt binnenlopen in de treincoupé en die roept eigenlijk naar iedereen die daar zit. Mensen, we staan hier met het leger des hels bij de uitgang van de trein. Als je straks naar buiten loopt, krijg je een gratis kopje koffie. Dat is een samenwerking tussen wij, dakloze mensen, en het leger des hels. Ja. Super toffe samenwerking, dacht
2: Slim
0: ik.
2: Om te doen ook.
0: Ik dacht, wat leuk dat ze dat doen. Ik wil hier aan bijdragen. Dus hij gaat langs iedereen. Mensen geven allemaal geld aan hem. Ik heb helaas geen geld. Dus ik zei van, sorry man, als het had gekund, dan had ik wat bijgedragen. Hij zei, fijn dat je in ieder geval even gekeken hebt. Ja. Dankjewel. Ik loop de trein uit bij de volgende halte. Staat helemaal geen koffie. Deze man is gewoon tegen iedereen aan het zeggen, je krijgt gratis koffie, geef me geld.
2: Er is
0: en er is
2: koffie.
0: Geen koffie.
2: Maar ik begreep ook dat die guy echt veel flappen in zijn portemonnee had zitten.
0: Die man had echt zijn handen vol met briefjes. Echt, ja, master oplichter. Echt.
2: Is het dan echt geld, vraag je af. Dus als een zwerrie, ergens Utrecht, Den Bosch, ergens daar zo, dus met dit verhaal langskomt. Hoe weet je dat het niet echt is, omdat er geen koffie stond?
0: Nee, er stond geen koffie.
2: Ah,
0: nee.
2: Wat goed. Ja. Maar je hebt niks gegeven dus?
0: Nou ja, als ik het kon, had ik het gedaan.
2: Hoeveel had je gegeven dan? Toch even één vraag.
0: Nou, als ik een briefje had gehad, had ik hem wel gegeven, denk ik.
2: 50.
0: Vijf euro.
2: 5 euro. Oh, dat heb ik ook wel eens een keer voor die zwerries inderdaad bij mij voor de appie. Ja. En dan vaak als ik dan de boodschappen heb gehaald en ik kom terug, zijn ze weg. Omdat ze zijn vergeten dat ze hebben gevraagd.
0: Oh. Maar straks het echte leed.
2: Het echte leed komt eraan. Ja, precies. Dit is allemaal klein leed.

0: Slijm middag show, topic Becky G en Sorry Papi. Zometeen moeten we even bellen met Sven van der Meulen. Er is namelijk veel aan de hand. Het lijkt wel fucking Sicilië in Nederland, de maffia. 34 mensen gearresteerd over Asselt. Mensen mogen vanavond hun huis niet uit. Wat is er aan de hand? Zometeen een update. En vanavond na 7, dit.
1: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
2: Nee, joh, what the fuck?
1: Waar je voor

0: maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen... voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
8: I believe in justice.
7: Als het systeem corrupt is.
8: Case after case unsolved.
7: Moet je de regels overtreden.
9: I knock some fucking heads around and I crack the case.
7: Met Mark Wahlberg. By Any Means. 3 september in de bioscoop.
10: Dames en heren, de daluren beginnen.
11: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
17: Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
18: Glashelder.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
21: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken... Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan... en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
22: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Weer online weerbericht voor je. Het is een paar minuten over 6:30. Het weer, het wordt vanavond redelijk fris. Morgen zon en bewolking en een graad of 22. Vooral in Limburg trouwens. Dan even kijken naar de langste drie vertragingen. Het begint al een klein beetje op te lossen gelukkig. Het was eindelijk weer druk. Niet dat ik daar heel blij mee ben, maar op zich iets kunnen voorlezen met de verkeersinformatie is wel leuk. De A12 inmiddels opgelost. Daar een beetje grenscontrole, 10 minuten. A12 Utrecht Den Haag tussen de Meern en Harmelen, daar 11. En de A208 Haarlem richting Velsen voor IJmuiden, daar 18 minuten. Dat was het. Maakt het een paar minuten over 6:30. Het laatste headlines van het ANP worden gelezen door Frans van der Beek.
1: Goedenavond. Na het schietincident vannacht in Overasselt in Gelderland heeft de politie 34 verdachten uit verschillende landen opgepakt. Ze komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije. Toen agenten vannacht bij het huis aankwamen, waar de groep mannen naartoe was gegaan, werden ze gelijk onder vuur genomen, is net bekendgemaakt. Twee agenten raakten gewond, een man uit Wijchen kwam om het leven. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones op het vliegveld van Leipzig begin vorige maand. Blijkt volgens de Duitse regering het onderzoek. De aanval zou passen in een patroon dat de Russen gebruiken. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Ja, dank je.
18: Thomas van Empelen.
0: Met zometeen meer over Asselt. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Zit Bolle Jos erachter en meer. Zometeen Sven van den Meulen bij Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Adela, Ain't in LA.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Afrojack and Gil Glaze. Align.

0: Afrojack en Align bij Slam. Het is het grootste nieuws van vandaag, namelijk een dodelijke schietpartij in Overasselt. Heel Overasselt moet ook binnen blijven vannacht, want er is echt van alles aan de hand. Het zou ook nog te maken hebben met Bolle Jos. Er zijn in ieder geval 34 mensen aangehouden. Die komen uit Nederland, België, Frankrijk. Het is grimmig. Daarom moeten we even bellen met Sven van der Meulen, misdaadjournalist en ook vechter tegen onrecht. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hallo. Ja.
0: Ja, wat de fuck is hier aan de hand, Sven?
1: Ja, nou ja, we weten nog niet zo heel veel behalve dat het inderdaad, jij omschrijft het als het lijkt wel de maffia. Nou ja, het zou ook zomaar maffia kunnen zijn. Volgens het parool is er wel uitgeplozen, lijkt het nu zo te zijn dat het in ieder geval verband houdt met een soort kookdeal van meer dan 800 kilo. Die voor een deel verdwenen zou zijn. En daar zou de man waar dit allemaal op een soort terrein met een loods, daar zou toch even verhaal worden gehaald, zeg maar. En daar zou dit om gaan. Het rare is wel dat je dus met een flinke groep van 20, 30 man daarheen gaat. Dus zodra mensen gaan schieten...
0: Op, zou je zeggen. Ik bedoel, als iemand verhaal komt halen met 3 mensen, 4 mensen in een busje of zo, maar niet met z'n 20 door een straat met mitrailleurs in je hand en zo. Zou je zeggen?
1: Het rare is, er wordt beweerd dat het is omdat ze dan met een vrachtwagen of met een soort bus, daar stappen ze dan zo uit. En dan zou het de bedoeling zijn dat al die mensen helpen tillen om een soort verloren kookdeal terug te halen. Maar ik moet zeggen dat ik daar ook wel aan denk van ja, is dat echt waar? Omdat zodra, er lijkt ook niet echt een plan te zijn. Volgens mij zijn het hele jonge gasten, omdat zodra er wordt geschoten, zie je iedereen schrikken, voor zover ik dat kan bepalen van die beelden, en om zich heen kijken. En dan gaan er ook al een paar rennen, dus iedereen gaat een eigen kant op, zo lijkt het. Nou, dat is niet echt gestructureerd. En ja, als je een plan hebt om die kook terug te halen, is het ook wel raar dat je meteen gaat schieten en dan, ja... Het lijkt allemaal zo chaotisch en niet gepland. Ja.
0: Dus die loods zou dan in de buurt staan van Overasselt? Of de eigenaar van die loods waar dus die gestolen kook of die gejatte kook zou zijn?
1: Ja. Dat is een locatie van een meneer. En daar zijn al langer de ogen op geopend. En dat zou een meneer zijn die nogal in de drugswereld naam heeft gemaakt.
0: Is dit die 51-jarige man uit Wiegen trouwens dan ook? Of niet? De dodelijke slachtoffer die nu dood is?
1: Nou, er zou een beveiliger zijn gehuurd. Omdat er al vaker wat gevaar rondom die locatie was. Omdat het de hele tijd werd genoemd in het drugsmilieu. Ja. En toen die plek werd dus de hele tijd beveiligd. 24/7. En wat dus nog niet bekend is, is dat misschien is het ook wel een man die helemaal niet weet wat daar aan de hand was en daar als aparte beveiliger is ingehuurd. Dat weten we niet. Ja. Of dat het iemand is uit het criminele milieu. Maar die was daar dus gewoon aan het beveiligen en die wordt eigenlijk direct... tenminste, dat lijkt het slachtoffer te zijn. De politie heeft dat nog niet echt bekendgemaakt, hoor. Maar dat lijkt wel zo.
2: Wrong place, wrong time. Dat zou echt heel erg zijn.
0: Ja, zit Bolle Jos er misschien ook nog achter. Sven van der Meulen, mag ik jou bedanken voor deze korte update?
1: Ja.

0: te komen dat je vrouw dus vreemd gaat. Een Taiwanese man die is erachter gekomen. Op een bijzondere manier. Je moet nu ook de gevangenis in, omdat hij dus de privacy van de vrouw heeft geschonden.
1: Huh?
0: Hoe is deze man achter het vreemdgaan van zijn vrouw gekomen?
1: Dat vraag je nu aan mij.
0: Ja, wat denk je? Wat is logisch?
1: Nou, dat weet ik echt niet.
0: Camera, bijvoorbeeld.
1: Oh ja, dat is een goeie. Of,
0: En die camera zat, komt die, in de robotstofzuiger.
1: Wow!
0: Ja, die heeft hij uitgelezen. Is met dat ding lekker gaan rondrijden terwijl de date bezig was. Heeft dat gefilmd. En uiteindelijk haar geconfronteerd met die beelden.
1: Mijn god.
0: Ja, had hij niet mogen doen, want dan mag je dus blijkbaar niet filmen. Maar hoezo mag je een robotstofzuiger niet laten filmen in je eigen huis?
1: Dat vind ik ook raar.
0: Dat is raar, toch?
1: Mag tegenwoordig helemaal niks meer, hè?
0: Je mag helemaal niks meer. Je mag elkaar niet meer betrappen en zo. Dat is balen, zeg. Jongens van de Slammiddagshow, avondshow bedoel ik trouwens. We zijn al in huis, zometeen de linkerbaan, de rechterbaan. Ik ben benieuwd nu.

0: Buiten is het 12 graden. Binnen zitten twee hitsige boys klaar voor de Slam Avondshow. Steeds een schoonbonken. Hé, hey, lekker jongens. Hey, wat gaan jullie vanavond doen?
1: Nou, ja, het is de beurt aan mijn verrassing voor Jep. De eerste verrassing was een tatoeage. Dus,
0: oh, maat, die tattoo op je pols ook.
1: Ja,
0: hij is de mooi, meest opzichtige
1: wel een mooie, hè?
2: Ja.
3: Nou,
2: ja.
3: We kregen net al te horen, is hij er wel op de goede kant opgezet?
1: Ja, ik kom hier aan op kantoor zeggen van, ja, hij is verkeerd om. Hebben jullie hem neergezet?
0: Nee. Maar het is een soort van golfjes van een waveform volgens een soort van playbutton, maar eigenlijk een piramide uit Egypte.
1: Nee.
0: Dit is luister.
1: Gewoon een playbutton.
3: Je kan dit tegen iedereen zeggen, maar niet tegen Jarno. Nee. Die kan er niet tegen.
0: Jarno, ik vind het echt prachtig wat je op je pols hebt staan.
1: Dankjewel.
0: Ik vind het zo'n commitment wat je hebt naar die avondshow. Ik vind het echt heel mooi.
1: Nu gaan we het een heel ander gesprek gaan we krijgen.
0: En jongens, we mogen zo meteen lekker gassen op de snelwegen.
1: Ja.
0: Ja, 130. Dus alles lekker hoog in de BPM. Wat heb je meegenomen?
1: Nou, twee platen harder dan 130 met op de linkerbaan.
0: En op de rechterbaan?
1: Ja, 4 Strings.
0: Hoppakee, plank gas.
1: Het wordt een goed
0: sowieso
1: in de
0: iets met Strings. Ja, precies. Ja.
1: Welke moet het worden? Linkerbaan of rechterbaan? Spreek het in met een audio-appje via de Slam-app.
0: Heb je dan zelf die Ferrari nog even erin gegooid?
1: Ja, mooi, hè?
0: Ja. Veel plezier met de Slam-avondje. Yeah.
4: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nieuwsflash. Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
7: Fomar, voordeelmarkt.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Nieuw bij Videoland, Basta.
12: Schitterend, Marco van Basten.
11: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden. Maar noodgedwongen moest stoppen, voordat hij dat kon bewijzen. Basta, stream je vanaf 4 september, alleen bij Videoland.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Nog een besmetting met het West-Nijl-virus. Dit keer in Amstelveen, meldt de regionale omroep. Een vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de 4e besmetting van het West-Nijl-virus dit jaar. 2 mensen zijn eraan overleden. De kans dat je het virus krijgt in Nederland is heel klein. Tot nu toe heeft de politie 34 mensen opgepakt na het schietincident in Overasselt. Ze komen niet alleen uit ons land, maar ook uit België, Frankrijk en Algerije. Ze werden opgepakt in Overasselt, op twee snelwegen en bij het station van Nijmegen. De groep wordt verdacht van betrokkenheid bij moord en het voorbereiden van een ontvoering. Begin vorige maand zijn drones ontdekt op het vliegveld van Leipzig. En Duitsland zegt nu dat de Russen daarachter zitten, blijkt naar onderzoek. NAVO-baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is. De Russische ambassadeur moet de uitleg komen geven bij de regering in Berlijn. Moskou heeft altijd ontkend. Het lek bij een pakjesbezorger heeft ook gevolgen voor klanten van de Ajax-shop. Die hebben een mailtje gekregen dat hun adres en telefoonnummer is gelekt. Er zijn geen rekeningnummers of wachtwoorden buitgemaakt. Ajax adviseert extra alert te zijn op andere mailtjes die van Ajax lijken te komen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En dat was het nieuws op Slam.
2: En dan maakt het 7:03. Dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Meldt hij nog een vertraging? Ja, eentje. De A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je nog een kwartiertje, 3 kilometer aan file. En binnen een minuutje terug in de muziek met de linkerbaan of de rechterbaan. Ga je voor linkerbaan Jesto of voor 4 Strings op de rechterbaan? Kom maar door, we gaan harder dan 130 bij Slam.
10: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we het alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in

0: Het is 9 uur geweest. Of 7 uur. We gaan harder dan 130.
1: Gassa!
0: Justin! Hallo, waar ga je naartoe?
2: Ja, daar ben ik.
0: Jij bent onderweg naar?
2: Een zadenpot voor mijn ma halen.
0: Oh, die wordt morgen 50 of zo?
2: Ja, die wordt morgen 50.
0: Hey, gefeliciteerd. Dat vieren we met de linker of de rechterbaan?

0: avondje op Slam met Yougel en Jamaican Bam Bam.
1: Welkom. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio vooral niet uit.

0: appen. Heb je een beetje goede reacties gehad gisteren, of niet?
1: Ongekend. Er hebben zoveel mensen die je ken geluisterd gisteravond. En dat vond ik superleuk.
0: Ja. Ja. Eigenlijk kunnen we het alleen maar kutter doen dan gisteren. Want iedereen was zo enthousiast.
1: Ja, niet normaal. Echt niet normaal. Om bang van te worden.
0: Nou, het is echt... gisteren zijn wij bizar van start gegaan. Want jij had een verrassing voor mij.
1: Ik heb een waanzinnige tatoeage uitgekozen.
0: Ja, flikker op. Heb je ook
1: die gaan wij met z'n tweeën gaan wij die zetten. Dat is toch leuk?
0: Jij bent niet goed, maat.
1: Hoezo niet?
0: Ik dacht toen wij een interview gaven van het moet het randje opzoeken. Nou, dat nemen we met een korreltje zout. Maar we gaan gelijk een tatoeage zetten.
1: Jij wilde het randje opzoeken. Wij krijgen vanavond alle twee dezelfde tatoeage.
0: Oh, wat erg. Maar ik heb er geen. Ik heb met mama aan de lijn.
1: Klopt.
2: Oh, wat erg.
1: Ja.
2: Denk er even nog goed over na.
0: Hij wordt nog steeds gezet trouwens. Ja. Mag ik even die naald horen? Dat is wel leuk.
1: Kijk,
0: zo. Ja. Het doet een beetje pijn, maar niet heel veel.
1: Het klinkt gevaarlijker dan dat het daadwerkelijk voelt.
0: Ja, we zijn 24 uur verder en ik heb nu ineens een tatoeage. Ja. Je hebt mijn moeder boos gemaakt ook al.
1: Het spijt me.
0: Winning is winning. Nou, ik moet wel zeggen, ik werd vanochtend wakker met dus ineens een tatoeage op mijn linkerpols. En ik voelde me toch wel gelukkig, omdat ik dacht van... ik heb al superlang getwijfeld om een tatoeage daar te nemen. En ik ben er eigenlijk wel blij mee. En ik zal het even uitleggen. Het is dus een waveform. Daar in het midden zit een playbutton. Van slam of gewoon van muziek. Ligt maar net hoe goed wat we met het bedrijf zijn op dat moment. En aan de andere kant staat dus weer een beetje een waveform. En ik heb echt al 4 keer de reactie gehad vandaag van... oh,
1: hij staat verkeerd om.
0: Ja, ook dat. Maar ook welk nummer is het op Spotify? Want mensen denken dat je deze kan scannen. En dat er dan een liedje uitkomt. Nou ja, dat heb ik dus vanochtend gedaan. Toen kwam er dit uit.
3: Sensation Wildland.
0: Nee, ik ben er ontzettend blij mee, Jep. Hartstikke bedankt. Ja, dat betekent dus, gisteren zijn wij begonnen met een verrassing. Jij aan mij, want jij hebt wel dezelfde tatoeage genomen trouwens.
1: Absoluut, we zijn nu twins. We kunnen nu niet meer zonder elkaar.
0: Nee, absoluut. En zometeen is het de beurt aan mij om jou te verrassen.
1: Oh man, ik ben hier ook wel een klein beetje zenuwachtig.
0: Ja, het gaat zometeen al gebeuren. Ik ga je een kleine hint geven.
1: Ja.
0: Het is een nieuw hoofdstuk, zijn wij aangegaan.
1: Ja.
0: Maar daarvoor moet je ook terugbladeren in je boek.
1: Oh god, ja. Je hebt toch geen ex gebeld of zo?
0: Nee, dat niet. Het is veel leuker dan dat.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, goed. Nou, je hoort het zo meteen hoor. In de

0: avonturen van Jarno en Jeppe. Met Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me.
1: En waarom loop jij zo geniepig te lachen?
0: Ja, ik heb het gewoon.
1: Ik krijg hier altijd een klein beetje buikpijn van.
0: Ja, maar moet ik dan gaan janken als ik hier zit? Ik ben een prachtig radioprogramma aan het maken. Tuurlijk word ik daar blij van. Daar word ik als een soort puppietje van.
1: Ik hou niet zo van verrassingen, heel eerlijk bekennen. Ik kan daar nooit vriend tegen.
0: Jij mag echt gewoon shut your fucking mouth op dit moment. Jij hebt gisteren... Ik kom hier een heel tatoeageteam naar binnen lopen. Die mij een tatoeage gaven. Nu is het mijn beurt. Om jou een verrassing te geven. Laat ik met dit beginnen.
1: Ja.
0: Dit is jouw eerste programma op een landelijke radiozender.
1: Voor vast wel, ja.
0: Ja, ja. Dus dat moet gevierd worden.
1: Ja, zeker weten.
0: Dan moet je alle liefde krijgen die je maar verdient.
1: Oké. Okay.
0: Dus? Er komt niemand binnen. Okay. Dat kunnen we al afstrepen.
1: Oké, okay, nou gelukkig.
0: Maar ik heb hele speciale mensen uit jouw leven gevraagd om wat liefs in te spreken.
1: Oh?
0: Ja, omdat het toch jouw eerste is en je hebt gewoon heel veel succes en geluk nodig.
1: Nou, dan ben ik benieuwd bij wie je terecht bent gekomen.
0: Nou ja, waar zou je aan denken? Van wie zijn nou echt lieve mensen in jouw leven die sowieso iets voor jou willen inspreken?
1: Ja, dat zal mijn zusje zijn, denk ik.
0: De ouders misschien? Ja, je ouders. Die hebben ons gisteren verrast met een goed pakket, inderdaad.
1: Misschien wat vrienden van me, een Sofie of zo.
0: Ja, zou kunnen.
1: Ken jij ook, dus dan zou je er ook nog wel
0: ja, zeker.
1: Contact mee gehad kunnen hebben.
0: Nou, zullen we gaan luisteren?
1: Ja, laten we maar doen dan.
0: Dan gaan we.
1: Smooth muziekje.
0: Mooi, hè?
1: Ja. Is dat goed dat we dit gebruiken?
0: Jazeker.
2: Hey Jesper, heel veel succes met je nieuwe radioprogramma en heel veel liefs uit Poulien.

0: En ik hoop dat je gelukkig met je hebt. Want we weten inmiddels, als papa blij is, zijn wij dat ook. Maak me maar een beetje tot.
1: Oh nee. Wie was dit?
2: Hey Jesper, this is Sunisa. Huge congratulations on your new radio show. I'm so happy and excited for you. I know this is really something for you. You're going to do so well. Wishing you all the best. And I know you're going to do an amazing job. Take care. Bye bye.
3: Kom maar door de grond heen, zak. Je hebt al mijn exen benaderd. Vuile, vieze tering.
4: Oh, hey Jes, heel veel succes met je nieuwe baan. Van lokaal naar landelijk lullen. Je hebt het wel gemaakt. Ik kan in ieder geval het gelul wat breder uitzenden. Doei.
3: Oh, wat erg.
5: Hey, lieve grappige Jesper.
3: Het gaat ook maar door.
5: Ik ken je helemaal nog niet zo lang. Maar nee. Ik weet nu al 100% zeker dat jij met al je vrolijkheid en humor van elke show echt één groot feestje gaat maken. Ik wil je daarom echt heel veel succes wensen. Maar ook echt vooral heel veel plezier. Ga echt keihard genieten. Heel veel liefs van Sylvia.
3: Oh, ik zit hier echt met een rode boei. Dat wil jij niet weten. Jij hebt gewoon...
1: Hey Jesper. Martijn hier. Oh. Ja, wat niet veel mensen weten is dat wij naast zakelijk ook wel eens privé billetje balletje eindigen in een hotelkamer. En daarom wil ik jou ook heel erg veel plezier wensen met je nieuwe radioshow.
3: Ah, mijn poort.
1: Tot snel.
3: Oh, wat erg ben jij zeg. Ja, dit zijn allemaal mensen met wie jij ooit het bed hebt gedeeld.
6: Oh, ik heb het helemaal bloedverziekend heet, weet je dat? Het zweet staat op mijn voorhoofd en in mijn naad, als ik heel eerlijk ben.
3: Die hebben we onder andere gehoord. Katja, nou, wat is daarmee gebeurd?
6: Ja, dit zijn inderdaad allemaal mensen waar ik een keer het...

0: keer of meerdere keren. Het
1: ik voel me zo'n journalistje, hoor, dat ik dit
2: wat ben jij een vuile, vieze, gore bloedhond. We zouden een leuke verrassing doen.
0: Ik heb het echt...
1: Nou, zal ik jou nog vertellen? Dit is ook heel goed. Wie niet wilde meewerken zijn Farida, Janita, Marloes, Romy en ook Kim wilde niet meedoen. Dit bandje krijg je trouwens opgestuurd.
2: Oh, wat erg, zeg.
1: Ja. Ik had de lijst, it goes on and on, maat. Maar deze wilde toch allemaal nog iets lief tegen jou zeggen. Ook al heb je de ene misschien wat kutter afgesloten dan de ander.
2: Ben jij een vieze, gore bloedhond, zeg.

0: Dimitri Vegas, Silver en Turn the Tide hoorde je de Slam Avondshow.
1: Oh, jij bent echt een bloedhond. Echt, ik zit hier met buikpijn.
0: Maar
1: waarom wilde ik ook alweer die avondshow zo graag?
0: Maar dit is toch leuk, dat zelfs je grootste vijanden, dat die jou nog succes wensen en dit jou gunnen.
1: Nee, de grootste vijanden die zaten er gelukkig niet bij, maar wel...
0: Ja, die wilden niet meewerken.
1: Ja, maar wel sommige vrouwen die ik gewoon misschien al 10 jaar niet heb gesproken. Tenminste, misschien al wel een keer ergens gesproken, maar...
0: Ja.
1: Jezus Christus, Jarno. Ja,
0: nou, alsjeblieft, wil je dit? Zal ik dit mailen of gewoon via WhatsApp sturen? Wat wil je?
1: Stuur me per post.

0: Told You So in de avonduren van Jarno en Jeppe. De Slam Avondshow, die is weer terug na 3 jaar. Dus we hebben de telefoonklapper gekregen van onze oude avondshows hier op Slam. En we gaan checken of het nummer van een bepaalde BN'er klopt. En of ze nog de telefoon opnemen. Mocht je zelf nog een oud nummer hebben trouwens van de BN'er, je kan hem altijd doorsturen via de app van Slam. En deze week testen wij het nummer van
1: Hans Klok!
0: Ja hoor, dus we gaan de hele week checken of dat hij gewoon de telefoon opneemt en dat dat nummer nog klopte. Gisteren hadden wij een positieve noot.
2: Hallo met Hans. Wie is dit?
1: Hans? Hans Klok?
2: Ja. Jazeker.
1: Fantastisch. Het telefoonnummer doet het, Jarno.
0: Ja, je neemt op. Dankjewel.
2: Ja.
0: Ja, dit was het.
2: Oh, doei.
0: Nou, zometeen weer checken. En ook Age komt eraan.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld!
7: 50.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
0: 5 minuten over 7:30. Tijd voor je Slam Weerupdate van de vrienden van Weer Online. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vanuit het westen kan de bewolking toenemen. En vannacht is er kans op een buitje. Temperatuur schommelt dan tussen de 11 en 16 graden. Morgen maximaal 22 graden. Lekker. Zometeen gaan we weer bellen met Hans Klok. Kijken of dat hij vandaag de telefoon opneemt. Eerst bellen wij met

0: Met Hans.
1: Hans Klok?
0: Hallo. Jazeker, Hans Klok. Hallo, met wie spreek ik?
2: Ja, hij neemt de telefoon weer op.
1: Met de vrienden van Slam, Hans.
0: Jongens, gaat Hans Gezand bellen of zo? Vond die lastig, ja? Hé, doei!

0: Dave & Thames.
1: 5'9 brown eyes.
0: Raindance hoorde je in de Slam Avondshow. De avonturen van Jarno en Jeppe.
2: De Slam spijt tattoo.
0: De mijne begint toch een beetje te tintelen en te branden. Ik voel hem nog steeds.
3: Ja, maar je moet hem goed insmeren, hè, met vaseline.
0: Ja, dat heb ik heel belangrijk. 2 keer gedaan. 2 keer per dag, hè, zei jij.
3: Ja, 's ochtends, 's avonds, misschien nog een keertje in de middag.
0: Ik heb er ook helemaal geen kaas van gegeten. Nee, dat je vanochtend appte van, kan ik douchen?
3: Ja, toen zei ik tegen jou, nee, je moet een week niet douchen.
0: Ja, ruik even.
3: Ja.
0: Lekker. Dat is niet meer goed, hè?
3: Nee.
0: Nou ja, goed. Ik ben er nog heel blij mee. Want Jeppe heeft gisteren een tatoeage voor mij uitgekozen en gezet. Mijn eerste. Maar heb jij nou zoiets van, ik heb er toch een crème op mijn been zitten. Op mijn bank kan ik niks aan doen, maar wel op je huid. Daar kunnen we wel wat aan doen.
3: Zeker.
0: Heb jij een Slam spijt tatoeage en denk je van, dit is het moment om hem weg te laten laseren. De vrienden van de ochtendshow geven een laserbehandeling weg. Dus heb jij echt een draak van dat ding erop staan, stuur hem door via de app van Slam of Slam.nl. Geef een goede motivatie en voor je het weet verdwijnt hij als sneeuw voor de zon. Wat heb jij eigenlijk allemaal op je lichaam staan? Ja, want jij hebt meerdere dingen.
3: Ik heb meerdere dingen. Ik heb het woord alles onder mijn knie.
0: Ta! Oh, ja, ja, alles onder de knie.
3: Ja, je snapt hem.
0: Ja, leuk hoor.
3: Ik heb, hoe je een papieren vliegtuigje in elkaar moet zetten, die heb ik op mijn arm.
0: Heb je gewoon YouTube voor, hè, tegenwoordig.
3: Ja, ik was een keer op Lowlands en toen zeiden ze, was er zo'n Brabander die zei, hey, moet je kijken, hij heeft de gebruiksaanwijzing hoe hij zijn tent in elkaar zet op zijn arm staan.
0: Ja, dat is wel de beste, ja.
3: Ik zeg, nee, dit is een papieren vliegtuigje.
0: Heel goed.
3: En ik heb hier nog een hele domme. Zie je hem?
0: Ja. Oh, dat is de uitbeelding van steenpapier schaar. Alle 3 de tekens.
3: Ik had een potje steenpapier schaar verloren. Die heb ik hem om mijn armen moeten zetten.
0: Jezus, jongen. Ja. Maar dat je dat ook doet. Dat zeg je toch,
3: je bent jong en je wilt wat. Nee, ja, een beetje dom, maar ik vind het verhaal erachter dan wel weer grappig.
0: Ja, je had ook gewoon een leuke meid uit die bar kunnen trekken en daarmee gaan naaien.

0: Je hebt hem in je handen, maar het is ook echt magisch.
1: Ja, niet normaal, hè?
0: Wauw.
1: Ik heb hem nu open en ik zie wat erin zit. Ja, dit is iets wat je graag wil winnen.
0: Ja, dat dacht ik al. Jouw kans op de Slam Mystery Box. Kijk, daar gaat hij weer. Ja.
1: Oh, wauw.
0: Zometeen, als je meespeelt met nog zoiets magisch. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand gaan we zo meteen spelen. We gaan woorden spiegelen. Aan jou de taak om een woord achterstevoren zo goed mogelijk na te zeggen. Wij spiegelen het woord dan weer terug en raden wij dan wat jij gezegd hebt. Nou, dan win die Slam Mystery Box.
1: Ja, ik wil hem weer open.
0: Ja hoor, en weer dicht. Snel weer dicht.
1: Ja, ja.
0: Klaar en dicht hoor. Wil jij nu meespelen en kans maken op die Slam Mystery Box? Daar kan dus van alles in zitten. Spreek of typ je naam nu achterstevoren in met de app van Slam. Dus je naam, maar dan achterstevoren deze kant even opsturen. En ook Jonas Blue komt eraan.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
4: I believe in justice.
3: Als het systeem corrupt is,
4: case after case unsolved,
3: moet je de regels overtreden.
5: I knock some fucking heads around and I crack the case.
3: Met Mark Wahlberg, By Any Means. 3 september in de bioscoop.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint. Boost yourself.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga...

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. Maatregel moet 350 miljoen opleveren. Dat betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. Ook al heeft het veel geregend de laatste tijd, de maatregelen tegen de droogte zijn nog niet voorbij. Zo heeft de Rijn nog altijd veel minder water dan normaal rond deze tijd. Ook op hoge zandgronden zijn nog steeds beken die droog staan. En het kan nog maanden duren voor de landbouw en natuur weer helemaal hersteld zijn. Franse gevangenissen zitten nog altijd overvol en er is nu zelfs sprake van een nieuw record. Er zitten bijna 90.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor zo'n 63.000. Dat betekent dat veel gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. De Franse regering werkt al jaren aan extra plekken, maar dat gaat niet snel genoeg. In Kroatië is een Nederlandse wandelaar gered van een berg. Volgens het AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Er moest een helikopter komen om hem op te halen, want hij was er slecht aan toe. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. En het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En dat was het nieuws op Slam.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
7: Loco.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
5: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: welkom bij de avonturen van Jarno en Jeppe op Slam met Juste. Ja, gisteren ging dit te goed, Jeppe.
1: Ja, dit ging fantastisch.
0: Ja, maar dit kan...
1: Ik kwam vanochtend aan op kantoor.
0: Ja.
1: En ik loop het kantoor binnen van de baas en ik zeg... Hey, spiegeltje, wat een waanzinnig concept, hè? Ze zegt, ja, ik heb hem niet uitgezet.
0: Nee,
1: ze was een klein beetje sceptisch, hè,
0: ja,
1: op het idee.
0: Zij zei, ja, ik voel dit niet.
1: Ik voel het niet.
0: Nee,
1: het
0: als vrouwen iets niet voelen, dan word je of geblokkeerd... of

0: na te zeggen. Zeg het gespiegelde woord van de stagiair na deze. Hoppatee. En dan gaan wij het weer terugspiegelen. Raden wij het goed, win jij de Slam Mystery Box.
1: Ja, dus we spelen samen. En dit keer spelen wij samen met Nieuwere. Hallo Nieuwere.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hey, en als ik dat dus omdraai, dan krijg je dus...
3: Erwin.
0: Erwin.
1: Kijk, Erwin.
0: Ja.
2: Ja, dat klopt.
0: Goedenavond Erwin. Als jij je dag een cijfer mag geven, zit het dan boven de 6 of niet?
2: Ja, zeker.
0: Ja? Want je hebt een topdag gehad?
2: Ja, ik heb een topdag gehad.
0: En waarom heb je zo'n goede dag gehad?
2: Ja, een fijne werkdag gehad samen met mijn collega.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Een fijne dag met collega's, maar wel een lange dag begreep ik. Van 6 tot 6.
2: Ja, ja.
1: Oh, jeetje. Flinke dagen hoor.
0: Wat doe je dan?
2: Ja, ik werk als chauffeur in de afvalophaaldienst.
0: Ah, dat zijn lange dagen, dat zijn lange dagen. Ja. Maar vind ik goed werk dat je dat doet, want iemand moet het doen en het betaalt ook best wel lekker, toch?
2: Ja, zeker. Ik heb niks te klagen.
0: Hoppatee. Ja, dan moeten we eigenlijk die mysterybox aan iemand geven die minder verdient.
1: Nee. Oh,
0: okay,
1: hij is maar Erwin.
0: Oké, okay, hartstikke
1: of moeten
0: goed.
1: Moeten we zeggen Nieuwere.
0: Nieuwere, inderdaad.
3: Erwin.
0: Het is duidelijk hoe het spel werkt, hè?
2: Jazeker.
0: Laat ik jou de eerste opgave horen, die mag jij na de biep nazeggen. Daar komt hij.
4: Harema.
0: Ja, oké. Okay.
2: Harema.
0: Harema.
1: Oh.
0: Oh.
1: Nou, ik ben benieuwd of we dit gaan raden.
0: Zou jij dat nog één keertje willen doen, Erwin? Ik ben iets in de instellingen vergeten.
1: Shit,
0: dat is mijn eigen...
1: Oh, ja, nee, nou,
0: dan mag je nog één keertje luisteren.
4: Harema.
0: Nou, daar komt hij hoor.
2: Harema.
0: Harema. Dan ga ik dat even
1: kijk, Harema.
0: Kijken wat er dan gebeurt, hoor.
1: Ik zou het ook echt niet weten wat dit zou moeten zijn.
0: Harema.
1: Harema.
0: Even kijken. Dan Harema. Krijg je dus. Nou, we gaan nu luisteren.
2: Camera.
1: Camera?
0: Dit is camera, denk ik. Laten we luisteren naar het antwoord.
4: Camera.
0: Kijk eens. Nou, de eerste is binnen, Erwin. Je bent op de helft voor de Slam Mystery Box. Wij gaan naar de volgende opgave. Daar komt-ie.
4: Nederlands. Wil
0: je hem nog één keer horen? Oh ja, nou.
4: Nederlands.
1: Oh, deze is moeilijk.
0: Pittig hoor.
1: Oh, ik ben benieuwd of we deze raden hoor. Volgens mij is dit een hele ingewikkelde.
0: Nou, met bespiegelen. En ja. Dan krijg je dus. Ik ben heel benieuwd. Volkswagen zou ik zeggen. Wacht even hoor.
1: Potloden.
0: Wat denk jij zelf, Erwin?
2: Ik denk Volkswagen.
0: Volkswagen?
1: Ik denk potloden.
0: Oké, okay, Volkswagen of potloden gaan we voor. Nou, ja. Dan ben ik heel benieuwd wat er uitkomt.
4: Potloden.
1: Oh! Oh! Oh! Nou Erwin, deze krijg je van mij.
2: Ah, dankjewel.
1: Waanzinnig zeg, wat heb je het goed uitgesproken. Ik kon het eruit halen.
0: Nog één keertje hoor.
2: Ja,
1: potloden.
0: Volkswagen of potloden. Nou Erwin, jij gaat er vandoor met de Slam Mystery Box. Dat betekent, je weet pas wat je krijgt als je hem openmaakt thuis.
2: Oh, dat is spannend.
1: Ja, dat is zeker spannend.
0: Wat
1: ja.
0: Ga je ermee doen?
2: Ja, ik ga bekijken wat het is en dan laat ik jullie weten wat ik heb gekregen.
0: Hartstikke goed.

0: gezondheid.
1: Ik dacht dat ik net op tijd was.
0: Ja, professioneel hoor. Wacht even hoor.
1: Gadverdamme, Jan.
0: Niks mag dan Track of the Week van D.O.D. En Careful hoorde je de avonturen van Jarno en Jeppe.
1: Oh, Jarno. Ik heb ook nog wat voor jou.
0: Nee, niet nog een keer.
1: Jij had voor mij een persoonlijke boodschap.
0: Nee.
1: Maar ik heb er ook een voor jou.
0: Niet.
1: Ja. Oh, dit is een persoonlijke boodschap die jou succes ook wil wensen.

0: Het is iemand waar je tegenop kijkt. Oh, okay. Een voorbeeld voor jou.
1: Oh!
0: Nee, echt. Dit is echt een groots... Ja, dit is wel echt een icoon.
1: Wauw, nou ik ben benieuwd. Zometeen dan een boodschap voor mij.
0: Ja.
1: Is het echt leuk?
0: Ja, dus je vindt het fantastisch.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje?
5: Whoopsie!
4: Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: 18 plus, speel bewust.
17: Ja. Echt serieus?
18: 7, 7, 7, 7.
17: Wat een geld.
19: 18.000, godverdikke me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia, movement that inspires.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een tweejarig internet- en tv.

0: avondshow met Jarno en Jeppe. Het is 9:01. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is vanavond droog, maar vannacht heb je kans op buitjes. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen maximaal 22 graden en heb je ook kans op buien.
1: Jarno en Jeppe.
0: Met zometeen Bebe Rexha, Sad Girls komt eraan. Ook Jay Sean en Lil Wayne krijgen naar YouGel.

0: Zometeen Bibi Rexha.
1: De avonturen van Jarno en Jeppe. Slam.
2: Jarno, jij hebt net voor mij een waanzinnige verrassing.
0: Ja.
2: Jij hebt namelijk een compilatie gemaakt met allemaal verschillende exen van mij die mij even succes wilden wensen met deze fantastische show.
0: Ja, met ook de boodschap, misschien moet je een paar gewoon een keer weer appen. Want sommige is bedankt, jaren geleden.
2: Bedankt daarvoor nog. Maar ik heb ook nog wat voor jou.
0: Oh?
2: En het is eigenlijk ook een boodschap, een succeswens met deze fantastische show die wij hier met z'n tweeën aan het maken zijn. En het is van echt een icoon, een Nederlands icoon. Jij kijkt er, jij hebt aan mij persoonlijk verteld dat je hier echt wel tegenop kijkt.
0: Nou ja, laat maar horen.
2: Het zijn eigenlijk twee personen. Komt-ie.
3: Hey Jarno, ik hoorde dat jij een ander programma kunt maken samen met Jeppe. Ik hoorde dat je geweldig een fan bent van carnaval in het algemeen en ook een beetje van pap en pudding in het bijzonder vanwege opblaasbare Barbara. Ik wil jou heel veel succes wensen, ook namens Barbara. Ik zou ze graag even erbij roepen, maar ik heb ze net naar de wasseretten gebracht. Ik doe het normaal niet, maar mocht je ze een keer willen lenen, dan wil ik het wel.
4: Hey Jarno, de groeten uit Os. Pudding heb je net ook al gehad, ik krijg die dadelijk, dat weet ik nog niet. Maar hoe het ook zij, proficiat en veel succes met uw avonturen in de avonturen met Jeppe.
3: Heel veel succes met jullie programma. Maak er iets moois van. En de groeten van Jeppe, de mazzel.
4: En kom maar een keer gewoon naar ons. Met Jarno en met mij en met de pudding en met Jeppe te jappen.
0: Wow.
4: Ja, succes hè.
0: Wow. Dit zijn maar grote helden uit
2: Leg
0: Os.
2: Leg even uit wie dit zijn.
0: Ja, dit is een carnavalsduo, de grootheden uit Os. Dit zijn Pap en Pudding. Ja, die hebben ooit ook een keer op mijn verjaardag gespeeld.
2: Oh,
0: maar hoe weet jij dit, dat ik dit leuk vond?
2: Jij hebt het ooit verteld aan mij dat jij enorm fan bent van Pap en Pudding.
0: Ja.
2: En begin dit jaar hebben wij een carnavalsuitzending gemaakt.
0: Dat is waar trouwens.
2: En toen zei jij tegen mij, ik wil Pap en Pudding.
0: Ja.
2: En ik zei, ja, maar wie de fok zijn Pap en Pudding? Geen enkele luisteraar kent Pap en Pudding.
0: Ja, dan zal ik een stukje in.
2: En ik vraag net...
0: Dit is Pap en Pudding, hoor.
5: Opblaasbare, afwasbare Barbara.
2: Dit is hem.
0: Ja.
5: Opblaasbare, afwasbare Barbara.
2: Aan stagiair Ruben vraag ik, ken jij Pap en Pudding? En Ruben kent Pap en Pudding.
0: Hoe ken jij Pap en Pudding dan? Daar
2: was ik ook verbaasd over.
6: In de vriendengroep gaat het wel eens rond, dat nummer. En dan zing je het uiteindelijk mee.
2: Hoor even, op dit nummer, toch?
5: Opblaasbare, afwasbare Barbara.
0: Fantastisch dit, hoor.
5: Is een lieve meid. Ik kan alles nog bij de kwijt. Opblaasbare, afwasbare Barbara.
0: Wauw.
2: Dus succes gewenst door Pap en Pudding.
0: Ja, fantastisch. Mooi, uit Os. En we gaan dus een jingletje maken. Want we mogen met hun eventjes... Dat was een uitnodiging gewoon.
2: Dat kan ik nog wel regelen, denk ik. Ja,
0: lekker. Nou, Hans en René, dankjewel. Nu kunnen we echt beginnen. De avondshow. De avonturen van Jarno en Jeppe met Bibi Rex.

0: Avonturen van Jarno en Jepp. Het is 8:15. Je hoorde Dua Lipa en Love Again.
1: Ja, we zaten vanmiddag hier zo op kantoor.
2: Ja. En jij komt naar me toe en jij zegt me toch iets raars.
1: Het is eigenlijk echt... Nou, oké. Okay. Onder het kopje van...
2: Hey Jarno, heb je nog iets duurs gekocht of niet?
0: Ja, ik weet alweer wat er komt, ja.
1: Ja. Het is altijd hetzelfde liedje met jou.
0: Nou, hoezo?
1: Ja, jij koopt af en toe spullen. Dat salaris van jou, misschien moet je de helft aan mij doneren. Want
0: nou ja.
1: ik doe toch iets fout.
0: Nou ja, ik heb, en daar ben ik dus heel trots op, maar dan merk je dat je ouder wordt. Ik heb een geurkaars gekocht.
1: Ja.
0: En dat is een hele mooie geurkaars. Hij is van het merk Baobab. En hij is dus in het stijl van Tomorrowland. Dus dat betekent, hij ruikt ook zoals Tomorrowland. En dan heb ik het niet over de MDMA-pillen en de peuken. Ja, nee.
1: Dat vind ik dan wel jammer.
0: Nee, het is ik heb het even opgezocht. Hij ruikt naar frisse, sprankelende peer.
1: Ja.
0: Een lelietje van dalen. En een beetje naar mos. Dus ja. Zachte, aardse diepe. Oh. Die doet denken aan vers gemaaid gras. Want dat spuiten ze ook op Tomorrowland.
1: Verse aarzen.
0: Verse aarzen. Ja. Dus
1: maar
0: ik
1: mos,
0: heb
1: even serieus.
0: Ja, het ruikt echt lekker hoor.
1: Mos, dat ruikt toch helemaal niet lekker?
0: Ja, maar ja.
1: En ik heb die kaars hier voor me. Ik kijk er nu naar. Ja. Maar dit is gewoon een Xenos kaars,
0: nee,
1: man.
0: Nee, dat kun je niet zeggen. Dat kan je niet zeggen.
1: Nou,
0: omschrijf hem even. Omschrijf
1: Het zijn een beetje hoge kaarsen. Heb jij die grootste?
0: Nee, ik heb niet die grootste, want die was 600 euro.
1: Heb jij die kleinste?
0: Nee, ik heb niet die kleinste. Ik zit
1: die
0: in de middelmaatje.
1: Heb jij.
0: Dus raad maar wat ik daarvoor betaald heb.
1: Ja, je hebt het al vanmiddag een beetje verteld. Vertel het maar, want ik krijg het bek niet uit.
0: Ik heb voor geurkaars heb ik 170 euro betaald.
1: Ja, even normaal, man.
0: 170 euro. En nu durf je hem niet aan te steken, omdat je dat zonde vindt.
1: Ja, want hij is maar 150 uur. 150 uur. En je hebt hem nu al aangehad?
0: Ja, ik heb twee lontjes van de vier heb ik aangestoken. Ja? En dat vond ik al zonde, want die zijn nu zwart geworden.
1: Och, meid. Ja, nee, het is een gouden kaars met blauwe accenten erin. Maar ja, nee, sorry, ik geef er echt geen stuiver voor.
0: Ja, maar nou, de naam, hoe kun je dat nou zeggen? Nou, het brengt mij terug naar Tomorrowland. En ik vind dat glas waar het omheen zit, vind ik echt heel dik. Het is helemaal in de stijl en in de artwork van Tomorrowland. En ik vind het dus gewoon heel vet dat dit nu in mijn huis staat. En dat ik iedere keer als ik thuis kom, dat ik denk van ja, ik word hier echt ontzettend blij.
1: Ja, ik ben dus nog nooit op Tomorrowland geweest, maar Tomorrowland heeft dus een bepaalde geur.
0: Ja, Tomorrowland heeft een bepaalde geur. En dat wordt daar een beetje over het publiek heen gespoten met nevel. Ja, zo moet je dat een beetje zien.
1: Maar zo'n poppers.
0: Nou, zou ik het ook weer niet willen noemen, maar
1: Okay.
0: Nee. Nou, laat maar weten via de app van Slam. Het is even een kleine Jarno en Jeppe enquête die we gaan doen.
1: En vinden we dit normaal, de ja of de nee?
0: Nou, kom maar door.
3: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Clooney en Prosper.

0: muziek op Slam. Van Armin van Buuren. En zijn remix van Depeche Mode en Enjoy the Silence Here in My Arms. Kijk, het is altijd fijn om mensen te hebben in onze community waar je gewoon mee kan praten.
1: Ja.
0: Die begrijpen
1: dat de
0: ervaring van Tomorrowland, dat je dat in je huis wil hebben. Maakt niet uit wat het kost.
2: Ja, het verschil is alleen, jij hebt het gekocht en we hebben hier Claudia aan de telefoon hangen en die heeft het gekregen. Dat vind ik alweer een ander verhaal.
0: Want ik ben heel blij met mijn geurkaars van Tomorrowland. Is een beetje duur, maar het geeft mij gewoon genot. En iedere keer als ik dan weer aan Tomorrowland denk, doe ik even... Nou, dat doe ik daar ook trouwens. Nee, dat is niet waar. Claudia?
3: Ja, hallo.
0: Ja, kijk, jij bent een medestrijder. Waarom is die geur van Tomorrowland zo fantastisch om in je huis te hebben?
3: Ja... Nou ja, wat je zegt, hè, het brengt herinneringen terug. En mijn geurstokjes doen het gewoon al meer dan een jaar. Nou, waar haal je nou geurstokjes die het al meer dan een jaar gewoon doen? Dus het is echt heel bijzonder.
2: Oké, en je hebt ze nu een jaar?
3: Ja, ik heb ze zelfs meer dan een jaar, denk ik. Want ze waren van Tomorrowland 2 jaar geleden al. Dus ze doen het gewoon nog steeds.
2: Kijk, maar wacht even, ik geloof dat bijna niet. Hoe kan, als ik geurstokjes heb staan, maar draaien ze wel eens om, die stokjes, dat moet, hè?
3: Ja, precies.
2: Dat doe
3: en
2: je ook.
3: Kunt er steeds een beetje water bij doen, hè? Dan heb je veel langer plezier van de geur. Dus zo doe ik dat.
2: Dit zijn de juiste bespaartips, want ik zit te kijken, als je navulling haalt, dan ben je gewoon weer 68 euro kwijt.
0: Hoppa.
2: Normaal, man.
0: Want Claudia, heb jij wel al het idee dat je denkt van... nou, ik ga de collectie uitbreiden. Ik zit misschien ook voor zo'n kaars te kijken. Of,
3: Ja, het is bijna verleidelijk om dat te doen. Hè?
0: Ja.
3: Dus toen ik jou hoorde... Mm-hmm. Ja, toen dacht ik, misschien moet ik de geurkaars ook gaan kopen.
0: Ja, hier spreekt het duiveltje op jouw schouder. Ja. Gewoon doen, meid. Ja. Gewoon doen.
3: Ja, precies.
0: Haal het geluk in huis.
3: Haal het geluk in huis. Ga erover nadenken.
0: Claudia, een lekker weer snuiven zo meteen thuis, hè?
3: Heerlijk. Nee, ik ga tennissen, zei ik, hè?

0: Jan en Houdini. Het is wel leuk, want we bellen deze week ook met Hans Klok. En dan gaan we iedere keer kijken of dat hij de telefoon opneemt. En ik ben heel benieuwd.
1: Of hij morgen weer opneemt, hoor.
0: Nou, inderdaad. Dus zometeen gaan wij meedoen. Tenminste, we gaan meer info inwinnen. En voor mij is dat denk ik wel handig met mijn geurkaars. Ja. Over Stacktember. Want dit is de maand dat we met z'n allen moeten gaan besparen. Dat we maar €50 mogen uitgeven aan luxe dingen.
1: Nou, ik wens jou heel veel succes.
0: Ik heb deze 31 augustus gekocht, dus het kan nog.
1: Ja.
0: Zometeen gaan we bellen met de influencer Defano Holwijn om de tips en tricks te krijgen hoe we gaan besparen in september. En ook onze vrienden van Major Lazer hoor je zometeen. Oh. Ja.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo. Nieuw bij Videoland. Basta.
9: Schitterend, Marco van Basten.
8: Het verhaal van een voetballegende die alles in zich had om de beste ooit te worden. Maar noodgedwongen moest stoppen. Voordat hij dat kon bewijzen. Basta. Stream je vanaf 4 september. Alleen bij Videoland.
10: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle Durkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een van de twee agenten die vannacht werden neergeschoten in Overasselt is aan de dood ontsnapt. Politiebaas Jannie Knol zei bij Eva dat door snel ingrijpen van een collega is voorkomen dat de agent is overleden. Beide agenten zijn nu buiten levensgevaar. Ze werden meteen beschoten toen ze afkwamen op een inbraakalarm. In Terneuzen kon vandaag voor het eerst vuurwerk worden ingeleverd, maar veel mensen zijn er volgens Omroep Zeeland niet geweest. Het waren de amper 10 en die hadden alleen legaal vuurwerk bij zich. Illegaal vuurwerk kun je ook anoniem inleveren. Kan nog een paar weken op meerdere plekken in het land. Sinds een tijdje moet je extra betalen voor een pakketje uit China. En dat merken ze goed bij de douane. In de afgelopen 2 maanden kwam nog maar de helft binnen vergeleken met daarvoor. Wie iets in China bestelt dat niet te duur is, betaalt 3 euro aan heffingen. Het idee is dat Europese bedrijven dan beter kunnen concurreren. De benzineprijs bereikt morgen waarschijnlijk weer een nieuw record. Het oude record was in mei net geen 2,65 euro voor een liter euro 95. Morgen ligt dat 2 cent hoger. Dieselprijs heeft nog geen nieuw record bereikt. Brandstof is duur door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En dat was het nieuws op Slam.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: uit eten of aan kleding. En elke keer zeg je tegen jezelf dat je gaat sparen. Ik beloof het. Maar vervolgens al je geld weer er doorheen geblazen deze maand. En daarom is Stacktember in het leven geroepen. Elk jaar in september heb je maximaal een budget van €50 voor alle luxe dingen. En aan de telefoon hebben wij de bedenker, de messias van Stacktember. Laat je horen voor Defano Holla.
1: Goedenavond.
2: Goed je te spreken, man.
1: Zeker, altijd.
2: Hey, lekker. Hey, je hebt eigenlijk wel alleen de verkeerde aan de telefoon. Want Jarno die vertelt mij net een verhaal. Ik weet in ieder geval dat Jarno niet mee moet doen met Stacktember.
1: Oké.
2: Okay. Die is er namelijk gewoon met de eerste uitgave die hij doet, is hij er al 3 keer overheen.
0: Ja, ik zei dit een kwartiertje geleden. Ja, ik heb, en daar ben ik dus heel trots op, maar dan merk je dat je ouder wordt. Ik heb een geurkaars gekocht.
2: Ja.
0: En dat is een hele mooie geurkaars. Hij is van het merk Baobab. En hij is dus in het stijl van Tomorrowland. Voor geurkaars heb ik €170 betaald.
2: Ja, doe even normaal, man. Ja, even serieus. €170. Geef jij wel eens... Wat is jouw domste uitgave?
0: Ik wil eerst zijn reactie zien, want hij kijkt niet blij.
2: Je kijkt niet blij.
1: Ja, jongens, een geurkaars van €170. Wat doet het behalve... Wat voor geur is het? Wat doet het nog meer?
0: Ja, het ruikt naar Tomorrowland, hoe het daar ruikt, zeg maar. Dus ja, dat vind ik gewoon heel vet. Omdat...
1: Naar bier en verderf?
2: Ja, dat zei ik ook al. Het kan niet.
1: Waar ruikt het naar?
2: MDMA.
0: Het ruikt naar, mos. Het ruikt naar een soort peerextract en een bepaalde lotusbloem.
1: Ja, volgens mij is... Naar Tomorrowland gaan is volgens mij nog goedkoper. Maar goed, maakt niet uit. Ieder zijn ding. Ieder zijn ding.
0: Nou ja, officieel, ik heb hem gisteren 31 augustus gekocht. Hey, maar
2: Wat is jouw domste en duurste uitgave ooit gedaan? Doe jij dat überhaupt? Ik zie jou daar eigenlijk ook niet voor aan.
1: Nee, valt mee. Ja, ik heb misschien bijvoorbeeld wel een keer een schoen gekocht die je dan maar 3 keer draagt waarvan je denkt van oei.
2: Wat was die duurste schoen?
1: Dat was een Chanel schoen en die was €1000.
2: Oh, ja, die zit er deze maal niet in.
0: Maar wat kan meer mee dan lopen dan?
1: Lekker. Maar kijk, maar, in mijn verdediging. Die geurkaas is straks gewoon klaar, hè? Die is op.
0: Ja, dat is waar. Ja, ik durf hem ook niet zo goed aan te steken, nee.
2: Hoe lang ging je ook weer mee? 150 uur?
0: Ja, precies. Ja,
2: 150 precies. Uur plezier.
0: Nou, maar goed. Stacktember, wat zijn de regels? Kun je ze even kort uitleggen?
1: Ja, heel kort. Je hebt dus €50 voor, laten we zeggen, luxe of onnodige uitgaven. Dus dingen zoals uit eten, inderdaad, wat je eerder al hebt gezegd. Een drankje doen, broodjes halen op straat. Dat zijn allemaal de bioscoop. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die dan van je budget afgaan. En voor de rest dingen zoals verjaardagen, je vaste lasten, rekeningen, kinderen. Zelfontwikkeling, dat gaat allemaal niet van je budget. Dus eigenlijk gewoon een maand waarin je de beste versie van jezelf probeert te zijn. En eigenlijk is het de bedoeling dat je gewoon niks probeert uit te geven. Dat je zelf niet naar die €50 kijkt. Ja. En dat je gewoon denkt van, hey, deze maand ga ik gewoon even niet met de grapjes op stap of dit of dat doen. Ik ben gewoon even fully op mezelf.
2: Hey, maar je hebt geen rekening gehouden met inflatie, hè? Want hoe lang doe je dit nu al?
1: Klopt. Dit is jaar 9.
2: Het is jaar 9?
1: Inderdaad.
2: En het is nog steeds €50.
1: Het is nog steeds €50. Maar kijk, weet je waarom? Het wordt sowieso heel ingewikkeld als we gaan werken met inflatie. Dat wordt sowieso heel ingewikkeld. Ja. Maar buiten dat ben ik er ook van overtuigd dat de meeste mensen die mij zeggen, hey, denk nou aan inflatie. Het maakt niet uit of ze 50 of 100 hebben. Het gaat toch op.
2: Ja, dat is wel waar,
1: Dus het is, die 50 maakt het wel moeilijker, dat snap ik. Maar de meeste mensen die er echt iets over zeggen, weet ik, het maakt niet uit hoeveel het is. Ja. Het budget gaat gewoon op.
2: Maar ja, €50, je gaat 1 keer sushi eten en het is weg.
0: Ja.
1: Ja, geen sushi eten dan.
0: Nee. Maar heb jij een soort oplossing van, stel ik wil morgen inderdaad met mijn maten sushi gaan eten.
1: Ja.
0: Wat is een mantra die jij jezelf nu iedere dag voorhoudt? Dat je denkt van, dit is de reden waarom ik €50 op het eind van de maand nog heb.
1: Ja, zeker. Want ik geef elk jaar dus, kies ik er bewust voor om gewoon €0 uit te geven.
0: Oh.
1: Dus dit jaar gaat dat zeker ook zo zijn. En je kan heel veel andere dingen doen die ook misschien wat geld kosten, maar wel waarmee je wel beter voor de dag komt. Dus als je die sushi wil maken, die sushi kan je gewoon ook lekker thuis maken. Dan is het nog goedkoper.
0: Ja.
1: En dan kan je nog iets doen met z'n allen. Dus er zijn echt wel wegen om die sushi alsnog te eten.
2: Ja, dat is wel waar.
0: Ja.
2: Maar we zitten nu op dag 1. Heb jij al ergens nee tegen moeten zeggen?
1: Nee. Maar kijk, de mensen weten ook van mij van, hey, deze maand Ik moet die man gewoon niet te veel lullen. Ik moet hem niet checken. Ze weten, ik heb gewoon niks. Ja. Volgende maand kunnen we misschien wel lachen, maar deze maand... Nee. Ik ben op mezelf.
0: Lekker. Ja, oké. Okay, check. Nou, maar dat is dus wel een ding. Nog één dilemmaatje. De nieuwe collectie van Supreme is los. Sinds 2 weken.
3: Hou nou toch op.
0: Ja, maar hoe moet ik dat dan doen?
3: Want het is, als ik niet dus.
0: Als ik het niet koop,
3: is het weg. Nee, gewoon niet.
1: Niet! Zo simpel is het. Gewoon even niet. Waarom kunnen we even niet onze financiële lusten even onderdrukken? Ja. Het is een maand!
2: Ja, verslaafd ben je gewoon. Je bent een koopverslaafde.
0: Ja, dat is wel waar. Nou ja, weet je, ik ga het proberen. Weet je, laten we aan het eind van September weer even inchecken.
1: Doe me.
0: Dan gaan we kijken of dat ik het ga halen.
2: En dan kijken hoeveel €100 jij eroverheen bent.
1: Ja, maar jij ook, hè? Jij ook, hè?
0: Ik ook. Nou, okay, bij deze. Wij checken op het eind van September checken wij weer in. Laat je nog één keer horen voor de Fano Holle. Yeah.
1: Thanks, happy.
0: En happy September.

0: Jeppe. Het is 5:05. Jarno, jij vraagt net aan mij buiten de uitzending. Jij hebt toch ook wel eens een domme uitgave gedaan?
1: Ja, want ik heb die dure geurkaars gekocht.
0: Jij hebt die dure geurkaars gekocht. En ik heb ook wel eens wat doms gekocht. Of tenminste, ik had zoiets van, ik koop het met de gedachte, het is later meer waard. Oh. Ik heb namelijk heel veel spullen van het merk Para. Ken je dat?
1: Ja, dat ken ik.
0: Para.
1: Ja.
0: En ik heb dus thuis een lamp. En het is een tomatenlamp. Ik heb hier zo'n foto. Wacht. Hier zo'n foto.
1: Jezus, maar dat ziet er toch niet uit. Nou ja, een tomaat met beentjes.
0: Een tomaat met beentjes. Ja. En dan kan je die aandoen en dan heb je een rode lamp. En als we dan een keer een feestje hebben, dan neem ik die lamp wel eens mee. Zeg ik tegen iedereen heel voorzichtig. Ik wil er geen krasjes op. Ja. Want dat ding is gewoon heel veel waard.
1: Ja, van een soort kunstenaar is die.
0: Van een soort kunstenaar. Ik heb er ooit €350 voor betaald.
1: Ja.
0: Je gelooft het niet. €350 voor die lamp.
1: Ja, dat vind ik bizar. Laat ik dat
0: en hij staat nu op Marktplaats voor €900.
1: Wauw.
0: Maar ik ben 2 jaar geleden ben ik verhuisd. Weet je wat mijn moeder heeft gedaan? Die heeft de doos weggegooid.
1: Nee. Yep. Oh. Maar dat ding is niks meer waard.
0: Is niks meer waard.
1: Oh.

0: Mama. Lady Gaga en Pokerface en de avonturen van Jarno en Jeppe. Waar wij toch even een kleine rerun moeten doen. Want gisteren heb ik een tatoeage van jou gekregen.
1: Ja, ben je er blij mee?
0: Ik ben er nog steeds heel blij mee. Hij prikt nog steeds een beetje.
1: Ik heb wel leuke verrassingen.
0: Ja, want ik heb ook een verrassing voor jou geregeld. Ja. Wat het is, dat hoor je zo meteen.
2: Het was jarenlang de plek waar altijd iets gebeurde.
3: Nee, dat fuck toch?
2: Waar je

0: maandag tot en met donderdagavond tussen 7 en 10. Check de hele nieuwe programmering op slam.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: 4:10, tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Ja, het wordt regenachtig komende nacht en het daalt naar een graad of 15. Morgen dan copy-paste regenachtig en wordt het maximaal 22 graden.
7: Jarno en Jeppe.
6: Zometeen een grote verrassing voor Jeppe. Hij maakt zijn eerste landelijke show. Oh, wat het is hoor je zometeen. Another.

0: avondshow die terug is na 3 jaar, baby.
1: Hey, give me everything tonight. Ja, ik heb ze ook allemaal gekregen vannacht.
0: Nou, inderdaad. Ja, nee, absoluut, absoluut. Wij hebben afgesproken met elkaar van ja, we gaan dit programma aan. Maar we gaan een verrassing voor elkaar regelen. Dus ik heb nu een tatoeage met jou, een gedeelde. Onze playbutton met een waveform. Het staat voor altijd op een pols. Ik heb geen tatoeages verder. Vandaag was het de beurt aan mij om jou te verrassen. Ja. Laten we even nog een keer luisteren hoe dat ging.
1: Ik ga even naar de wc. Vind je dat goed?
0: Maar ik heb hele speciale mensen uit jouw leven gevraagd om wat liefs in te spreken.
1: Oh?
0: Ja, omdat het toch jouw eerste is en je hebt gewoon heel veel succes en geluk nodig.
1: Nou, dan ben ik benieuwd bij wie je terecht bent gekomen.
0: Nou ja, waar zou je aan denken? Van wie zijn nou echt lieve mensen in jouw leven die sowieso iets voor jou willen inspreken?
1: Ja, dat zal mijn zusje zijn, denk ik.
0: Mijn ouders misschien?
1: Ja, je ouders. Die hebben ons gisteren verrast met een goed pakket, inderdaad. Misschien wat vrienden van me, Sofie of zo.
0: Ja, zou kunnen.
1: Ken jij ook, dus dan zou je er ook nog wel
0: ja, zeker.
1: Contact mee gehad kunnen hebben.
0: Nou, zullen we gaan luisteren?
1: Ja, laten we maar doen dan.
0: Dan gaan we.
1: Smooth muziekje.
0: Mooi, hè?
1: Ja. Vindt de baas dat goed dat we dit gebruiken?
0: Jazeker.
2: Hey Jesper, heel veel succes met je nieuwe radioprogramma en heel veel liefst uit Poelje. Liefst

0: En ik hoop dat je gelukkig met je hebt. Want we weten inmiddels, als papa blij is, zijn wij dat ook. Maak me maar een beetje trots.
1: Oh nee. Wie was dit?
2: Hey Jesper, this is Sunisa. Huge congratulations on your new radio show. I'm so happy and excited for you. I know this is really something for you. You're going to do so well. Wishing you all the best. And I know you're going to do an amazing job. Take care. Bye bye.
3: Kom door de grond heen, zak. Je hebt al mijn exen benaderd, vuile vieze tering.
4: Oh, hey Jes, heel veel succes met je nieuwe baan. Van lokaal naar landelijk lullen. Je hebt het wel gemaakt. Kan je de volgende lul op reden uitzenden. Doei.
5: Oh, wat erg.
6: Hey, lieve grappige Jesper.
3: Het gaat ook maar door.
6: Ik ken je helemaal nog niet zo lang. Maar nee. Ik ben nu al 100% zeker dat jij met al je vrolijkheid en humor van elke show echt één groot feestje gaat maken. Ik wil je daarom echt heel veel succes wensen. Maar ook echt vooral heel veel plezier. Ga echt keihard genieten. Heel veel liefs van Sylvia.
3: Oh, ik zit hier echt met een rode boei. Dat wil jij niet weten. Jij hebt gewoon...
1: Hey Jesper. Martijn hier. Oh. Ja, wat niet veel mensen weten is dat wij naast zakelijk ook wel eens privé billetje balletje eindigen in een hotelkamer. En daarom wil ik jou ook heel erg veel plezier wensen met je nieuwe radioshow.
3: Ah, mijn poes.
1: Tot snel.
3: Oh, wat erg ben jij zeg. Ja, dit zijn allemaal mensen met wie jij ooit het bed hebt gedeeld.
7: Oh, ik heb het helemaal bloedverziekend heet, weet je dat? Het zweet staat op mijn voorhoofd en in mijn naad, als ik heel eerlijk ben.
3: Nou, wie hebben we onder andere gehoord? Katja, nou, wat is daarmee gebeurd?
7: Ja, dit zijn inderdaad allemaal mensen waar ik een keer of meerdere keren het bed heb.
3: Ik voel me zo journalistje, hoor, dat ik dit
7: allemaal gekregen. Wat ben jij een vuile, vieze, gore bloedhond.
8: De avonturen van Jarno en Jeppe.
9: Ik

0: in ons midden hebben wij onze eigen stagiair, Roy Ruben. Roy Ruben, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Wat vond je ervan, die tweede?
1: Ik vond hem net zo goed als gisteren.
0: Nou, kijk.
1: Dat kan zeggen.
0: Dikke pluspunten. En wat heb jij vandaag als de beste stagiair van Nederland, ook met de beste baan, denk ik, op dit moment.
1: Zeker.
0: Geleerd in die slimme avondshow?
1: Nou, jullie hebben me vandaag een beetje tijdsdruk opgegeven. Want ik moest op een gegeven moment moest ik even snel een editje doen. Even wat, een aanluchtfragmentje. Dus jullie hebben me vandaag even getest op het presteren onder zogenoemde tijdsdruk.
2: Kijk, je bent geslaagd.
0: Ja, absoluut.
1: Kijk, dat is goed om te horen.
0: Die kan je afvinken. Wat zou jij nog willen leren? Want we hebben nog 2 dagen in deze week te vullen. Dan denk ik er even graag met je over mee. Of na.
1: Ja, dat is een goeie.
2: Ja, weer een goeie.
0: Nou, niet normaal.
2: Oh, we zetten jou ook elke keer zo onder druk. Hè? Dat is eigenlijk ook heel erg.
0: Nee, ik wacht wel hoor.
2: Ja, oh, je doet niet zo doen. Dat het is zo erg wat je nu aan het doen bent.
0: Heb je al wat, Ruben?
2: Luister, anders... ik wil hem nog wat langer mee dan alleen deze week. Hè?
1: Jarno? Dat vind ik ook.
0: Ik wil een antwoord horen. Ja. Weet je, je moet nu een antwoord hebben, Ruben. Anders zet ik onze mics uit. Lijkt die van jou?
2: Oh nee, wat ben jij een ongelooflijk.
0: Ruben, wat wil jij nog leren? Ik zet ons gewoon uit.
1: Wat ik nog wil leren, nou dan moet ik met een antwoord komen. Een antwoord.
3: Ruben, schiet op!
1: Ja!
3: Dit is echt heel zielig.
1: Ja, dat vind ik ook. Dit vind ik ook heel zielig.
3: Je zet hem echt onder druk.
0: Wat wil je nog leren, Ruben?
1: Ik wil leren om een plaatje in te starten. Kunnen we dat nu meteen doen?
4: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Everjack en Gil Glenn.

0: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Fomar.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
10: Loco. De Lulu.
11: Gek.
9: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
15: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
19: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Bij de woningen over Asselt, waar een schietpartij was, staan zwaar bewapende agenten. Ze bewaken daar de boel, zegt een woordvoerder. Het onderzoek naar wat er is gebeurd gaat nog de hele nacht door. Bussen van de technische recherche rijden af en aan. De op- en afrit van de A73 bij Over Asselt worden ook in de gaten gehouden. In het Zeeuwse Tolen is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum, meldt een regionale krant. Een paar honderd mensen waren naar het gemeentehuis gekomen voor een ingelaste raadsvergadering. Het is de bedoeling dat er 150 asielzoekers komen in een noodopvang naast een woonwagenkamp. De Noorse koningin Mette-Marit is in het ziekenhuis in Oslo opgenomen. Ze werd gebracht door koning Haakon. Mette-Marit heeft een longtransplantatie gehad en is nog aan het herstellen. Soms zijn er complicaties en daarom was ze er vanmiddag niet bij toen Haakon de eed aflegde als nieuwe koning. Een onderzoeksboot van de Turkse marine is de veerboot op het spoor die van het weekend bij Cyprus zonk. Het wrak ligt op een diepte van meer dan 500 meter. De veerboot kapseisde zondag nadat hij was vertrokken vanaf Cyprus richting Turkije. 8 mensen kwamen om en 20 worden nog vermist. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is droog, minima komen uit tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui en het wordt 19 graden aan zee, 22 in Limburg. En dat was het nieuws op Slam.
4: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl

0: is. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
3: Oh,
1: wat een geld.
3: 50.000, potverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hey.
8: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
2: Warmer music.
1: Colder. Hey everybody.

0: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie is nog de hele nacht bezig met het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. Er werden afgelopen nacht 2 politieagenten en een bodyguard neergeschoten. Die laatste overleefde het niet. De politie is vooral op zoek naar forensisch bewijs. En ook wordt de A73 in de buurt van Overasselt in de gaten gehouden. Raadsleden en andere mensen mogen het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen niet uit. Voor de ingang is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang. En volgens de politie is het te onveilig. Er zijn volgens de krant PZC ongeveer 300 mensen op het protest afgekomen. De Noorse koningin Mette Marit is weer uit het ziekenhuis. Eerder vandaag werd ze daar opgenomen met complicaties van een longtransplantatie. Daardoor miste ze de beëdiging van haar man Håkon. Hij kwam haar wel weer ophalen uit het ziekenhuis. En ook Omroep Max wil het Songfestival volgend jaar niet organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van de Afrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen, omdat hij vindt dat de liedjes van tegenwoordig niet bij de doelgroep van Omroep Max passen. Klerenherrie noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond droog. De minima komen uit tussen 11 en 16 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms een bui. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 in Limburg. En dit was het nieuws op Slam.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Ik ben Emmy van Outeren. Ik ben correspondent Verenigde Staten voor NRC. Ik ben veel in Minneapolis geweest dit jaar, waar de migratiepolitie heel erg heeft huisgehouden. En om dan te zien hoe buurten buren opstaan om elkaar te helpen, dat was echt heel bijzonder om mee te maken. En dat doe je niet van achter een bureau in Washington of Amsterdam. Daarvoor moet je er naartoe bij min 20 graden Celsius. Ik denk dat het belangrijk is om je niet af te sluiten en ook niet te laten overdonderen. En daar kan NRC bij helpen. Ga naar nrc.nl/abonnement.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone! Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
5: Nu halen, dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi,
7: lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er één voor in de

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak,

0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat morgen verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. Er komt over een paar maanden misschien een top met de Russische president Poetin, zijn Chinese collega Xi en president Trump. Het is een idee van het Kremlin, maar het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. De top zou in november zijn in China. Trump was daar in mei voor het laatst. En opnieuw roept Jumbo een paar soorten kazen terug, omdat die besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Dat gebeurde vorige week ook al. De kans dat je besmet raakt met Listeria is erg klein, maar je kunt er wel flink ziek van worden. Vooral zwangeren, jonge kinderen en mensen die verzwakt zijn lopen risico. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En dit was het nieuws op Slam.

Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartij over Asselt zijn ook twee paarden gewond geraakt, met Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. Net buiten over Asselt is ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turks OM verdenkt hem van poging tot doodslag. De Russische president Poetin zegt dat Duitsland een grote fout heeft gemaakt door het land te beschuldigen van de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig. Hij zegt dat er geen bewijs voor is en het bewijs dat de Duitsers aanvoeren vervalst is. Volgens Poetin zijn het verkiezingspraatjes van bondskanselier Merz. En de Nederlands-Amerikaanse drummer Alex Van Halen heeft een lintje gekregen. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn imposante muzikale carrière. Alex Van Halen richtte in de jaren 70 samen met zijn broer Eddie de band Van Halen op, die wereldwijd grote hits scoorde, zoals Jump. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En dit was het nieuws op Slam.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt zijn veel wapens gevonden, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit. Alleen al in een maisveld zijn 8 vuurwapens gevonden, maar ze lagen ook langs de snelweg en bij het station van Nijmegen. Het onderzoek gaat overdag weer verder. Mensen in Overasselt mogen inmiddels weer naar buiten. Hackers hebben hun slag geslagen bij online bestandendienst Dropbox. Er zijn zeker 5000 accounts gehackt. Bij ongeveer een derde van hen zijn ook bestanden ingezien. Dropbox heeft de getroffen gebruikers inmiddels geïnformeerd. Het is niet duidelijk of er ook Nederlanders gehackt zijn. De Europese prijs voor gas is op het hoogste niveau in 3 jaar. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waar het er voorlopig niet op lijkt dat de Straat van Hormuz snel opengaat. De verwachting is dat ook de benzineprijs vandaag een nieuw record breekt. En het Formule 1-team van Red Bull krijgt een nieuw hoofd racing, Tom McCullough. Hij komt over van Aston Martin en begint volgend jaar. Het hoofd racing is vooral verantwoordelijk voor de technische zaken rond de racewagens. In dit geval dus onder meer de auto van Max Verstappen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En dit was het nieuws op Slam.